gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: in jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: In de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale mediaplatform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

feel it. Don't worry about it all.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen. Maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: niet mis, hè? Als dat allemaal zo op je wordt afgevuurd. Zo helemaal in het begin zelfs van de show. The chairman of the board
1: of the Happiness Corporation. Nog zeker niet mis. Dat was de T-Sand. Wel ja. Wie zegt u? Nou, doet u hem maar in een emmertje. Of zoiets. We maken er weer een gezellige boel van ook dit uurtje met leuke gouden oude plaatjes. En de eerste van dit uur kwam uit 1974 van de mannen uit Delft onder aanvoering van natuurlijk de onvergetelijke Peter Tettero. En Hans van Eyck, die het compositorisch brein zeg maar was van het hele spul. Toen hij even weg was, was het ook meteen stukken minder met de composities bij de T-set. Nu door met Eric Burden.

0: Hey, Hallekie Do, Dieter Bolen en Thomas Anders, oftewel Modern Talking.
1: Won't you come on in?
2: Won't you come on in?
1: The music's fine.
2: The music's fine.
0: Nou, dat is weer een nieuwe mededeling. The music's fine over here. Wat hoor ik nu? Foei toch? Dat ding heette Cherry Lady, kwam uit de jaren 80, midden jaren 80 zelfs. Van de man die volgens mij ook hele lange tijd in de Duitse Idols en X-Factor jury zou gezeten heeft. Zeg maar de Duitse Simon Cowell. Mocht die kandidaten beoordelen, afzeiken enzovoort. Maar ja, het kan verkeren. Laten wij eens teruggaan naar het begin van de jaren 70. We hebben toch even niks anders te doen. Huppakee, we schreeuwen gewoon help met Tony Ronald.

0: Zo ineens was het er weer, midden jaren 70 met gezellige disco-sound. Lulu en Boy Meets Girl. Incredible but true. Zo, eens even kijken of er nog mensen zijn geweest op deze grote aardkloot die weer bijzondere dingen bedacht hebben om in het nieuws te komen. Of gewoon hele rare dingen hebben uitgevreten zodat ze per ongeluk in het nieuws terechtgekomen zijn. Nou, deze meneer niet trouwens. Die heeft het helemaal van tevoren bedacht wat hij van plan was. Een Australiër namelijk wil hardlopend. Je moet er nog niet aan denken. Ik bedoel, ik ben redelijk sportief wat dat betreft. Ik mag ook graag een rondje rennen, maar na een kilometer of 14, 15, 18, dan denk ik wel van, weet je wat, iemand anders mag het verder doen. Maar deze wil hardlopend van Noordpool naar de Zuidpool. Mijn lieve hemel, daarmee hoopt hij 100 miljoen dollar op te halen. Kijk, dat is wel een goed doel aan verbonden voor het Rode Kruis. Dat heeft hij tegen het persbureau AFP gezegd. En de man in kwestie, Pat Farmer, 48 jaar oud, is onder meer recordhouder hardlopen dwars door Australië. Dus hij zoekt een nieuwe uitdaging die nog extremer is dan wat hij al gewend is. Omdat ik redelijk in conditie was, maar dit is helemaal wat. Hardlopen dwars door Australië, je moet er niet aan denken. Het is een nieuwe uitdaging bedacht hij na een reis door Azië. Hij zag daar veel mensen die geen toilet hadden en schoon water. En hij schat in dat hij 11 maanden nodig heeft, deze meneer Farmer, om van de ene naar de andere pool te hardlopen. Hoeveel schoenen gaat dat ongeveer schelen straks? 40 paar is uitgerekend. Hij wordt gesponsord trouwens. En 300 paar sokken zal die ongeveer naar de galamiezen helpen. Toch heel aardig. En zeker met zo'n doel erbij. We houden je op de hoogte. Mocht het ooit zover gekomen zijn, of dat hij het echt ook gehaald heeft en zo, dan van mij krijgt hij een krans. Sterker nog, wil ik hem ook nog wel een glaasje cola inschenken en nog wat meer ook. Dit behoeft dus hulde, hulde, hulde. Driemaal hulde. Wat ook hulde behoeft is de muziek, want die is altijd leuk in deze show. Nu twee keer uit 1980. Met om te beginnen, zo ineens, jawel, de gitaar van Duane Eddy. Dat was de tune destijds van een tv-programma, geloof ik. Een radioprogramma bij, ik dacht Veronica op tv, hè? Goud vanuit of zoiets, of iets met goud nog wat. Mocht jij het weten, bert@flashbackparty.nl. Ik ben het even kwijt. Maar het heet wel Because They're Young.
1: Hartelijk dank.
2: Jouw muziek, jouw radio. De muziek van je leven.

0: 1980.
1: Weet je wie er nu op de radio komt? Jawel, Bert van Laanvier.
2: Hier voel je je thuis. 24 uur per dag. Mis geen moment.

Justin Snick. Wat heet. Met dat soort dingen moet je niet krenterig zijn. Leuke plaat van 1977. De enige echte en vooral ook eerste, laatste en weet ik veel wat voor keer dat de heren van de Floaters in de hitparade stonden. Tenminste in de Benelux met dit mooie Float On. De hele dierenriem kwam voorbij. Alles, het hele zootje. Daarvoor hadden we trouwens twee hits uit 1980 met Duane Eddy. Met zijn gitaar die zo ineens weer helemaal hip was. Al was het maar voor een jaartje ongeveer. Because they're young. En we hadden natuurlijk Olivia Newton-John, die destijds al een paar jaar helemaal hip was. Want die wist op de een of andere manier zeg maar de filmmuziek en de films goed uit te zoeken. Ze figureerde natuurlijk in Grease als een van de hoofdrolspelers naast John Travolta. En zong toen ook een leuk moppie mee. Wat dacht je wat? En ook in de film van The Electric Light Orchestra. Xanadu was er te bewonderen. Sterker nog, ook daarin zong ze een leuk moppie mee. Met niet alleen Xanadu de titelsong, maar ook met Magic, geschreven door haar toenmalige manager, geloof ik, hè, John Ferrer. Die ooit nog eens wat er van doen had met de Shadows en zo. Of ben ik nou helemaal verkeerd voorgelicht? Ik wil af en toe wel eens wat door elkaar hapselen, maar redelijk is het vaak wel geordend in mijn hoofd. Maar mocht het niet zo zijn, je weet het, corrigeer me als je het beter weet op bert@flashbackparty.nl. Want elk stukje kennis van vroeger, dat is er weer eentje. Die kunnen wij dan weer bijschrijven in het grote archief hier zo. Nee, niet in het ronde archief waarvan je denkt van, hé, daar gooit hij alles in. Nee, dat wordt echt minutieus bewaard, zodat ik de volgende keer geen blunders meer maken zou. Dat soort zaken. bert@flashbackparty.nl. Aan opmerkingen. Je mag natuurlijk ook leuke muziek sturen, maar het moet niet te gek worden. Bij deze. Over gek worden gesproken, dat werden ze ook in 1965. Onder andere van de meneer Mickey Finn, die probeerde hitjes te maken. Lukte niet heel erg, hij is volledig vergeten. Tot vandaag, want wij draaien hem nog een keer uit. Dat jaar 1965 met Night Comes Down. The Flashback Party. Hello.

0: super oldies and some songs you really, really, really don't remember at all.
1: Vreemde verhalen over vreemde mensen.
2: Het motto is bezin. Eerge begin. Mijn lieve hemel, dat zal deze tiener uit Engeland ook bedacht hebben. In deze gouden oude show vol met mooie plaatjes van heel lang geleden. Deze tiener die moet er nog net aan beginnen, zeg maar, aan het heel lang geleden. Nou, hij denkt wel twee keer na voordat hij een gekke mail stuurt naar het Witte Huis. Want dat had Luke Angel uit Silsoe in Engeland namelijk gedaan. Hij liet in die e-mail gewoon, voor de gein, tenminste zegt hij achteraf, zijn afkeur blijken van Barack Obama en de Amerikaanse regering en alle Amerikaanse gewoonten en noem maar op wat allemaal. Hij schold en hij deed maar en hij dreigde vanaf hier tot gunder. Gevolg, hij kreeg een officiële mail terug van de Amerikaanse regering en een aangetekende brief dat hij voorlopig, zeg maar, zijn hele leven niet meer in de Verenigde Staten welkom is. Ha. Dus, mocht u ooit nog een keer, zeg maar, uit pure frustratie, simpele woede, weet ik veel wat, een gekke mail sturen naar het Witte Huis of een andere regeringsmedewerker of gewoon naar de president van de Verenigde Staten, dan weet je wat de sanctie zou kunnen zijn. Wil je dan nooit nog een keer gezellig naar Las Vegas? Een beetje gokken, een beetje shoppen in Los Angeles of zoiets, of lekker in de zon liggen in Miami? Dat zit er dan niet meer in. Dus, de politie die hem wilde spreken in Engeland, die trof een knulletje aan. Die zei tegen ze, oh jee, ja, inderdaad, ik had die mail gestuurd. Alleen hij kon zich niet eens meer herinneren wat hij nou precies getypt had. Het is toch wat. Ik zeg dus, bezint, eerge begint. En luister nu maar gewoon weer even naar wat leuke muziek. Dat lijkt mij dan ook een stuk veiliger. Zeker als je nog een keer naar de VS wil of zo. 1972, hier is een bandje van Ian Hunter, Mott de Hoople.
3: Put

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Als een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden, is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 26 september 2026. We hebben weer een vol programma voor u klaar liggen tot 12 uur. En ik geef u de onderwerpen vanaf tot 11 uur. Dirk Brands die zit in... dat is het laatste uur, sorry. Want er is een wisseling te plaatsgevonden. Dirk zit niet in Giethoorn, maar op de te koopjesdag. Dus dat is even een verandering, maar dat hoort u na het nieuws straks van 11 uur. Ons genoegen Blokcel, de voorstelling in de gemeente. Daar komt Birgit Meijer voor. En dat is een gratis voorstelling die in de gemeente plaatsvindt. En dan een samenwerking Terra College van Wolvega en de dorpsschool Wolvega Compris. Daar komt Steven de Lange voor, want de scholen gaan een bepaalde samenwerking aan om de overstap naar het hoger onderwijs wat prettiger voor de jeugd te maken. En de politieke gast van deze week is Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA. En hij zit tegenover mij aan de tafel en we gaan met hem kennis maken. Goedemorgen, Christian.
1: Goedemorgen.
0: Wie is Christian Schrijver?
1: Christian Schrijver, dat is een jonge man van 41 jaar uit Blokcel. En ik woon daar met mijn vrouw en mijn vier dochters.
0: Zo, een vrouwengezin.
1: Klopt, klopt. Heel gezellig. Ja.
0: Word je niet vaak belaagd door de dames van jij als enige man in ons gezin?
1: Nou, dat wordt wel eens gekscherend gedaan. En ik word ook altijd gewaarschuwd van wacht nog maar. Maar een paar jaar, het wordt steeds erger.
0: Ik wou het niet zeggen.
1: Maar het is gewoon hartstikke gezellig. Ja,
0: ja,
1: meer kan ik er niet over zeggen.
0: Nee, nou, hartstikke
1: leuk. Ik ben hartstikke trots en blij mee. Ja,
0: ja. Nou, ik kan me voorstellen. Je bent niet geboren in Blokcel.
1: Nee, klopt. Ik ben in IJsselmuiden geboren en opgegroeid. En toen ik getrouwd ben, heb ik een paar jaar in Kampen gewoond. Nou, 12 jaar. En nu ondertussen bijna 5 jaar in Blokcel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kampen, heb je daar ook wat gedaan in wat het raadswerk... Gaan we zo even verder over hebben, wat het raadswerk betreft?
1: Nou, raadswerk in Kampen heb ik niet gedaan. Ik ben daar wel ook voor het tweede jaar actief geweest... in het bestuur gezeten. Maar toen ik in Kampen woonde, heb ik wel in de Provinciale Staten gezeten. Maar 8 jaar. Dus wel politiek actief geweest toen ik daar woonde... maar niet in Kampen zelf.
0: Nee. Dat is eigenlijk al een job op zich, zoiets. Hè? Sowieso is politiek eigenlijk een dagelijkse bezigheid eigenlijk. Maar je betaalde werk. Wat doe je daar?
1: Ik werk bij de provincie Flevoland. Mm-hmm. Zit daar bij de club die de projecten doet voor in de infrastructuur. Dus alle wegen en vaarwegen. En kunstwerken, dus er zijn bruggen, sluizen, noem maar op... die nieuw aangelegd moeten worden of vervangen moeten worden. Die club die mag ik leiding geven.
0: Ja, is dat nou niet een beste zorgwekkende job? Nu al die bruggen, je begint al te lachen, dus je snapt waar ik naartoe wil.
1: Ja,
0: nu
1: klopt.
0: Dat allemaal vernieuwd moet worden en vervangen.
1: Ja. Dat is natuurlijk volop in het nieuws.
0: Ja.
1: Als Nederland hebben we echt een groot probleem als het gaat om onze infrastructuur, als je het mij vraagt. Een probleem wat oplosbaar is. Daar kan ik een heel uur over vullen. Maar volgens mij is het probleem wat we nu ervaren en wat er aan gaat komen... als we niet heel snel gaan schakelen en gaan vervangen en onderhouden... en daar extra geld voor vrijmaken... is vele malen groter dan het geld van het onderhoud kost. Dus als je het mij vraagt, moet daar heel rap andere keuzes in gemaakt worden. En het beetje geld wat er dit jaar bij is gekomen vanuit Den Haag... is ook bij lange na niet voldoende om dat probleem op te lossen.
0: Nee. Als je ook ziet wat er allemaal gebeurt en hoe het ook allemaal gaat... met wegafsluitingen en met mensen om moeten rijden... hoeveel dat al niet kost, hoeveel kilometers en tijd daarmee gemoeid gaat.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, als je dat kwantificeert, als je dat op geld zet... als je kijkt hoeveel bedrijven om moeten rijden. En dat wordt alleen maar meer, want de ene brug naar de andere brug blijkt eigenlijk niet meer te voldoen aan de normen. En die worden dan dus afgesloten voor zwaar verkeer. En het heeft dus met name grote gevolgen voor transportbedrijven. Ja, dat heeft ook hele grote economische gevolgen. En als je kijkt naar die economische gevolgen en je wel kijkt wat het kost om zulke soort infrastructuur te vervangen, Ja, dan is het niet zo'n hele ingewikkelde rekensom dat we gewoon heel snel aan de bak moeten. Ja. Want dat is, dan kost ons de economie veel meer. Die omrijroutes kost ons veel meer dan het vervangen van de infrastructuur. Ja, natuurlijk niet dit jaar, maar als je kijkt naar gewoon de komende 100 jaar, moet je daar gewoon nu mee beginnen.
0: Ja, want het is geen klusje van als we maar 5 jaar verder zijn. Dit gaat veel langer.
1: De infrastructuur of de piek van de vervanging, als ik de rapporten van het Rijk moet geloven, ligt in 2080. Dus dan moet je nagaan hoe lang we daar nog mee bezig zijn. Dan voordat we, en dat is natuurlijk gebaseerd op wat we nu hebben geprognotiseerd financieel. Dus we moeten zorgen dat die piek heel rap dichterbij komt. Ja. Zodat we in ieder geval alles gewoon bereikbaar en open kunnen houden.
0: Ja, inderdaad. Hoe staat het voor een Steenwijkerland daarmee?
1: Ja, dat is als raadslid, als privépersoon rijd ik natuurlijk over onze infrastructuur. En dat ziet er voor me best nog wel prima uit.
0: Okay.
1: Het grote probleem landelijk zit er met name in de kunstwerken, dus niet in de wegen. En dat is wel, dat weten eigenlijk alleen de professionals die er alle dagen mee werken. Want die inspecteren die kunstwerken. Ja. Die weten hoe dat precies technisch zit. Dat kun je niet zien als je er overheen rijdt. En als raadslid heb ik niet de rol om onze bruggen te gaan inspecteren.
0: Nee.
1: Daar moet ik me dan maar. Ja. Daar moet ik gewoon uitgaan van de informatie die ik van ons college krijg.
0: Ja.
1: En daar heb ik nog geen zorgwekkende signalen. Maar we weten wel dat iedere gemeente zijn uitdaging heeft als het gaat om beheeronderhoud. Volgens mij, is 90% van alle kunstwerken is in beheer bij gemeentes. Dus het kan niet anders dan dat hier in Steenwijkerland ook veel geld geïnvesteerd moet gaan worden in vervanging en onderhoud van onze infrastructuur.
0: Ja, dat is altijd mooi als je iemand in je raad hebt die daar een klein beetje veel verstand van heeft.
1: Nou ja, goed. Zo heeft iedereen er verstand van.
0: Ja,
1: en ik
0: precies.
1: hoop dat we dan zo samen tot besluiten en kunnen komen die gewoon goed zijn voor onze gemeenschap.
0: Ja, inderdaad. Je zit in de raad voor bij het CDA. Is dat, heb je dat met je paplabel ingegeven, de CDA? Of hoe is dat?
1: Het is niet zo dat wij thuis dat we het nou altijd over politiek hadden of zo. Ik kom wel uit een gezin waarin we altijd wat deden voor de samenleving. Dus ik weet niet beter dan dat mijn vader in besturen zat of in gewoon dingen deed voor de sportvereniging of voor de school of voor de kerk. Dus dat heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Je doet niet alleen je baan en dan vervolgens ga je op de bank zitten en laat je de rest van de wereld je problemen maar oplossen. Als je wil dat je het goed hebt, dan heb je daar zelf een steentje in bij te dragen. En dat is ook denk ik ten voeten uit het CDA. En de grondbeginselen die bij het CDA horen, die heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Dus in die zin was het eigenlijk niet heel erg bijzonder.
0: Nee. Het was gewoon een keus als je voor politiek kiest, dan was het gewoon CDA.
1: Ja, kijk, ik kom uit IJsselmuiderkampen, dus ik ben ook nog steeds kerkelijk actief. Wel echt in een christelijke gemeenschap opgegroeid. Dus het had ook een andere christelijke partij kunnen zijn, eigenlijk wel. Maar goed, ik voel me toch bij de grondbeginselen van het CDA. En dat is toch ook dat je niet echt een christelijke partij bent, maar een christendemocratische partij. En we zijn dus niet, het gaat ons om de grondbeginselen. Dus je hebt. Nu begin ik een beetje te stotteren.
0: Maar dat geeft niet.
1: Maar je legt de verantwoordelijkheden neer daar waar je wil dat het hoort. Je laat ook beslissingen zo laag mogelijk liggen.
0: Mm-hmm.
1: We gaan niemand opleggen om iets te moeten, ook qua geloof. Dat is van vroeger uit al zo. En juist die vrijheid en juist die keuzevrijheid en die verantwoordelijkheid die een ieder moet nemen, dat staat eigenlijk wel centraal. En dat vind ik wel. En natuurlijk, andere christelijke partijen zullen niet zeggen dat ze daar tegen zijn. Maar juist een beetje, die houding, dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja. Heb je mooi gezegd. We gaan er even tussenuit met een plaatje. En heeft de techneut ook wat te doen. Die lag echt even bijna op zijn rug, volgens mij, op die stoel. We gaan even luisteren naar, volgens mij, Rondé met Oh My God.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA, het Christendemocratisch Appel. We hebben al gehad over waar hij vandaan komt, waar zijn roots liggen en wat zijn prachtige gezin is. En ja, raadslid CDA, Christian, wat zijn jouw dossiers? Wat is jouw portefeuille?
1: Nou, kortweg gezegd is dat eigenlijk zo'n beetje alles wat in het fysieke domein ligt. Dus nou ja, waar we het net al even over hadden. Dus infrastructuur, maar ook volkshuisvesting. Dus alles wat eigenlijk in het fysieke domein wat gebouwd wordt, wat gebouwd gaat worden, wat onderhouden moet worden. Daar heeft de gemeente een belangrijke taak. Naast het sociale domein. En dat fysieke, daar ben ik op hoofdlijn, ben ik daar dus de woordvoerder op.
0: Ja. Ja. En dat pluis je helemaal uit om daar goed je zegje over te kunnen doen.
1: Dat klopt. En het zal je niet verbazen als je kijkt wat voor werk ik doe, dat ik dat ook gewoon echt heel leuk vind. Dat ik er ook wel een beetje verstand van heb.
0: Ja.
1: Dan maar kost het ook gewoon minder energie om zeg maar daar op bij te zijn, om daar de dossiers te doorgronden. Dat helpt ontzettend. En ik ben ook blij met die portefeuille.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. En ik denk dat je partijcollega's daar ook blij mee zijn dat ze jou hebben om dat goed te kunnen verwoorden naar de raad.
1: Ja, gezien mijn achtergrond zal dat je niet verbazen dat ik niet per se zeg dat anderen blij met me zijn. Dat moet je aan die anderen vragen. Ja. Maar ik hoop een steentje bij te kunnen dragen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, gezien je bewoordingen in de raad, onder andere onorthodox, hè, wat dus weer komt, wat de wethouder zelf ook weer gebruikt heeft, denk ik wel dat het allemaal wel goed zit. Dat je je woordje goed kan doen en dat ze daar ook voorkomen op vertrouwen.
1: Nou, dat denk ik ook. Ja. Ja, dat gevoel heb ik ook dat ik dat vertrouwen krijg. Dus daar ben ik ook heel blij mee. De sfeer in de fractie vind ik ook heel goed en prettig. Maar ook in de raad. Mijn ervaringen in de Staten is toch, ik heb er twee periodes in gezeten. Wat je een beetje landelijk ziet, zag ik daar ook wat gebeurde. Het verhardde wat. Mm-hmm. Het ging af en toe wat meer op de persoon in plaats van op de inhoud. Ja, dat is toch iets waar ik zelf heel slecht tegen kan. Waar ik dan ook wel snel mijn lol in de politiek in verlies. Het is ook wel een reden geweest dat ik tussen 2019 en eigenlijk 2000... wat is het nu, 26... eigenlijk politiek eigenlijk niet zoveel heb gedaan. Met name gefocust op mijn gezin, op verbouwen thuis. Gewoon andere leuke dingen. Benaderd van, zo zou je over hier ook wat voor het CDA willen betekenen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En nou ja, die sfeer in de fractie, maar ook in de raad, dat geeft mij echt wel weer de energie om hier gewoon samen aan de slag te gaan. Want het is wel zo dat als sfeer goed is, als je naar elkaar luistert, dan dan heb je ook het idee dat het ergens toe doet, dat je een verschil kunt maken. Dat vind ik gewoon leuk. Dus ik heb er heel veel zin in om de komende 4 jaar daarmee aan de slag te blijven.
0: Ja, ja. Ja, je hebt het over de sfeer in de raad. Die is inderdaad goed.
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, er is natuurlijk een... We zitten in de oppositie. Vinden we jammer, maar daar gaan we het niet meer over hebben.
0: Nee, precies. Nee.
1: Maar ook als oppositiepartij krijg ik wel het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. En ik denk dat ligt ook aan onszelf. Voor mij zijn we ook constructief. Als we iets een goed idee vinden, zeggen we dat ook. We gaan niet dingen die eigenlijk goed zijn. Als oppositiepartij kun je ook alles afbranden.
0: Ja.
1: Dat gaan we dus niet doen. We kijken overal kritisch naar. En als we iets goed vinden, zeggen we het ook. En als we denken dat iets beter kan, dan geven we tips. En soms wordt er wat mee gedaan en soms niet. Maar de basishouding vind ik positief van de coalitie naar ons toe. Dus, en ik hoop dat we dat zo samen kunnen vasthouden.
0: Ja, ja. Ja, zou wel heel prettig zijn voor beide kanten. De burgers en de raad zelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Is voor iedereen het beste.
0: Ja. Inderdaad. Heb je nog meer dossiers in je portefeuille? Nou ja, dit is natuurlijk al wel een hele pluk wat je net noemde, maar...
1: Ja, goed, er is een heel lijstje met allemaal onderwerpen. Het heeft er allemaal mee te maken. Het zijn allemaal subonderwerpen van wat ik net zei. Hè. Dus het is echt alles wat buitengewoon gebouwd gaat worden. Daar mag ik wat van vinden. Dus en ik merk dat bijna iedere raadsvergadering zitten daar wel onderwerpen tussen. Voor het laatst was het het afsluiten van een weg bij Ossenzijl.
0: Ja.
1: Het volkshuisvestingsprogramma. Ik ben het namens de fractie ook. Ze noemen me gekscherend ICT'er. Dus alles wat te maken heeft met ICT. En dat heeft met name met cybersecurity te maken natuurlijk. Dat is ook een groot hot item op het moment. Ja, daar ben ik ook woordvoerder op en daar mag ik ook over nadenken. Dat is voor mij wat nieuw, hoor, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel ook wel leuk.
0: Een uitdaging.
1: Dat is een uitdaging. Ja. Die moet je er ook tussen hebben.
0: Ja, dus, zeker. Ja. Dus dan duik je in de boeken van... Of in de computer, hoe moet ik dit oppakken?
1: Hoe moet ik dit oppakken? Je moet je met name echt inlezen van wat leeft er op dit moment in de wereld. Dus dat is voor die andere onderwerpen voor mij vanzelfsprekend. Dus de hele context, die heb ik al. En dan krijg je informatie vanuit het college. En dan weet je dat al goed te plaatsen. En voor cybersecurity is dat wat minder.
0: Ja.
1: Ik merk dat er in de raad mensen zitten die dat die context dan wel weer hebben. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan moet ik wel even wat doen... om op dezelfde golflengte te komen.
0: Ja,
1: En daar ben ik nu druk mee bezig. Ja. Dus,
0: Nou, mooi. Zijn er verder nog, ja, natuurlijk wat ICT waar we het net over hadden... maar verdere uitdagingen of dingen die je zegt van... dat vind ik hartstikke leuk of ik wou dat ik dat eens aan mocht pakken. Leeft er iets in je wat dat betreft?
1: Nou, dat eigenlijk het punt wat ik al een paar keer heb gemaakt in de raad... en waar ik toch ook wel de komende periode bovenop zal blijven zitten... is van, we hebben allemaal fantastische plannen. Dus als het gaat om woningbouw, als het gaat om rondwegen... als het gaat om bouwen van scholen. Allemaal hartstikke goed, helemaal voor. Hoe sneller, hoe beter. Alleen, er zijn ook allemaal problemen. Ik noem maar even stikstof. Ik bedoel, dat is voor onze boeren een probleem. Maar ook voor het bouwen van huizen. We krijgen nergens meer stroom, netcongestie. Er zijn eigenlijk nergens meer voldoende mensen te vinden. Alles wordt heel veel duurder. Middelen zijn überhaupt soms niet beschikbaar. Dus ook gewoon bouwmaterialen. Ja, of tegen absurd hoge prijzen. Nou, dat zijn wel dingen. Als je dan naar al die plannen kijkt... er wordt rekening mee gehouden, dat wordt continu gezegd. Maar als je het mij vraagt, onvoldoende. En daar kwam het woord onorthodox ook vandaan. Dat zeg ik niet alleen vanuit Steenwijkerland. Ik zie dat ook vanuit mijn dagelijkse professie gebeuren. We zijn heel erg geneigd om binnen de lijntjes te kleuren... om onze problemen op te lossen. En dat moet ook, we zijn een overheid. Maar er zijn wel manieren te bedenken... Waardoor je wellicht toch geen last hebt van stikstof. Of dat je toch een vergunning kunt krijgen. Of dat je toch die stroomaansluiting. Dat je misschien wel geen stroomaansluiting van het net neemt. Maar dat je een andere soortige oplossing verzint. Zodat je toch kunt bouwen. Want je kunt heel veel mooie plannen maken. Maar in plannen kun je niet wonen. En dan kun je wel bedenken van dan maken we nog meer plannen, want dan gaat vast wel de helft door. Maar als je nul netaansluitingen krijgt of geen één vergunning, ja, dan kun je wel 1000 keer zoveel plannen maken, maar er wordt geen huis gebouwd. En daar ben ik een beetje bang voor, dat we daarin blijven hangen.
0: Ja.
1: Dat is iets waar ik de komende 4 jaar dus wel echt alert op blijf. Om te kijken van hoe gaan we dat met elkaar nou doen.
0: Ja, en dan misschien ook contacten met andere mensen om daar eens over te praten... hoe dat op een andere manier misschien ingevuld kan worden.
1: Ja, dus daar heb je ideeën van andere overheden bij nodig. Maar ook marktpartijen. Want die hebben soms ook best wel goede ideeën. Die denken net even wat anders als een gemiddelde politicus of ambtenaar.
0: Ja.
1: Dus het is echt samen zoeken naar de oplossing. En... Ik denk dat je in dit soort gevallen niet moet denken van... we wachten af tot een andere goede oplossing heeft verzonnen. En dan gaan wij dat ook doen. Want meestal als je de eerste bent, lukt het wel. En als je de tiende bent, dan is er wel weer een reden... waarom dat ook niet meer werkt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moeten we, als je mij vraagt, echt in voorop gaan lopen.
0: Ja, ja. Mooie uitdaging.
1: Zeker.
0: Yeah.
1: Ik heb er zelf een beperkte rol in natuurlijk. Want het is met name als gemeenteraadslid... bevraag je het college en geef je tips aan het college. En neem je besluiten of neem ze misschien moties of abonnementen aan... om ze opdrachten te geven. Maar er moet wel eerst gevoeld worden, zeg maar, dat dat allemaal echt nodig is.
0: Ja, en, ja, ja.
1: Ik heb het idee dat, zeg maar, dat iedereen ziet wat het probleem is. Hè. Dat krijg ik ook echt terug van het college. Maar ik ben wel bang dat we in dezelfde groeven dezelfde oplossingen blijven hangen. En dat is ze niet. Ik denk dat we dan gewoon niet vooruitkomen. Nee. Dus ik hoop dat ik ze wakker maak, vind ik ook niet echt recht doen aan zeg maar, hoe hard ze ermee bezig zijn. Maar dat ik ze kan blijven helpen om daar misschien nog tips, ideeën, verzinnen.
0: Ja,
1: maar,
0: ja, want er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, er moet iets gebeuren. Ja.
0: Ja. Nou, dat is heel wat.
1: Zeker. Ja. Ik heb er zin in.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Je bent ook enorm enthousiast in het vertellen. Gelukkig zie ik je ogen, dus ik zie wat voor een straling eruit komt, dat je het echt ook meent wat je zegt als je hier zit. Vind ik fijn om te horen dat zo iemand in de raad zit. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik hoop je eens vaker aan de tafel te hebben hier.
1: Nou, graag. Ik ben altijd, zou ik hier graag wel bij willen zitten als jullie me uitnodigen. Dus hartstikke fijn, leuk ook dat ik mocht komen. En tot de volgende keer dan.
0: Tot de volgende keer en een fijn weekend.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, en vanaf direct gaan wij door naar... Nou, niet Steenwijk, we zitten in we gaan naar Wolvenga, maar we zitten in Steenwijk. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En tegenover wie zit ik?
1: Stefan de Lange. Ik ben directeur van de dorpsschool in Wolvenga. Daar zit ik nu bijna 2 jaar. Maar ik ben hier als een beetje een afgezant van het openbaar onderwijs in Wolvenga.
0: Ja, want Wolfga werkt met scholen heel veel samen.
1: Ja, vanuit de Stichting Comprie. Ik werk voor Stichting Comprie. Wij hebben 35 basisscholen. Zo'n 4.500 leerlingen. En een klein deel daarvan mag ik hier vanmorgen even vertegenwoordigen. Dat zijn de 5 basisscholen in Wolfga. Dat is de Zuidschool, dat is een Daltonschool. De school Tuindorp, een openbare basisschool. We hebben de Heidepollen, ook een OBS. Ikzelf dan van de dorpsschool. En we hebben een SBO-triade. Deze 5 scholen hebben ongeveer 750 kinderen. En daarnaast hebben wij iets unieks, een samenwerking.
0: Ja, want... Los van basisscholen zit er in Wolfga ook gewoon voortgezet onderwijs.
1: Ja, net als hier in Steenwijk is het bij ons ook gewoon goed voor elkaar. We hebben keuze ook nog. We hebben het Terra College en we hebben het Linde College. Beide voortgezet onderwijs. En beide hebben een unieke kwaliteiten.
0: Ja, en een unieke keuze is, dat kennen we natuurlijk hier in Steenwijk ook.
1: Ja.
0: Met meerdere middelbare scholen waar je naartoe kan. En hoe... Is die overgang van groep 8 naar de eerste klas?
1: Nou, die overgang is over het algemeen goed. Wij zorgen met elkaar voor een hele warme overdracht. Tuurlijk merk je al in de basis cultuurverschillen tussen scholen. Maar wij proberen vanuit het basisonderwijs altijd met persoonlijk contact een leerlingbeeld mee te geven. Hè? Vanuit de leerlingbehoeften, wat hebben ze individueel misschien nodig? Hoe liggen ze het beste in de groep? Maar ook didactisch, wat hebben ze nodig? En om van daaruit een goede overdracht weg te zetten. Dat gebeurt in goed overleg. Dat doen we eigenlijk al jaren en zijn we zelf... maar ook het VO best tevreden over.
0: En jullie dachten, joh, dat zetten we nog even een stapje verder.
1: Ja, wij dachten, hier valt meer te halen. Want we gingen met elkaar om tafel, school overstijgend noemen we dat dan maar. En toen gingen we op zoek eigenlijk naar onze eigen overlappingen. Wat doen we eigenlijk al allemaal? Maar wat doen we ook allemaal misschien wel niet? Waar liggen onze blinde vlekken? En al pratende kwamen wij er eigenlijk achter dat de overgang juist... Op een heel ander niveau nog heel even wat sterker gemaakt kan worden. En dat zit hem vooral in een stukje vaardigheden.
0: Ja, want als we het hebben over een ander niveau... dan denken wij natuurlijk wel heel snel dat gaat over... ja, we hadden het net over taal rekenen. Over eigenlijk gewoon wat je denkt wat je leert op school.
1: Ja, en dat is ook de basis. En dat blijft ook onze opdracht. Hè. We zullen altijd werken aan die zogenaamde basisvaardigheden... als het gaat om het lezen, als het gaat om taalbegrip... als het gaat om tekstkennis, als het gaat om de rekenvaardigheden... de tafelsommen, de breuken, dat hoort er allemaal bij. En daar doen we ook ontzettend ons best voor. En iedereen weet dat de een het wat makkelijker afgaat dan de ander. Dat is niet een tendens, dat is iets van altijd... Maar daarnaast kwamen wij er ook achter... en dat heeft ook wat te maken met onze veranderende maatschappij... waar de technologische ontwikkelingen zich heel snel opvolgen, opeenvolgen... Dat onze kinderen iets anders nodig hebben. Want alleen kennis is niet voldoende. Met kennis ben je nog niet klaar voor de wereld. Wij wilden ze iets meer geven en dat doen wij. Zijn wij 2 jaar terug mee gestart. 3 jaar terug moet ik trouwens zeggen. Dat is vanuit de methode Blink. En die werkt met zogenaamde onderzoeksvaardigheden. En dat betekent dat je vakoverstijgend met leerlingen aan de slag gaat in het onderwijs. Dus je gaat je niet meer specifiek richten op het vak alleen rekenen of alleen taal. Of alleen, noem maar alle vakken die je ooit op de basisschool hebt kunnen volgen. Nee, je hebt een thema en vanuit dat thema ga je alle vakken daaraan koppelen.
0: Dus dan denk je aan... Kun je een thema noemen? Ik kan wel vast wel iets bedenken, maar...
1: Ja, we hebben nu waar we dadelijk mee aan de slag gaan... ik vind het zelf een heel leuk thema. Dat heet duurzaam design. En dat zegt dus ook al wat over hoe je gaat en wilt kijken eigenlijk naar de wereld. Hè. Onze wereld is niet een onuitputtelijke bron. Dat zouden we wel willen. Het zou financieel ook heel aantrekkelijk zijn. Maar helaas, het is niet zo. En dat moeten we de kinderen ook meegeven. Wij kunnen onze energiebronnen maar 1 keer over het algemeen benutten... als het gaat om de energiebronnen van onze wereld. En die kennis willen we ze ook meegeven. Maar dat begint niet door te zeggen van... God, doe het licht eens uit. Dat geeft geen kennis en dat geeft geen vaardigheid. Ja, het knopje kunnen ze bedienen, maar dat is nou niet...
0: Waarom je doet wat je doet?
1: Precies, en daar gaat het dus om. Dus en wat wij willen vooral is de kinderen prikkelen. We willen ze verwonderen, dus aanzetten. Van waarom is zoiets? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? En dan met elkaar de stappen gaan zetten naar onderzoekend leren.
0: En dan echt, ik zou zeggen erop uit. En dit doen jullie met leerlingen uit groep 8?
1: Ja, dit is in de basis nu eerst leerlingen van groep 8. We zijn namelijk begonnen met deze samenwerking met het Terra College. En van daaruit hebben zij de 8 groene werelden. Die 8 groene werelden bieden voor ons houvast. Daar zit ook
0: Terra is een beetje de groene... Ja, middelbare school, hè? Even voor de context.
1: Ja, even voor een goede context. Sommigen herkennen misschien nog het AOC, de groenopleidingen. Het is niet alleen veeteelt, er zit ook akkerbouw in, maar er zit ook tuinbouw in. Maar er zit ook dierengeneeskunde dergelijke in. Het is echt voedselindustrie, het is echt wel groen, maar in de brede zin van het woord.
0: Ja, ja. Nee, maar even voor de context, dan snappen we, dan snappen we ook dat er vanuit 8 groene dingen zijn. Anders dan wordt het wel heel erg ingewikkeld, denk ik.
1: Ja, en ik denk waar het grootste raakvlak ook voor ons zit, want al praten kom je daar ook wel toe, is Terra is vooral een praktische opleiding. En de praktisch geschoolde leerling komt daar heel erg goed aan zijn trekken. Of haar trekken, moet ik zeggen, natuurlijk. Die praktische vaardigheden, dat sluit zo nauw aan bij ons onderzoekend leren. Dat deden wij al, dat onderzoekend leren. Daar hadden wij ook al goede stappen in gezet. Alleen, wij waren zelf vooral dat praktische stuk nog erg zoekende van... hoe kunnen we dat de leerlingen bieden? Onze leerkrachten, die werken de lessen natuurlijk af. Die zijn er ook heel bekwaam in. Maar het zijn ook niet echt super... Maar ja, het zijn wel supermannen en supervrouwen, absoluut. Daar ben ik wel mee eens. Maar ze kunnen niet alles. Dus ergens houdt het ook op. En vooral dat stukje de practica. Echt met de kennis en de vaardigheden die je hebt opgedaan. De wereld in. Ja, die mogelijkheden waren gewoon beperkt. En ook qua tijd is dat wel eens lastig. Maar doordat we nu die samenwerking hebben gevonden... is dat wij gaan in 3 lessen heel veel theorie... en heel veel kennis en vaardigheden aan de kinderen bieden. En die opgedane kennis en vaardigheden... die gaan ze dan inzetten op het Terra.
0: Ze gaan ook fysiek naar
1: Terra? Ze gaan fysiek, ja, op het fietsje gaan ze naar Terra toe. Ja. Zo'n 200 leerlingen. En die 200 leerlingen krijgen dan in 3 sessies daar practica lessen over. Nou, het kan zijn dat ze gaan verbouwen in de moestuin. Ze gaan bijvoorbeeld een stoel maken van kranten. Ze gaan oude apparaten uit elkaar halen die stuk zijn... met het doel ze ook weer te repareren. Zo zijn er nog een aantal van dat soort dingen die ze gaan doen... om maar hun onderzoeksvaardigheden echt in te gaan zetten... zodat ze daar later ook mee aan de slag kunnen.
0: Ja, en dan ga ik hem even doorgooien naar onderzoekende houding. Dus het is vooral leren nieuwsgierig te zijn. Wat gebeurt er?
1: Vragen
0: waarom gebeurt er?
1: Ja, precies, vraagstelling... Heel voorzichtig al een hypothese stellen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Zonder daar gelijk conclusies aan te hangen. Dus echt inderdaad die onderzoeksvaardigheden... die eigenlijk, dat moet ik wel stiekem bekennen... een kleuter al heeft.
0: Ja.
1: Maar we leren het ze af. Ergens in de middenbouw. En in de bovenbouw zijn ze het vergeten. En daarna moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. Dus wij hebben ook nog wel een andere taak in het onderwijs.
0: Ja, ik kom ze namelijk iets verder tegen in mijn dagelijks leven, niet op zaterdag, op het hbo. En daar zit ook zeker nog wel een stukje ontwikkelruimte als je kijkt naar onderzoekende houding, onderzoekend vermogen. Maar deze jongeren, jullie zijn 10 september hiermee gestart.
1: Ja, klopt.
0: En deze jongeren zijn dus nu bij jullie vooral bezig met die kennis en vaardigheden. En stappen dan op het fietsje richting het Terra College. En daarna begint weer een nieuw thema met hetzelfde idee.
1: Nou, dit is een beetje de aftrap van deze onderzoeksvaardigheden. En we gaan straks eerst goed evalueren. Kijken wat is de opbrengst. Want dat is wel altijd belangrijk. In het onderwijs gebeurt heel veel. En er is altijd iets leuks en iets nieuws. En het is ook altijd wel te verantwoorden. Maar we moeten ook goed kijken van wat is de inzet geweest... en wat is de opbrengst voor de kinderen geweest. Nou, als die opbrengst goed is geweest, dan gaan we hier een vervolg aan geven. Nou, dan heb je een succesfactor nodig. En een succesfactor moet dan straks ook zijn... dat ze die onderzoeksvaardigheden ook zelfstandig kunnen toepassen. Dus in dit geval in een situatie die we wel creëren... maar dat we op een gegeven moment gaan zien van... ze hebben de kennis en de kunde en die kunnen ze nu ook inzetten. Als we dat eruit kunnen halen, dan zeg ik ja, het is een succes... en dan gaan we er ook een vervolg aan geven... Heel stiekem zit er wel een tweede lijn onder. Want doordat PO en VO samen is gaan praten met elkaar... merk je ook dat we op hele andere gebieden gaan praten. Ook juist onderwijsinhoudelijk als we het hebben over de basisvaardigheden. Over juist het rekenen, de tafels kennen en de breuken. En dat we daar ook elkaar in vinden van... maar wat doe jij? Hoe doen jullie dat nou eigenlijk? Hoe leer jij dan die bepaalde som aan? Maar hoe doen jullie dat dan? En hoe ga je daar dan mee verder? Wat is de volgende stap? En kan ik die dan misschien ook al mee hebben? Dus er komen hele mooie onderwijsinhoudelijke gesprekken nu tot stand... waarvan ik zelf geloof dat die echt bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in Wolfga.
0: En ook om de best wel spannende overstap van het PO naar het VO...
1: Ja.
0: Misschien ook wat te vergemakkelijken. Of zeg ik nu iets heel raar?
1: Nee, je zegt iets fantastisch. Dit is een hele prettige bijvangst waar we zelf niet een heel goed idee van tevoren over hadden. Maar dat merkten we nu met de kinderen daarin bezig zijn. Dat de drempel echt geslecht wordt voor de kinderen. Ze lopen veel makkelijker binnen. Ja.
0: Ik weet nog zelf, ik weet niet of je het zelf nog weet, de eerste dag meekijken op het voortgezet onderwijs. Op die fiets. Waar moet mijn fiets? Waar moet ik naar binnen? Oh, help! Het is daar zo verschrikkelijk groot.
1: Ja, en dan ben je blij dat je niet alleen met je vriendje of vriendinnetje meekomt en dat je dan samen daar doorheen stapt. En nou ja, ook dan heb je al bepaalde vaardigheden en die spanning is gezond. En die spanning hoef ik niet weg te halen. Ik bedoel, we hoeven ook niet alle drempels te slechten voor kinderen. Een drempel is ook goed als je die overwint. Maar inderdaad, een prettige bijvangst is wel dat deze kinderen iets makkelijker naar het VO gaan.
0: Ja, ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier.
1: Dankjewel, dat gaan we doen.

0: Ja, en dit heet dus een staand einde van een muziekje. Dat kreeg ik namelijk net even doorgeroepen van de technicus. En we gaan verder naar Blokzijl. Of eigenlijk Steenwijk, maar in principe Blokzijl. Daar komen jullie volgens mij vandaan. En tegenover wie zit ik?
1: Ik ben Betty de Haan en ik ben de voorzitter van Rederijkerskamer Ons Genoegen uit Blokzijl.
2: En ik ben Birgit Meijer en ik kom ook uit Blokzijl. En ik zit ook bij Rederijkerskamer Ons Genoegen. En ik speel Alice in de voorstelling die we volgende week zaterdag in de Meente mogen spelen.
0: En dan hoor ik een heel mooi woord. Rederijkerskamer.
1: Ja, het is een heel...
0: Zeg ik het goed?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Het is een heel ouderwets woord. Rederijkers, dat waren de mensen die vroeger voordrachten hielden. En onze vereniging is dan ook al ontzettend oud. Ik ben even de tel kwijt, Birgit. Weet jij hoe oud we zijn?
2: Ja, ik denk 191 richting 192 jaar.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik zie een heel mooi jubileum aankomen over een paar jaar. Ik denk altijd in feestjes, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja.
0: Zo,

0: voorheen bestaande stukken. En dat werd altijd frontaal gepresenteerd. Dus wij zaten tegenover het publiek. En de laatste jaren zijn we ook in hele andere opstellingen gaan werken. We hebben bijvoorbeeld de Bokkenrijders gespeeld, waarbij het publiek echt midden in onze voorstelling zat. En wij speelden daar omheen. Dus wij zoeken ook daarin echt een stuk verdieping. En
1: een behoorlijke uitdaging.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker.
2: Absoluut. En onze thuisbasis, je zei het net al, is Blokzijl. En dat blijft het ook. En dus spelen we in de plots, de plaatselijke
1: multifunctioneel centrum.
2: En dus ook geschikt voor toneel. Maar daar hebben we natuurlijk wel een enorme uitdaging in zitten om dat om te bouwen tot voor ons zeg maar theater. Dus het is echt een pop-up theater. En dat blijven we ook doen. Dus het uitstapje wat we nu mogen doen is geweldig. Maar,
0: ja, absoluut een cadeau. Maar
2: ja, de plaats is wel onze thuisbasis.
1: Daar zit toch wel een beetje gevoel. Met hoeveel mensen doen jullie dit? Ongeveer, hè?
0: Volgens mij hebben we 23 spelers die meedoen. En wat mensen die ons begeleiden. We hebben Joran Schuin is onze regisseur. En we hebben muzikale begeleiding van Lucie de Lange, die ook ontzettend veel energie erin gestoken heeft. Ja, ja, daar zijn we heel blij mee.
2: De liedjes geschreven die in Alice zitten. En ze helpt ook met alle dingen eromheen. Dus,
1: En jullie hebben Alice in Wonderland dus al een paar keer gespeeld in Blokzijl.
2: Ja, 4 keer maar liefst. Eind maart dit jaar, 4 voorstellingen. Alleen de eerste was niet strak uitverkocht, maar de andere 3 wel. Dus daar was natuurlijk al helemaal geweldig om dat te mogen doen. En dit is dus het cadeautje. We mogen nog 2 keer. Dus we hebben de afgelopen 5 maanden geen Alice gedaan en helemaal niks gedaan. Heerlijk zomervakantie gehad. En begin deze maand hebben we de draad weer opgepakt. En eigenlijk zit het er hartstikke goed in. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja, dus je mag bij Alice weer zijn.
2: Ja, dat is echt een cadeautje. Ja, ik vond het super spannend, zeg ik er eerlijk bij. Toen ik de regisseur vroeg, Birgit, wil jij Alice spelen? Ik heb nog nooit zo'n grote rol gehad. Ik heb ook jaren niet gespeeld, omdat ik het eigenlijk alleen maar heel erg spannend vond. Maar goed, ja, als de regisseur vertrouwen in je heeft, dan moet je eigenlijk ook wel vertrouwen in jezelf hebben. Dus een enorme uitdaging. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En ja, dit voelt dus echt als een cadeautje, dat ik haar nog 2 keer op de planken mag zetten.
1: Want wie is Alice voor jou?
2: Ja, wie is Alice? Het is eigenlijk een stukje van mezelf. Misschien is het wel mezelf. Het gaat eigenlijk ook wel een stukje over mij. Zo voelt het in ieder geval. Alice is een meisje die op zoek is naar haarzelf. En verdwaald raakt en zich door allerlei vreemde figuren de weg laat wijzen. En de een wijst er naar links en de ander naar rechts. En ze moet alle kanten op. En uiteindelijk komt ze tot de ontdekking dat ze naar zichzelf moet luisteren. Omdat ze heel goed weet wie ze is. En ook waar ze naartoe moet. Dus ja, dat is natuurlijk ook een stukje moraal wat hierin zit. En ondertussen is er natuurlijk heel veel humor zit erin. Het is ook voor jeugd erg leuk, voor kinderen super leuk om te zien.
1: Dus heel herkenbaar, denk ik. Ja, dat iedereen Alice in Wonderland wel of heeft gelezen of de films heeft gezien.
0: En wat echt heel bijzonder is, en ik denk dat dat echt typerend is voor ons genoegen. We hebben 2 meters hoge trappen die eigenlijk de basis zijn van ons decor. Dus er wordt steeds over die trappen heen gelopen. Die trappen worden rondgereden, die worden getold, gedraaid. Het is echt heel spectaculair om het op deze manier te doen. En dat is ook echt de input van onze regisseur. Toen die met dat idee kwam, hadden wij zoiets. Ja, jeetje, wat wil die nou? En totdat we het moment hadden dat we voor het eerst met die trappen gingen oefenen, toen viel alles op zijn plek. En het is echt zo imposant om te zien.
1: Ja. En dat kan dus nog 2 keer in de gemeente?
0: Ja, zeker.
1: Wanneer, hoe laat en van hoe komen mensen aan kaartjes?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke.
1: Ja, dat is het belangrijkste.
2: Ja, zeker. Volgende week zaterdag, 3 oktober. We hebben een middagvoorstelling om 3:00 en een avondvoorstelling om 8:00. Kaarten zijn te verkrijgen via de gemeente. Dus even zoeken Alice en dan kom je gelijk op de goede plek terecht.
0: Kom kijken, het kan echt nog maar 2 keer. En het is echt absoluut de moeite waard.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik wens jullie heel veel succes. Heel veel plezier vooral.
0: Dat gaat zeker lukken.
1: En dan voor de mensen nog 1 keer volgende week.

0: zaterdag om 3 uur en om 8 uur. En kaarten zijn verkrijgbaar via de site van de gemeente. En Google even Alice in Wonderland en de gemeente, dan kom je er.
1: Zeker.
0: Ja, ik kwam er namelijk ook zo.
1: Ja, kijk, heel goed.
0: Top. Dan was dit alweer het eerste uur van... Ja, het eerste uur van Kopwijzer. En ik sprak met ons op de Rederijkerskamer, ons genoegen Blokzijl, over de voorstelling in de gemeente. Ik sprak over de samenwerking van Terra VO Wolfga, de dorpsschool Wolfga van Compris. En Ria sprak Christian Schrijver, raadslid voor het CDA. Tot straks voor uur 2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Ja, en we zijn er alweer met uur 2 van Kopwijzer. En aan het eind van het uur is Dirk op locatie. We hebben het over de podcastweek van de eenzaamheid van de gemeente West-Stellingwerp. Ik spreek Jeannette Leswijn over een gratis theatervoorstelling. En we beginnen met een lezing over de heerlijkheid te ezen. En ik zit tegenover Frauk Weemstra, bestuurslid van de historische vereniging IJsseland. En Harry Bouwman. En dan staat er bij mij achter landschapsbiografie geschreven.
2: Ja.
1: Ja, we beginnen even bij de historische vereniging IJsseland.
3: Ja, ik ben namens de gemeente of historische vereniging IJsselham.
1: IJsselham, sorry.
3: Oud-IJsselham, gemeente IJsselham. Excuses voor mijn stem, dus ik zal het kort houden. Maar de historische vereniging IJsselham in Oldermarkt gezeten, aan de Hofstraat met de locatie. Wij hebben dus exposities in ons pand en we doen lezingen. 2 in het najaar, vaak 2 in het voorjaar. En dit keer komt dus Harry Bouwman te vertellen over heerlijkheid, de ezen en alles wat daarmee samenhangt. En de historische vereniging is een club met meer dan 500 leden. Actieve leden. En mocht u daar een keer willen komen, exposities iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dus nu zijn we open. Kunt u daar terecht voor dingen uitzoeken. Alles wat er met de voormalige gemeente IJsselham, Schiphol, Oldermarkt, Kuinderen, Blankenham, Paaslo, Wetering te maken heeft, kunt u daar terecht. Dus welkom.
1: Het is grappig, het is echt compleet voor mijn tijd, hè? Ik weet alleen maar, ik ben 31. Weet je, denkt, oh ja, de gemeente is nooit
3: IJsselham,
1: ook IJsselham, Brederode en Steenwijk geweest.
3: Ja.
1: En dat moet ik altijd nog even bij stilstaan. Dat
3: maakt
1: zo
3: niet uit, wij corrigeren het wel.
1: Zeker, dat wil ik echt blijven doen.
3: Goed zo.
1: Want jullie zijn vanuit de historische vereniging natuurlijk heel erg druk met van alles. En vooral heel veel dingen regelen, zoals deze lezingen.
3: Ja.
1: En jullie hebben dus iemand gevonden die deze lezing wil gaan houden over de heerlijkheid te ezen. Mm-hmm. En waarom dit onderwerp voor u?
4: Waarom dit onderwerp voor mij?
1: Ja.
4: Nou, ik heb mijn roots eigenlijk een beetje liggen in de Weerribbe. Ik heb in mijn jeugd bij Staatsbosbeheer gewerkt in Ossenzeil. En had daar de begeleiding over de werkkampen. In die tijd waren er jeugdwerkkampen waar jongelui uit vooral het westen van het land van de jaren 15, 16 3 dagen in de week kwamen werken. Ze konden gebruik maken van de kampeerboerderij van Staatsbosbeheer aan de Kalebergengracht. En die mocht ik dan 3 dagen per week begeleiden met het werk. Voornamelijk hooien op de drassige hooilanden. Allemaal handwerk. En die 2 dagen die over waren, werd ik door Staatsbosbeheer te werk gesteld op alle mogelijke plekjes. En toen werd er gezegd, ja, ga maar naar het Juris of ga maar naar de Tweede Bokvaart of naar Pielemansvaart. Ja, en die stonden nergens op kaart. En toen heb ik in de jaren 70 een kaart gemaakt van alle waternamen in de Weerribbe. En die wordt tot heden nog gebruikt bij Staatsbosbeheer. Veel namen zijn ook inmiddels op Google Maps te vinden. Nou, die inventarisatie heb ik toen gemaakt tijdens mijn studieperiode op de PA in Zwolle. En daarna ben ik terechtgekomen op de Veluwe. Ik kreeg mijn eerste baan in Vaassen. En toen ben ik verzeild geraakt in het Kroondomein. Waar ik op verzoek van de opperhoutvester van Hare Majesteit de Koningin, zoals dat netjes heet, ben ik gevraagd om een inventarisatie te maken naar de veldnamen in Kroondomein het Loo. Nou, in de Weerribbe had ik juist de veldnamen een beetje buiten beschouwing gelaten, tot mijn grote spijt achteraf. Want die had ik toen gelijk in de jaren 70 op moeten schrijven. Gelukkig heeft Koendert Kuyt ook met behulp van de historische vereniging IJsselham de veldnamen later gekarteerd in de Weerribbe. Enfin, ik ben in het Kroondomein begonnen met de veldnamen. Een fantastische job. Ik heb heel veel boven water kunnen halen.
1: Ook een prachtige plek, hè?
4: Een hele bijzondere plek ook. Met heel veel oude namen, oude geschiedenissen. En toen kwam ik heel onverwachts terug in Steenwijk te wonen en te werken. In 2001. Dus ik heb het verhaal van het Kroondomein een beetje achter mij moeten laten. En toen liep ik in 2007 Jonkheer van Karnebeek tegen het lijf op de Ezen. En toen gaf ik aan van nou, ik kan me voorstellen dat hier op de Ezen ook heel veel veldnamen zijn. Ja, klopt, zegt hij. Ik zeg, maar die zijn vast nog niet gekarteerd. Nee. Toen ben ik daar begonnen. Dat was dichter bij huis. Ik kon vanuit huis makkelijk op mijn fiets naar de Eze. Ik heb het bijna het hele huisarchief van Karnebeek wel thuis op schoot gehad. Alles nagelezen, alles bekeken met de bedoeling om daar de veldnamen uit te peuteren. Maar dat is geleidelijk aan steeds groter geworden naar een cultuurhistorisch onderzoek. Want ik kwam van alles en nog wat tegen. Over het hunebed, over de beeldjes op het slotje, over een oude vergeten landweer. En nou, je kunt zo gek niet bedenken.
1: Wat was de grootste verrassing?
4: Een van de eerste ontdekkingen was dat de Eze niet een gebied is met bossage en struiken, zoals de bekende Bruinenberg dat in de jaren 60 hier heeft geschreven in allerlei boeken. Niets ten nadele van die meneer, want die heeft heel veel goed werk gedaan. Maar met de betekenis van de Eze liep ik voor het eerst al mank. En toen kwam mijn ervaring met het Kroondomein van pas. Want in de tijd dat ik voor het Kroondomein het Loo gewerkt heb, werd ik begeleid door professor Dr. Rentenaar van het Meertens Instituut. En toen ik kwam met die verklaring van Bruinenberg, tikte hij me gelijk op de vingers. Hij zegt, dat kun je wel vergeten. Hij zegt, de Eze is afgeleid van het oude woord is, Oud-Fries, wat betekent bijeen gelegen bouwlanden. Nou, dat was voor mij een eye-opener. Want de Eze is gelegen op een keileenbult. En daar woonden in Overijssel ook de hunebedbouwers. Op de Eze heeft een hunebed gelegen. En ook die locatie heb ik kunnen traceren en de geschiedenis kunnen achterhalen. En dat waren de eerste landbouwers. Nou, dat is een hele mooie ontdekking geweest.
1: Prachtige geschiedenis.
4: Ja. En die geschiedenis van de Eze heeft me toen dusdanig gegrepen dat ik na een 7-jarig onderzoek gedacht heb van nou, ik moet er toch iets over publiceren.
1: Oh, net vragen, hoe lang heeft dit geduurd? Maar ja. 7 jaar?
4: Ik ben 7 jaar bezig geweest. Ook 7 jaar met het Kroondomein.
3: En toen is dit boekje verschenen.
4: Ja.
1: En dan ga ik heel even richting techniek kijken. Er wordt een boekje omhoog gehouden. Welke camera? Mag naar deze camera, dan is het ook...
3: De cultuurhistorische waarden van heerlijkheid, de Eze.
1: Ja.
3: Is 20 jaar geleden ongeveer verschenen.
4: 2014, geloof ik.
1: Oh, dat is 12. Ja. Ja, nog steeds lang geleden.
4: Dat is alweer geruime tijd terug. Ja. En ik ben begonnen met een paar historische, een paar wetenschappelijke artikelen. Want een van de leukste ontdekkingen was dat het hunebed al in 1627 op kaart staat. En dat was ook een eye-opener voor een van de archeologen die me begeleidde. Hij zegt, die kaart, daar moet je over gaan publiceren. Want dat is eigenlijk wel uniek dat het zo lang geleden toch al gekarteerd is. En rondom dat hunebed is een heel leuk verhaal te vertellen over een grensconflict tussen de heren van de Eze en de boeren van Nijersleek. Die gingen turf graven op terrein waarvan de heren van de Eze zeiden van dat is onze grond. Waarop de boeren van Nijersleek zeiden nee, dit hoort van oudsher al bij onze erven. En dat is een grensconflict geworden van 120 jaar lang. En de heren van de Eze hadden uiteindelijk zoveel macht dat ze de provinciegrens zelfs hebben kunnen verschuiven om het Ezermeer bij hun gronden te trekken en op zo'n manier ook weer een stuk van de boeren van de Eze af te kunnen pakken.
1: Bizar, hè?
4: Heel bizar.
1: Ja, heel bizar. Ja. En dan hebben we het nu over grenzen in Oekraïne gesloten. Ja. Maar dichter bij huis kunnen we het dus ook gewoon vinden.
4: Dat was één van de grensconflicten. En het artikel wat ik schreef over het hunebed, dat was hoe het hunebed uit Drenthe verdween. Want het lag in Drenthe oorspronkelijk. Maar omdat de heren van de Eze de grens gingen verschuiven naar het noorden, kwam het hunebed in Overijssel te liggen. Dus ze hebben niet gesjouwd met het hunebed, ze hebben gewoon de grens verlegd.
1: Ja. Je wil ook niet sjouwen met een hunebed.
3: De Eze is nu nog, beslaat 3 provincies. Grootste Overijssel, maar ook Drenthe en ook deels Friesland.
1: Ja, prachtige plek. En ja, ik word wel enthousiast van dit verhaal. Maar waar kunnen we deze lezing gaan horen, zien, meemaken?
4: Bij de historische vereniging IJsselham op 6 oktober in Dalzicht in Oldemarkt.
3: Ja, open zalen, open 7:30. En het is dus in Oldemarkt op een dinsdag 6 oktober.
1: Ja, en iedereen is welkom?
4: Iedereen is welkom.
3: Leden zijn welkom, die hoeven niks te betalen. Maar ook niet-leden zijn welkom en die betalen naar €5. Maar iedereen is welkom.
1: Vanaf 7:30 in Dalzicht.
3: Ja, 8:00 begint het.
4: Mensen uit de regio Steenwijk, even uitkijken met de wegopbrekingen. Want ik moest laatst via Wolvenga notabene naar Oldermarkt. Ja. Het kan ook via Halfweg en via de Meentebrug. Dat is de kortste weg. Ja. Maar je
1: als
4: moet
1: het
4: daar,
1: brug is, als daar druk
4: houden.
1: Is, wil je er ook niet zijn. Nee, en als de berm kapot is.
3: Ze sturen je via Wolvenga, maar je kunt gewoon via Steenwijk Wold, ben ik nu ook langsgekomen. Via Tij kun je nu nog gewoon rijden. Dus niet via Wolvenga, want dan ga je echt 20 minuten om.
4: Ik ben houden van de week.
1: Ik zou zeggen, hou het even in de gaten. Ja. Want het is een beetje chaos die kant op. Mag ik het zo noemen?
4: Van mij wel.
1: Oké, dan blijf me gewoon heel erg eerlijk. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. En ik geloof dat als mensen naar de lezing zijn geweest, ze nooit meer normaal over deze kunnen lopen.
4: Ik hoop het niet, want je gaat met heel andere ogen kijken naar het landschap. Want daar gaat die landschapsbiografie ook over. Hm. Gewoon een landschap in tijdlagen beschreven. Welke groep mensen in welke tijd hebben daar hun sporen achtergelaten. En dat begint al bij de Neandertalers.

0: one for me.
1: En goedemorgen. Als het goed is, spreek ik Jeannette Leswijn?
2: Dat klopt.
1: En ja. Dan zeg ik het. Is het Jeannette of Jeannette?
2: Jeannette, ja.
1: Top. Dankjewel. Helemaal en waar bel ik naartoe?
2: Op dit moment bel je naar Deventer. Ik woon in Deventer, maar ik werk voor de beweging Positief Gezond IJsseland. Dus daar hoort Steenwijkerland hoort daar ook bij. Ja.
1: Zeker.
2: En Deventer ook, ja.
1: En daar ben je de coördinator van?
2: Daar ben ik één van de twee coördinatoren. Ja, klopt.
1: Wat doen jullie daar?
2: Nou, de beweging Positief Gezond IJsseland gaat eigenlijk heel erg over om het gesprek met elkaar te voeren over dat gezondheid eigenlijk wel wat meer is dan alleen maar niet ziek zijn. En dat gesprek dat, die beweging, dat hebben we nu zo'n ruim 3 jaar. Daar zijn we met heel veel verschillende organisaties, zorgorganisaties, welzijnorganisaties, zijn we daarmee bezig om op een andere manier ook naar gezondheid te kijken. Dus niet alleen maar vanuit dat je niet ziek wordt, maar juist ook veel meer vanuit het idee dat dat gezondheid juist iets is, dat je datgene kan doen wat je zelf graag wil doen, ondanks dat er ook beperkingen soms zijn.
1: En met het
2: hele
1: idee
2: over hebben.
1: Dat je gezond kan zijn, maar je heel erg ongezond kan voelen. In de breedste zin van het woord natuurlijk. Dus dat je
2: in de breedste
1: lichamelijk
2: zin van het woord.
1: Misschien gezond bent, maar denkt ik voel me helemaal niet fijn. Of misschien
2: dat
1: denkt
2: kan.
1: Ik heb een diagnose, maar eigenlijk voel ik me niet ziek.
2: Precies. En voel ik me dus gezond. En heb ik wel een diagnose, bijvoorbeeld van diabetes. Maar ondanks dat ik misschien insuline moet spuiten, of ondanks dat ik medicijnen heb, voel ik me eigenlijk heel gezond, omdat ik datgene kan doen wat ik zelf graag wil doen. Dus dat kan zijn op sportvlak, maar dat kan natuurlijk ook op sociaal vlak zijn. Dat je mensen ontmoet en dat je met mensen afspreekt. Dat kan zijn omdat je iets doet waarvan je denkt van hey, dat vind ik heel fijn om te doen. Dat betekent iets voor mij, maar ook voor andere mensen. Dus ik doe er toe. Dat, zoals wij naar gezondheid kijken, dat hoort er eigenlijk allemaal bij.
1: Ja, en dan hebben we het over de hele oude WHO-definitie dat gezondheid de afwezigheid van ziekte is.
2: Ja.
1: En dit is natuurlijk de beweging die we nu op gezondheidsvlak veel meer zien. En we zien het hier ook bij bijvoorbeeld het sociaal werk wat met die spinnenwebben komt.
2: Ja, klopt. En in Steenwijkerland zijn ze daar inderdaad ook veel verschillende organisaties zijn ook met het concept van positieve gezondheid bezig. He, bijvoorbeeld, en bij het sociaal werk gebruiken ze ook veel het spel alles op tafel. En daarmee ga je inderdaad met dat spinnenweb in gesprek over van nou, wat heb jij nou nodig om je fijn te voelen, om je prettig te voelen, om gezond te zijn. En dat kan voor iedereen weer wat anders zijn. Ja.
1: En jullie hebben vanuit daar een theaterstuk wat in
2: klopt.
1: De gemeente komt.
2: Ja, dat
1: klopt. Waar gaat dat theaterstuk over?
2: Nou, dat theaterstuk, Dromen vangen heet dat. Dat is nu een voorstelling wat eigenlijk door heel het land ook speelt. En dat is ooit wel begonnen in IJsseland onder andere. Dat laat eigenlijk verschillende sketches zien over die verschillende concepten van gezondheid. En er zit eigenlijk in elke stukje zit wel iets wat mensen ook bij zichzelf kunnen herkennen. En ook eigenlijk wel triggert over van maar hoe kijk ik er zelf nou tegenaan? Dus het is grappig, het is ook een beetje ontroerend zo nu en dan. Maar het wakkert vooral ook wel nieuwsgierigheid aan om zelf ook daar is even net op een andere manier naar te kijken en daarover na te denken. Van hoe zit het dan bij mij? Dus dat is een theatervoorstelling die wij organiseren op 6 oktober in de gemeente in Steenwijk. Ja.
1: En voor wie is die voorstelling?
2: Nou, die voorstelling is voor eigenlijk iedereen. Dus we hebben heel veel professionals uitgenodigd. Maar het is ook vooral bedoeld ook voor inwoners zelf. Dus mensen die een leuke avond uit willen. En eigenlijk ook wel zoiets hebben van goh, ik vind het leuk om op een hele andere manier daar eens over na te denken. Dus het is ook vooral voor inwoners zelf om daar naartoe te gaan. En die sketches te zien die leuk zijn, die grappig zijn en die ook wel aanzetten tot nadenken daarover. Het gesprek daarover, ja.
1: En de voorstelling is gratis?
2: Klopt. Dus
1: het is ook echt toegankelijk voor iedereen. Maar aanmelden is wel handig?
2: Voor iedereen. aanmelden is zeker handig. En dat kan je doen op de website van positiefgezondijsseland.nl. En dan kom je op de homepagina terecht. En als je naar beneden scrolt, dan zie je daar de aanmeldlink voor de voorstelling op 6 oktober.
1: Ja, ja, en hij staat ook dus op de site van de gemeente. En dan word je doorgelinkt naar de website van jullie.
2: Ja. Dat klopt ook. Ja, dus het is een leuke avond uit met een kopje koffie vooraf en een drankje na die tijd om, om elkaar te zien en te ontmoeten en dan samen het gesprek ook te voeren over wat je hebt gezien en wat je hebt ervaren.
1: En vanaf hoe laat is iedereen welkom?
2: Iedereen is welkom vanaf 7:15. De voorstelling start om 7:30 en is om ongeveer 9:00 afgelopen. En dan kan je na die tijd dus inderdaad nog een drankje nuttigen. En dan kan je weer na een leuke avond weer naar huis. Ja.
1: En dan voor iedereen die het heeft gemist, even nog de datum en het tijdstip en waarom iedereen zich aan mag melden.
2: De datum is 6 oktober. Het begint om 7:30, maar je bent al welkom vanaf 7:15. En waarom je er naartoe moet komen? Nou, het is echt een leuke avond uit. Het is een voorstelling die inspireert en ook wel ontroert. Maar het laat ook vooral zien waar gezondheid nu echt om gaat. En dat er zoveel meer dan alleen maar niet ziek zijn. Maar het is echt een leuke avond uit om ook te lachen met elkaar.
1: Dankjewel en heel veel succes en plezier.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit moment bij jullie in de show.

0: En wij gaan naar de gemeente Westerlingwerf. En vorige week hebben we het al gehad over de week van de eenzaamheid. En als het goed is, spreek ik met Jasper Brouwer.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En wat, nou ja, ik ga het gewoon vragen. Wat is voor jou de week van de eenzaamheid?
1: De week van de eenzaamheid, nou, dat is een landelijke week. Van 24 tot en met 30 september. Dus we zitten er middenin. En in die week vragen wij aandacht voor het onderwerp eenzaamheid. En zetten we nadrukkelijk in op verbinden.
0: En wie is wij?
1: Wij zijn de sociale basis van de gemeente Westerlingwerf. Die bestaat onder andere uit welzijnscoaches, jongerenwerkers, opbouwwerkers, het vrijwilligerspunt, dorpsondersteuners. Ja, dat is eigenlijk een heel team vol met smaakjes.
0: En die zet zich dus deze week in specifiek voor de week van de eenzaamheid.
1: Ja, nou, we zetten ons natuurlijk altijd in. Hè? Dat is ons werk om de burger met elkaar in verbinding te brengen. En we gebruiken deze week eigenlijk om bestaande activiteiten in het zonnetje te zetten. Zo zijn er een aantal koffiemomenten. Voor mantelzorgers is er een activiteit in Noordwolde bij de Hennepollen. Wordt koffie gedronken in Steense. Dat zijn activiteiten die er normaal ook zijn. En in het kader van de Week van de Eenzaamheid gaan we ook in andere dorpshuizen koffie drinken. Is er een open huis op de hoogte. En dan zit ik op dit moment in het gemeentehuis bij de vrijwilligersmarkt.
0: Wat leuk.
1: Zeker, zeker.
0: Want in jouw dagelijks werk kom je dan veel mensen tegen die, nou ja, ik wil niet zeggen zich eenzaam voelen, maar toch eenzaamheid misschien ervaren?
1: Ja, zeker, zeker. Dat is wel een heel groot deel van mijn werk zelfs. Ja, mensen die vaak door een gebeurtenis, een overlijden in de familie of een verhuizing. En daarna ontstaat er een nieuwe situatie waarin mensen dan toch moeite hebben om de draad weer op te pakken. Toch wel veel achter de voordeur zitten. Ja.
0: Ja, en ja, vooral dus wel echt weinig erop uitgaan.
1: Heel weinig erop uitgaan. Ja, weinig contact te hebben. En langzaamaan vereenzamen. Wat ik zei, vaak zit daar wel een reden. Hè? Niemand wil eenzaam zijn. Het kan iets met lichamelijke gezondheid te maken hebben of het verlies van een partner. En dan ontstaat eenzaamheid als gevolg daarvan. En wat wij doen is, wij proberen mensen daar weer uit te trekken. Hè, en onder te brengen bij mooie initiatieven die er al zijn in de gemeente. Hè, bijvoorbeeld in een buurthuis. Of in het verenigingsleven. Of middels vrijwilligerswerk. Proberen we de mensen eigenlijk weer in hun eigen kracht te zetten.
0: En op dat vrijwilligerswerk wil ik straks nog even terugkomen. Wanneer we klaar zijn met het gesprek over de podcast. Want jullie hebben met elkaar ook een podcast gemaakt over dit onderwerp.
1: Ja, dat klopt. We hebben, of ik moet zeggen, Jongerenwerk maakt maandelijks een podcast. Deze podcasten zijn te beluisteren op Spotify. Op het kanaal van Jongerenwerk Westerlingwerf. Speciaal voor deze week heeft Jongerenwerk een podcast gemaakt met als thema eenzaamheid. Samen met Ronald Vledder. Voor de meeste jongeren bekend, maar misschien voor ouderen wat minder. Ronald is een YouTuber en heeft bijna 1 miljoen volgers op YouTube. En die vertelt ook zijn ervaring met eenzaamheid. En daarnaast zit er nog een oudere meneer aan tafel, Chris. Chris woont in Helena. En die vertelt vanuit zijn kant als oudere hoe hij in aanraking is gekomen met het onderwerp eenzaamheid.
0: En het zijn natuurlijk echt twee compleet verschillende mensen. Want ik kan ook mensen nu horen denken, denk ik, die nu luisteren. Hoe kun je eenzaam zijn met 1 miljoen volgers?
1: Ja, dat hebben wij Ronald ook gevraagd. Daar geeft hij ook heel mooi antwoord op in de podcast. En dat is waar veel jongeren momenteel tegenaan lopen natuurlijk, is dat zij online heel veel contacten hebben. En heel, heel veel ja, contacten via social media of via het spelen van games. Maar dat ze in de echte wereld toch wel heel weinig contacten hebben. Dus ja, dan kun je je heel verbonden voelen online, maar toch heel eenzaam voelen thuis of buiten.
0: Wanneer je eigenlijk je, ja, ik wil zeggen, je laptop of je telefoon uitstaat.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En
1: ja.
0: Dan hebben we natuurlijk Chris, waar je net over vertelde. Dat is echt een oudere die in de Lena flat woont.
1: Ja.
0: En ik kom niet uit Wolvenga, maar dat is een flat met allemaal ouderen.
1: Ja, de Lena is eigenlijk een... mensen wonen daar zelfstandig. Het zijn allemaal appartementen. Maar ze hebben wel een gezamenlijke kantine, ruimte beneden. Het is een flat waar heel veel thuiszorg komt. Ja, waar het eigenlijk heel goed wonen is voor een oudere.
0: Dus ook waar je heel veel mensen zou kunnen tegenkomen.
1: Zeker, zeker. Zeker. En er wordt ook heel veel georganiseerd. Dat zie je natuurlijk in heel veel van dit soort woonlocaties. Maar toch de drempel om dan deel te gaan nemen, om daar in je eentje te gaan zitten. Daar vertelt Chris heel mooi over, ja, waar je dan tegenaan loopt. Maar ook wat het je oplevert op het moment dat je het wel doet. Hè? Dat je wel naar een koffiemoment gaat of naar de bingo. Of ja, wat nieuwe contacten ook weer kunnen brengen.
0: Dat is in ieder geval heel mooi.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Wat is nou hetgene wat jou het meest bij is gebleven bij het opnemen van deze podcast?
1: Dat het eenzaamheid zowel onder jongeren als onder ouderen echt wel een thema is. Maar dat het wel eigenlijk een hele verschillende manier van eenzaam zijn is. Ja, waar die bij jongeren meer ligt in dat jongeren online contact hebben. Ja, bij ouderen ligt dat natuurlijk heel anders. Die hebben online weinig tot geen contact. Maar dat de aanpak en de oplossing toch vaak wel hetzelfde is. Dus dat je jezelf weer onder de mensen moet brengen. En dat kan met een heel klein stapje beginnen. Door bijvoorbeeld niet thuis een bakje koffie alleen te gaan drinken, maar door dat in de bibliotheek te doen.
0: Ja, en ik ga nu heel erg nieuwsgierig vragen of Ronald en Chris al bij elkaar koffie hebben gedronken. Want ik kan me ook voorstellen dat hun ervaring met dit elkaar ook wel verbindt.
1: Daar durf ik geen antwoord op te geven.
0: Mochten ze luisteren, misschien een leuke tip.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja.
1: Ze konden het in ieder geval goed vinden tijdens het opnemen van de podcast.
0: Dat is fijn. Dus bij deze, ik zou het zeker doen. En dan nogmaals, ik wil nog even terugkomen op vrijwilligerswerk. Want jij zit op de vrijwilligersmarkt.
1: Ja,
0: in West-Stellingwerf.
1: Ja.
0: In West-Stellingwerf. En hoeveel organisaties staan er?
1: Ja, ik ben niet helemaal de organisator, maar ik geloof dat er 26 organisaties aanwezig zijn.
0: Zo. En jullie zitten daar ook om vrijwilligers misschien wel te werven voor jullie zelf?
1: Nou,
0: of meer als
1: nee, vooral voor wij zijn aanwezig als contactpersoon. Maar ook omdat we heel geïnteresseerd zijn in de organisaties die er staan. Die variëren van het hospice tot Humanitas, Huis op de Hoogte. Nou, ontzettend veel mooie organisaties die zich inzetten voor de samenleving. En die leren wij ook graag kennen.
0: En ze zijn daar dus eigenlijk ook op zoek naar vrijwilligers.
1: Zeker.
0: Tot hoe lang zitten jullie daar met elkaar?
1: We zitten hier vanmiddag tot 12:30. Dus mocht je in Wolvenga of in de buurt wonen, dan kun je tot 12:30 nog even binnenlopen.
0: Dan zou ik nu in de auto stappen, denk ik.
1: Ja, dan kun je prima nog een bakje koffie bij ons komen halen.
0: Ja, daarom. Dan moet je wel het programma verlaten. Dat is wel jammer.
1: Ja, ja.
0: Doe nu wel iets met luisteraars, maar nee. Dan wens ik je daar heel veel succes en heel veel plezier. En dan meld ik hier ook nog even dat morgen tussen 1 en 2 op Radio Centraal de podcast ook wordt uitgezonden. En dan niet helemaal in podcaststijl. Er wordt wat muziek tussen gezet. Maar tussen 1 en 2 is de podcast over eenzaamheid met Ronald en met Chris dus te horen op Radio Centraal.
1: Super, ik zou zeggen luister.
0: En daarna sport.
1: Ook goed.
0: Geloof ik.
1: Zeker.
0: Ik krijg dit zeg maar in mijn oortje zo genoemd. Want dit moet je even zeggen.
1: Ja. Nou, ook sport kan verbinden. Dus ik denk dat het elkaar goed opvolgt morgen.
0: Ja, top. En veel succes en plezier vandaag.
1: Dankjewel. Fijne dag.

0: ja, das ist in der Runde. Ich bin schon runter, ich bin jetzt auch noch. Ich habe ihn aber auf Facebook gefelicitiert.
1: En namens ons allemaal, Dirk, gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Ja, dankjewel, Kimberly.
1: Ik ben hier misschien de aanstichter van.
2: Ben jij hier aanstichter van? Ik had niet anders verwacht eigenlijk van jou. Maar ik zit hier interview te doen op de nieuwe reporterwagen van de Sluis. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hé, hey, Rianne, waar zijn we terechtgekomen hier?
3: Ja, we zijn hier natuurlijk bij Te Koopjesdag in Tuk. Op de Berg en Bos 2 zitten we hier. Maar op 75 adressen in Tuk kun je heerlijk struinen en koopjes halen.
2: Ja, en hoe is dat allemaal te vinden? Want het kost mij nog wel wat moeite om hier te komen vanmorgen.
3: Nou, bij het dorpshuis in Tuk, maar ook in Steenwijkerwold en Marijenkampen, daar hebben we een plattegrond hebben we daar hangen. Dus daar kun je een foto maken van de plattegrond. Of je kunt de QR scannen en dan kun je gewoon via Google Maps naar alle adressen toe. En op 4 of 5 verschillende plekken hebben we ook plattegronden nog liggen. Dus in elke wijk van Tuk hebben we wel een plattegrond beschikbaar voor je.
2: Ja, want ik heb al even rondgereden hier in Tuk vanmorgen. Hè, omdat het hier zo moeilijk te vinden was, die bergweg van je natuurlijk.
3: Ja, ja.
2: Kijk, heb ik heel veel dingen gezien. Hè? Wat is er allemaal te kopen hier?
3: Nou, er is echt fantastisch veel leuks te koop. Ik heb bovenop bij de Tuksweg, daar staat een kraampje met kleine kinderen die ranja verkopen en zelf gebakken koekjes. En daar heb je tegenover een kunstenaar beneden in zijn garage ook van allerlei mooie spullen te koop. Dus dat is zeker een hoekje waar je naartoe moet. Nou, de Bergsteinlaan is natuurlijk weer helemaal leuk. Samen met de Hummelingen, daar hebben ze ook heel veel brokanten heb je daar staan. Ook hartstikke gezellig. Maar vergeet ook niet op de Oostwold 10, daar hebben wat kinderen hele mooie cupcakes gebakken en versierd. Dat is ook echt de moeite waard.
2: Ja, maar dan is de vraag natuurlijk, is het een beetje te eten? Want ik zie hier ook pannen staan op de tafel, hè? Maar zit daar nog wat lekkers in?
3: Nou, daar zit nu nog niet wat lekkers in. Maar als je wilt, Dirk, joh, dan maak ik je wat lekkers klaar. Maar ik heb ook zo nog wel een gebakje voor je, hoor.
2: Oh, dat is wel fijn dat ik getrakteerd word hier zo. Nee, hey, dat is wel mooi. Hey, Rianne, maar hoe is dat tot stand gekomen? Joh? Wie is met het idee gekomen? Heb je een beetje rondgekeken in de omgeving?
3: Nee, Aliek en ik hebben het 3 jaar geleden hebben het ook samen georganiseerd. Gewoon van, goh, zouden we dat ook niet eens in Tuk doen? Nou, toen was het ook echt fantastisch. Toen hadden we 90 deelnemers. Ja, en dit keer was het zo vaak de vraag van, goh, wanneer doen we dat nog weer eens een keer in Tuk? Nou, we hebben geluisterd. En 75 mensen zeiden van, wij doen weer mee vandaag. Dus ja, hartstikke leuk natuurlijk. En het is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Gewoon een Google Forms aanmaken. Mensen melden zich aan. En je plakt ze even in op de Google kaart. En klaar is, Kees. Meer heb je niet nodig.
2: Nee, alleen mooi weer heb je nodig. Hè? Hoe heb je dat kunnen regelen vandaag?
3: Ja, dat is dan mijn geheim, hè. Dat laat ik jou niet weten. Geheim van de kastelein.
2: Nou, ik weet eigenlijk, want ik heb vanmorgen een weerbericht gekregen van 1963. Het was een beetje donkere, sombere dag was het. Dus ik heb niet altijd geluk op die 26e september natuurlijk, hè?
3: Nee, maar ja, vandaag is natuurlijk ook Burendag, hè? Dus dat is misschien als de 26e september en Burendag samenvalt, dan kan het nog wel eens wat magisch geven, hè?
2: Ja, nu valt ook het magische woord, hè, Burendag, hè? Want dat is het uiteindelijk, hè? Want we hebben vorige week hebben wij gezeten met onze buren, omdat we dachten dat het wordt beetje kloten weer vandaag. Maar helaas misgegokt.
3: Ja, wij hebben goed gegokt hier in Tuk. Dus ja, we hopen ook echt dat de mensen hier in Tuk, alle deelnemers, elkaar na de tijd gezellig opzoeken. En dat ze ja, bij hun in de straat gezellig met elkaar afsluiten. Met een bakje koffie of met wat anders lekkers dat ze zelf meebrengen. En dat het zo nog even langer gezellig blijft in Tuk.
2: Ja, misschien een idee voor de volgende burendagen. Een mooie grote barbecue in afloop, mits het mooi weer is. Hey, maar ik zie ook dat je personeel aangetrokken hebt vandaag. Wat doen die allemaal?
3: Ja, dat is nog wel echt de grote vraag. Wat doet het personeel tegenwoordig? Vooral op de mobiel zitten. Vooral niet op de radio willen zijn. Maar wel heel veel geholpen hebben met het schoonmaken en voorbereiden van alle spullen.
2: Ja, is dat eigenlijk een beetje een mooi bijkomend dingetje van dat je de boel thuis dus ook opruimt?
3: Ja, dat is nou juist het idee. Ik bedoel, dit is de tijd van het jaar om even ruimte te maken in huis. Om je oude spullen op te ruimen. Zodat je voor de feestdagen alle spullen weer...

0: gezellig. En die denken van, het is dan wel ook wel een beetje belangrijk dat je een beetje mooie spullen voor de verkoop hebt, of niet?
1: Ik weet niet of dat zo heel belangrijk is. Het is wel belangrijk dat het schoon en heel is. Dat is sowieso belangrijk. Maar het is, ik denk, vooral de gezelligheid. Dat is wat het helemaal het leukste maakt. Ja, en ik hoop wel natuurlijk dat mensen heel veel kunnen verkopen. Dus ja, we zien het allemaal wel.
0: Ja, want het is wel mooi. Hè? Ze komen spontaan binnen hier zo. Dus,
1: ja, ja. Die heeft nog spullen bij zich die ze hoopt te verkopen.
0: Oh, die is een beetje aan de late kant.
1: Ja, het is gewoon nog nieuwe spullen gewoon. Er wordt gewoon aangevuld nog, waar je bij staat.
0: Nou, dat is dan wel fantastisch. Hey, Rianne, even zonder gekheid nu. Hè. Je doet wat meer dingen. Je zit ook in het lotgenotencontact. Hè. En ik hoorde net dat je wat vertelde voor de corona mensen. Dat er heel wat leuks op in het plan staat. Hè?
1: Ja, zeker. We hebben op 2 november... komt bij het Long Covid Café, wat altijd de eerste maandag van de maand is in Steenwijkerwold, in Hoogtij. Hebben we dat 's middags van 4:30 tot 4:30. En daar komt C-Support daar langs. Dat is een Nederlands, een landelijke organisatie die zich heel erg in heeft gezet voor de bekendheid van Long Covid. En is een organisatie die ook Q-koorts destijds op de kaart gezet heeft in Nederland. En die moet helaas stoppen eind december. Maar wij hebben ze gelukkig nog bereid gevonden om bij ons café langs te komen. Voor mensen die getroffen zijn door long-covid of post-covid wordt het ook genoemd. Want het is niet long vanuit longen, maar long vanuit langdurig. Dat het een langdurige covid is. Dus die komen nog gezellig bij ons langs.
0: En wat hebben die te bieden dan aan jullie groep?
1: Nou, die hebben zich enorm ingezet om alle informatie over van wat bij de expertisecentra, dus bij de ziekenhuizen, die speciale polyklinieken aan onderzoeken worden gedaan, om dat allemaal te bundelen en wetenschappelijk onderzoek allemaal bij elkaar te brengen. Die hebben onder andere voor alle huisartsen en andere zorgprofessionals een speciale pagina ontworpen met alle informatie en de laatste behandelingen over long-covid. Maar ze helpen ook heel veel patiënten die vast zijn gelopen met werkgevers of met het UWV. Of ook van, wat kan ik nou nog wel doen nu ik ziek ben en uitgevallen ben. Die hebben daar echt enorm veel informatie is daar te vinden op hun website. Nou, en bij ons kunnen ze dus dan vragen indienen die wij bij hen voorleggen en die ze dus op 2 november tijdens die maandag in ons café persoonlijk hoopt te beantwoorden.
0: Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk. Hè? Dus, als je, ja, best wel. Hè? Ja, ik vraag me wel eens af waar je het vandaan haalt allemaal. Maar, zeg, heb je er een beetje zicht op van hoeveel COVID-patiënten er hier in de gemeente zijn?
1: Nou, we hebben bij ons lotgenotencontact hebben we sowieso al 35 in Steenwijkerland zitten. Maar ik weet dat er zeker nog wel 35 meer zijn, als het er niet nog meer zijn. Maar als ik ook kijk van recentelijk hebben ze in De Wolden en in Westerlingenwerf hebben ze ook long-covid-cafés opgezet. Tot 30 deelnemers die daarbij aangesloten zijn. Dus het is echt, ja, je zit echt wel op zo'n 250, 300 man alleen in onze gemeente. En ja, in Nederland zijn er zelfs 450.000 patiënten.
0: Maar dan zijn er heel veel. Hè? En hoe zijn jullie te bereiken?
1: Wij zijn via ons mantelzorgnetwerk, natuurlijk via Paula kun je ons bereiken. En via de lotgenotengroepen op Facebook.
0: Nou, dat is mooi. Dus via Sociaal Werk de Kop zijn jullie beschikbaar. Ik kan niet anders zeggen dan jullie nog een hele mooie dag hier toe te wensen. En een fijne verkoop nog. En ik hoop dat er nog mensen zijn. Want tot hoe lang gaat het door?
1: Het gaat tot 3 uur gaat het door hier in Tuk. En ook in Steenwijkerwold en Marijenkampen en Witte Paarden.
0: Nou, dat is heel ver. Vanaf hier in Tuk. Het wordt hier gezellig op het pleintje in de Bergenzoek. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Tot ziens.
2: Voor Steenwijkerwold is dit RTV Vos.

En met een iets ander achtergrondgeluidje dan je van ons gewend bent. Hier de afkondiging van uur 2 van Kopwijzer. En Dirk is denk ik nog op de Tuk-koopsdag die vandaag tot 3 uur is in Tuk. Ik sprak Jasper Brouwer over de podcast over de week van de eenzaamheid. Morgen van 1 tot 2 op Radio Centraal te beluisteren. Ik sprak Jeannette Leswijn over de gratis theatervoorstelling in de Meente. Over positieve gezondheid. En ik sprak Harry Bouwman en Frauk Weemstra over een lezing De Heerlijkheid, De Ezen. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend. En tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. Nieuws via...

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 26 september 2026. We hebben weer een vol programma voor u klaar liggen tot 12 uur. En ik geef u de onderwerpen vanaf tot 11 uur. Dirk Brands die zit in... dat is het laatste uur, sorry. Want er is een wisseling te plaatsgevonden. Dirk zit niet in Giethoorn, maar op de te koopjesdag. Dus dat is even een verandering. Maar dat hoort u na het nieuws straks van 11 uur. Ons genoegen Blokcel, de voorstelling in de gemeente. Daar komt Birgit Meijer voor. En dat is een gratis voorstelling die in de gemeente plaatsvindt. En dan een samenwerking Terra College van Wolvega en de dorpsschool Wolvega Compris. Daar komt Steven de Lange voor, want de scholen gaan een bepaalde samenwerking aan om de overstap naar het hoger onderwijs wat prettiger voor de jeugd te maken. En de politieke gast van deze week is Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA. En hij zit tegenover mij aan de tafel en we gaan met hem kennis maken. Goedemorgen, Christian.
1: Goedemorgen.
0: Wie is Christian Schrijver?
1: Christian Schrijver, dat is een jonge man van 41 jaar uit Blokcel. En ik woon daar met mijn vrouw en mijn vier dochters.
0: Zo, een vrouwengezin.
1: Klopt, heel gezellig.
0: Ja. Word je niet vaak belaagd door de dames van jij als enige man in ons gezin?
1: Nou, dat wordt wel eens gekscherend gedaan. En ik word ook altijd gewaarschuwd van... wacht nog maar een paar jaar, het wordt steeds erger.
0: Ja, ik wou het niet zeggen.
1: Maar het is gewoon hartstikke gezellig. Ja,
0: ja
1: meer kan ik er niet over zeggen.
0: Nee, nou, hartstikke leuk.
1: Ik ben hartstikke trots en blij mee. Ja,
0: ja. Nou, ik kan me voorstellen. Je bent niet geboren in Blokcel.
1: Nee, klopt. Ik ben in IJsselmuiden geboren en opgegroeid. En toen ik getrouwd ben, heb ik een paar jaar in Kampen gewoond. Nou, 12 jaar. En nu ondertussen bijna 5 jaar in Blokcel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kampen, heb je daar ook wat gedaan in wat het raadswerk... gaan we zo even verder over hebben, wat raadswerk betreft?
1: Nou, raadswerk in Kampen heb ik niet gedaan. Ik ben daar wel ook voor het tweede jaar actief geweest... in het bestuur gezeten. Maar toen ik in Kampen woonde, heb ik wel in de Provinciale Staten gezeten. Maar 8 jaar. Dus wel politiek actief geweest toen ik daar woonde... maar niet in Kampen zelf.
0: Nee. Dat is eigenlijk al een job op zich, zoiets. Hè? Sowieso is politiek eigenlijk een dagelijkse bezigheid eigenlijk. Maar je betaalde werk. Wat doe je daar?
1: Ik werk bij de provincie Flevoland. Mm-hmm. Zit daar bij de club die de projecten doet in de infrastructuur. Dus alle wegen en vaarwegen. En kunstwerken, dus er zijn bruggen, sluizen, noem maar op... die nieuw aangelegd moeten worden of vervangen moeten worden. Die club die mag ik leiding geven.
0: Ja, is dat nou niet een beste zorgwekkende job? Nu al die bruggen, je begint al te lachen... dus je snapt waar ik naartoe wil.
1: Ja,
0: nu
1: klopt.
0: Dat allemaal vernieuwd moet worden en vervangen.
1: Ja. Dat is natuurlijk volop in het nieuws.
0: Ja.
1: Als Nederland hebben we echt een groot probleem... als het gaat om onze infrastructuur, als je het mij vraagt. Een probleem wat oplosbaar is. Daar kan ik een heel uur over vullen. Maar volgens mij is het probleem wat we nu ervaren... en wat er aan gaat komen als we niet heel snel gaan schakelen... en gaan vervangen en onderhouden... en daar extra geld voor vrijmaken... is vele malen groter dan het geld van het onderhoud kost. Dus als je het mij vraagt... moet daar heel rap andere keuzes in gemaakt worden. En het beetje geld wat er dit jaar bij is gekomen vanuit Den Haag... is ook bij lange na niet voldoende om dat probleem op te lossen.
0: Nee. Als je ook ziet wat er allemaal gebeurt en hoe het ook allemaal gaat... met wegafsluitingen en met mensen om moeten rijden... hoeveel dat al niet kost, hoeveel kilometers en tijd daarmee gemoeid gaat.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, als je dat kwantificeert, als je dat op geld zet... als je kijkt hoeveel bedrijven om moeten rijden... en dat wordt alleen maar meer, want de ene brug naar de andere brug blijkt... eigenlijk niet meer te voldoen aan de normen. En die worden dan dus afgesloten voor zwaar verkeer. En het heeft dus met name grote gevolgen voor transportbedrijven. Ja, dat heeft ook hele grote economische gevolgen. En als je kijkt naar die economische gevolgen... en je kijkt wat het kost om zulke soort infrastructuur te vervangen... ja, dan is het niet zo'n hele ingewikkelde rekensom... dat we gewoon heel snel aan de bak moeten.
0: Ja.
1: Want dan kost ons de economie veel meer... die omrijroutes kost ons veel meer dan het vervangen van de infrastructuur. Ja, ja natuurlijk ja. niet dit jaar, maar als je kijkt naar gewoon de komende 100 jaar, moet je daar gewoon nu mee beginnen.
0: Ja, want het is geen klusje van als we maar 5 jaar verder zijn. Dit gaat veel langer.
1: De infrastructuur of de piek van de vervanging, als ik de rapporten van het Rijk moet geloven, ligt in 2080. Dus dan moet je nagaan hoe lang we daar nog mee bezig zijn. Dan voordat we, ja, en dat is natuurlijk gebaseerd op wat we nu hebben geprognotiseerd financieel. Dus we moeten zorgen dat die piek heel rap dichterbij komt. Ja. Zodat we in ieder geval alles gewoon bereikbaar en open kunnen houden.
0: Ja, inderdaad. Hoe staat het voor een Steenwijkerland daarmee?
1: Ja, dat is als raadslid, als privépersoon rijd ik natuurlijk over onze infrastructuur. En dat ziet er voor me best nog wel prima uit.
0: Okay.
1: Het grote probleem landelijk zit er met name in de kunstwerken, dus niet in de wegen. En dat is wel, dat weten eigenlijk alleen de professionals die er alle dagen mee werken. Want die inspecteren die kunstwerken. Ja. Die weten hoe dat precies technisch zit. Dat kun je niet zien als je er overheen rijdt. En als raadslid heb ik niet de rol om onze bruggen te gaan inspecteren.
0: Nee.
1: Daar moet ik me dan maar. Ja. Daar moet ik gewoon uitgaan van de informatie die ik van ons college krijg.
0: Ja.
1: En daar heb ik nog geen zorgwekkende signalen. Maar we weten wel dat iedere gemeente zijn uitdaging heeft als het gaat om beheeronderhoud. Volgens mij, is 90% van alle kunstwerken in beheer bij gemeentes. Dus het kan niet anders dan dat hier in Steenwijkerland ook veel geld moeten geïnvesteerd moet gaan worden in vervanging en onderhoud van onze infrastructuur.
0: Ja, dat is altijd mooi als je iemand in je raad hebt die daar een klein beetje veel verstand van heeft.
1: Nou ja, goed. Zo heeft iedereen er verstand van.
0: Ja,
1: en ik hoop dat we dan zo samen tot besluiten en kunnen komen die gewoon goed zijn voor onze gemeenschap.
0: Ja, inderdaad. Je zit in de raad voor bij het CDA. Is dat heb je dat met je paplabel ingegeven, de CDA? Of hoe is dat?
1: Het is niet zo dat wij thuis dat we het nou altijd over politiek hadden of zo. Ik kom wel uit een gezin waarin we altijd wat deden voor de samenleving. Dus ik weet niet beter dan dat mijn vader in besturen zat of in dingen deed voor de sportvereniging of voor de school of voor de kerk. Dus dat heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Je doet niet alleen je baan en dan vervolgens ga je op de bank zitten en laat je de rest van de wereld je problemen maar oplossen. Als je wil dat je het goed hebt, dan heb je daar zelf een steentje in bij te dragen. En dat is ook denk ik ten voeten uit het CDA. En de grondbeginselen die bij het CDA horen, die heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Dus in die zin was het eigenlijk niet heel erg bijzonder.
0: Nee. Het was gewoon een keus als je voor politiek kiest, dan was het gewoon CDA.
1: Ja, kijk, ik kom uit IJsselmuiden-Kampen. Dus ik ben ook nog steeds kerkelijk actief. Wel echt in een christelijke gemeenschap opgegroeid. Dus het had ook een andere christelijke partij kunnen zijn, eigenlijk wel. Ik voel me toch bij de grondbeginselen van CDA. En dat is toch ook dat je niet echt een christelijke partij bent, maar een christendemocratische partij. En we zijn dus niet, het gaat ons om de grondbeginselen. Dus je hebt. Begin ik een beetje te stotteren.
0: Maar dat geeft niet.
1: Maar je legt de verantwoordelijkheden neer daar waar je wil dat het hoort. Je laat ook beslissingen zo laag mogelijk liggen.
0: Mm-hmm.
1: We gaan niemand opleggen om iets te moeten, ook qua geloof. Dat is van vroeger uit al zo. En juist die vrijheid en juist die keuzevrijheid en die verantwoordelijkheid die in ieder moet nemen, dat staat eigenlijk wel centraal. En dat vind ik wel. En natuurlijk, andere christelijke partijen zullen niet zeggen dat ze daar tegen zijn. Maar juist een beetje, die houding, dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja. Heb je mooi gezegd. We gaan er even tussenuit met een plaatje. En heeft de techneut ook wat te doen. Die lag echt even bijna op zijn rug, volgens mij, op die stoel. We gaan even luisteren naar, volgens mij, Rondé met Oh My God.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA, het Christendemocratisch Appel. We hebben al gehad over waar hij vandaan komt, waar zijn roots liggen en wat zijn prachtige gezin is. En ja, raadslid CDA, Christian, wat zijn jouw dossiers? Wat is jouw portefeuille?
1: Nou, kortweg gezegd is dat eigenlijk zo'n beetje alles wat in het fysieke domein ligt. Dus nou ja, waar we het net al even over hadden. Dus infrastructuur, maar ook volkshuisvesting. Dus alles wat eigenlijk in het fysieke domein wat gebouwd wordt, wat gebouwd gaat worden, wat onderhouden moet worden. Daar heeft de gemeente een belangrijke taak. Naast het sociale domein. En dat fysieke, daar ben ik op hoofdlijn, ben ik daar dus de woordvoerder op.
0: Ja. Ja. En dat pluis je helemaal uit om daar oh ja, goed je zegje over te kunnen doen.
1: Dat klopt. En ja, goed, het zal je niet verbazen als je kijkt wat voor werk ik doe, dat ik dat ook gewoon echt heel leuk vind. Dat ik er ook een beetje verstand van heb.
0: Ja.
1: Dan maar kost het ook gewoon minder energie om zeg maar daar op bij te zijn, om daar zeg maar de dossiers te doorgronden. Dus ja, dat helpt ontzettend. En ik ben ook blij met die portefeuille.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. En ik denk dat je partijcollega's daar ook blij mee zijn dat ze jou hebben om dat goed te kunnen verwoorden naar de raad.
1: Ja, gezien mijn achtergrond zal het je niet verbazen dat ik niet per se zeg dat anderen blij met me zijn. Dat moet je aan die anderen vragen. Ja. Maar ik hoop een steentje bij te kunnen dragen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, gezien je bewoordingen in de raad, onder andere onorthodox, wat dus weer komt, wat de wethouder zelf ook weer gebruikt heeft, denk ik wel dat het allemaal wel goed zit. Dat je woordje goed kan doen en dat ze daar ook voorkomen op vertrouwen.
1: Nou, dat denk ik ook. Ja. Ja, dat gevoel heb ik ook dat ik dat vertrouwen krijg. Dus daar ben ik ook heel blij mee. De sfeer in de fractie vind ik ook heel goed en prettig. Maar ook in de raad. Mijn ervaringen in de Staten is toch, ik heb er 2 periodes in gezeten. Wat je een beetje landelijk ziet, zag ik daar ook wat gebeurde. Het verharde wat. Mm-hmm. Het ging af en toe wat meer op de persoon in plaats van op de inhoud. Ja, dat is toch iets waar ik zelf heel slecht tegen kan. Waar ik dan ook wel snel mijn energie, mijn lol in de politiek in verlies. Het is ook wel een reden geweest dat ik tussen 2019 en eigenlijk 2000, wat is het nu, 26, zeg maar, eigenlijk politiek eigenlijk niet zoveel heb gedaan. Met name gefocust op mijn gezin, op verbouwen thuis, gewoon andere leuke dingen. Benaderd van zo zou je over hier ook wat voor het CDA willen betekenen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En nou ja, die sfeer in de fractie, maar ook in de raad, dat geeft mij echt wel weer de energie om hier gewoon samen aan de slag te gaan. Want het is wel zo dat als de sfeer goed is, als je naar elkaar luistert, dan dan heb je ook het idee dat het ergens toe doet, dat je een verschil kunt maken. Dat vind ik gewoon leuk. Dus ja, ik heb er heel veel zin in om de komende 4 jaar daar mee aan de slag te blijven.
0: Ja, ja. Ja, je hebt het over de sfeer in de raad. Die is inderdaad goed.
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, kijk, er is natuurlijk een. We zitten in de oppositie. Vinden we jammer, maar daar gaan we het niet meer over hebben.
0: Nee, precies.
1: Maar ja. Ook als oppositiepartij krijg ik wel het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. En ik denk dat ligt ook aan onszelf. Voor mij zijn we ook constructief. Als we iets een goed idee vinden, zeggen we dat ook. We gaan niet dingen die eigenlijk goed zijn. Als oppositiepartij kun je ook alles afbranden.
0: Ja.
1: Dat gaan we dus niet doen. We kijken overal kritisch naar. En als we iets goed vinden, zeggen we het ook. En als we denken dat iets beter kan, dan geven we tips. En soms wordt er wat mee gedaan en soms niet. Maar de basishouding vind ik positief van de coalitie naar ons toe. Dus, en ik hoop dat we dat zo samen kunnen vasthouden.
0: Ja, zou wel heel prettig zijn voor beide kanten. De burgers en de raad zelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus voor iedereen het beste.
0: Ja. Inderdaad. Heb je nog meer dossiers in je portefeuille? Nou ja, dit is natuurlijk al wel een hele pluk wat je net noemde.
1: Ja.
0: Maar
1: Ja, goed, er is een heel lijstje met allemaal onderwerpen. Maar goed, het heeft er allemaal mee te maken. Het is allemaal, zeg maar, allemaal sub-onderwerpen van wat ik net zei. Hè. Dus mm-hmm. Het is echt van alles wat buitengewoon gebouwd gaat worden. Daar mag ik wat van vinden. Dus ja, en ik merk dat bijna iedere raadsvergadering zitten daar wel onderwerpen tussen. Voor het laatst was het het afsluiten van een weg bij Ossenzijl. Het volkshuisvestingsprogramma. Ik ben het namens de fractie ook, ze noemen me gekscherend ICT'er. Dus alles wat te maken heeft met ICT. En dat heeft met name met cybersecurity te maken natuurlijk. Dat is ook een groot hot item op het moment. Ja, daar ben ik ook woordvoerder op en daar mag ik ook over nadenken. Dat is voor mij wat nieuw, hoor, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel ook wel leuk.
0: Een uitdaging.
1: Dat is een uitdaging. Ja. Die moet je er ook tussen hebben.
0: Ja, dus, zeker. Dus dan duik je in de boeken van... Of in de computer, hoe moet ik dit oppakken?
1: Hoe moet ik dit oppakken? Je moet je met name echt inlezen van wat leeft er op dit moment in de wereld. Dus dat is voor die andere onderwerpen voor mij vanzelfsprekend. Dus de hele context, die heb ik al. En dan krijg je informatie vanuit het college. En dan weet je dat al goed te plaatsen. En voor cybersecurity is dat wat minder.
0: Ja.
1: Ik merk dat er in de raad mensen zitten die dat die context dan wel weer hebben. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan moet ik wel even wat doen om het op dezelfde golflengte te komen. En daar ben ik nu druk mee bezig. Ja. Dus,
0: nou, mooi. Zijn er verder nog, ja, natuurlijk wat ICT waar we het net over hadden, maar verdere uitdagingen of dingen die je zegt van, dat vind ik hartstikke leuk of ik wou dat ik dat eens aan mocht pakken. Leeft er iets in je wat dat betreft?
1: Nou, het punt wat ik al een paar keer heb gemaakt in de raad. Waar ik toch ook wel de komende periode bovenop zal blijven zitten. Is van, we hebben allemaal fantastische plannen. Dus als het gaat om woningbouw, als het gaat om rondwegen, als het gaat om bouwen van scholen. Allemaal hartstikke goed. Helemaal voor. Hoe sneller, hoe beter. Alleen, er zijn ook allemaal problemen. Ik noem maar even stikstof. Ik bedoel, dat is voor onze boeren een probleem. Maar ook voor het bouwen van huizen. We krijgen nergens meer stroom, netcongestie. Er zijn eigenlijk nergens meer voldoende mensen te vinden. Alles wordt heel veel duurder. Middelen zijn überhaupt niet beschikbaar. Dus ook gewoon bouwmaterialen. Ja, of tegen absurd hoge prijzen. Nou, dat zijn wel dingen. Als je dan naar al die plannen kijkt. Er wordt rekening mee gehouden, dat wordt continu gezegd. Maar als je het mij vraagt, onvoldoende. En daar kwam het woord onorthodox ook vandaan. Dat zeg ik niet alleen vanuit Steenwijkerland. Ik zie dat ook vanuit mijn dagelijkse professie hier gebeuren. We zijn heel erg geneigd om binnen de lijntjes te kleuren om onze problemen op te lossen. En dat moet ook, we zijn een overheid. Maar er zijn wel manieren te bedenken. Waardoor je wellicht toch geen last hebt van stikstof. Of dat je toch een vergunning kunt krijgen. Of dat je toch die stroomaansluiting. Dat je misschien wel geen stroomaansluiting van het net neemt. Maar dat je een andere soortige oplossing verzint. Zodat je toch kunt bouwen. Want je kunt heel veel mooie plannen maken, maar in plannen kun je niet wonen. En dan kun je wel bedenken van, dan maken we nog meer plannen, want dan gaat vast wel de helft door. Maar als je nul netaansluitingen krijgt of geen één vergunning, ja, dan kun je wel 1000 keer zoveel plannen maken, maar er wordt geen huis gebouwd. En daar ben ik een beetje bang voor, dat we daarin blijven hangen.
0: Ja.
1: Dat is iets waar ik de komende 4 jaar dus wel echt alert op blijf. Om te kijken van hoe gaan we dat met elkaar nou doen.
0: Ja, en dan misschien ook contacten met andere mensen om daar eens over te praten hoe dat op een andere manier misschien ingevuld kan worden.
1: Ja, dus daar heb je ideeën van andere overheden bij nodig. Maar ook marktpartijen. Want die hebben soms ook best wel goede ideeën. Die denken net even wat anders als een gemiddelde politicus of ambtenaar.
0: Ja.
1: Dus het is echt samen zoeken naar de oplossing. En Ik denk dat je in dit soort gevallen niet moet denken van, nou, we wachten af tot een andere goede oplossing heeft verzonnen. En dan gaan wij dat ook doen. Want meestal als je de eerste bent, lukt het wel. En als je de tiende bent, dan is er wel weer een reden waarom dat ook niet meer werkt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moeten we, als je mij vraagt, echt in voorop gaan lopen.
0: Ja. Ja, mooie uitdaging.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik heb er zelf een beperkte rol in natuurlijk. Want het is met name als gemeenteraadslid bevraag je het college en geef je tips aan het college. En neem je besluiten of neem ze misschien moties of abonnementen aan om ze opdrachten te geven. Maar er moet wel eerst gevoeld worden, zeg maar, dat dat allemaal echt nodig is.
0: Ja, en, ja, ja.
1: Ik heb het idee dat, zeg maar, dat iedereen ziet wat het probleem is. Hè. Dat krijg ik ook echt terug van het college. Maar ik ben wel bang dat we in dezelfde groeven dezelfde oplossing kan blijven hangen. En dat is ze niet. Ik denk dat we dan gewoon niet vooruit komen. Nee. Dus ik hoop dat ik ze wakker maak, vind ik ook niet echt recht doen aan zeg maar, hoe hard ze ermee bezig zijn. Maar dat ik ze kan blijven helpen om daar misschien tips, ideeën, verzinnen.
0: Ja, ja, want er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, er moet iets gebeuren. Ja.
0: Ja. Nou, dat is heel wat.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Je bent ook enorm enthousiast in het vertellen. Gelukkig zie ik je ogen, dus ik zie wat voor een straling eruit komt dat je het echt ook meent wat je zegt als je hier zit. Vind ik fijn om te horen dat zo iemand in de raad zit. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik hoop je eens vaker aan de tafel te hebben hier.
1: Nou, ik ben altijd, zou ik hier graag wel bij willen zitten als jullie me uitnodigen. Dus hartstikke fijn, leuk ook dat ik mocht komen. En tot de volgende keer dan.
0: Tot de volgende keer en een fijn weekend.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, en vanaf direct gaan wij door naar... Nou, niet Steenwijk, we zitten in we gaan naar Wolvenga, maar we zitten in Steenwijk. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En tegenover wie zit ik?
1: Stefan de Lange. Ik ben directeur van de dorpsschool in Wolvenga. Daar zit ik nu bijna 2 jaar. Maar ik ben hier als een beetje afgezant van het openbaar onderwijs in Wolvenga.
0: Ja, want dat Wolvenga werkt met scholen heel veel samen.
1: Ja, vanuit de Stichting Compri. Ik werk voor Stichting Compri. Wij hebben 35 basisscholen. Zo'n 4.500 leerlingen. En een klein deel daarvan mag ik hier vanmorgen even vertegenwoordigen. Dat zijn de 5 basisscholen in Wolvenga. Dat is de Zuidschool, dat is een Daltonschool. De school Tuindorp, een openbare basisschool. We hebben de Heidepollen, ook een OBS. Ikzelf dan van de dorpsschool. En we hebben een SBO Triade. Deze 5 scholen hebben ongeveer 750 kinderen. En daarnaast hebben wij iets unieks, een samenwerking.
0: Ja, want los van basisscholen zit er in Wolvenga ook gewoon voortgezet onderwijs.
1: Ja, net als hier in Steenwijk is het bij ons ook gewoon goed voor elkaar. We hebben keuze ook nog. We hebben het Terra College en we hebben het Linde College. Beide voortgezet onderwijs. En beide hebben een unieke kwaliteiten.
0: Ja, en een unieke keuze is, dat kennen we natuurlijk hier in Steenwijk ook.
1: Ja.
0: Met meerdere middelbare scholen waar je naartoe kan. En hoe is die overgang van groep 8 naar de eerste klas?
1: Nou, die overgang is over het algemeen goed. Wij zorgen met elkaar voor een hele warme overdracht. Tuurlijk merk je al in de basis cultuurverschillen tussen scholen. Maar wij proberen vanuit het basisonderwijs altijd met persoonlijk contact een leerlingbeeld mee te geven. Hè? Vanuit de leerlingbehoeften, wat hebben ze individueel misschien nodig? Hoe liggen ze het beste in de groep? Maar ook didactisch, wat hebben ze nodig? En om van daaruit een goede overdracht weg te zetten. Dat gebeurt in goed overleg. Dat doen we eigenlijk al jaren. En zijn we zelf, maar ook het VO, best tevreden over.
0: En jullie dachten, joh, dat zetten we nog even een stampje verder.
1: Ja, wij dachten, hier valt meer te halen. Want we gingen met elkaar om tafel, school overstijgend noemen we dat dan maar. En toen gingen we op zoek eigenlijk naar onze eigen overlappingen. Wat doen we eigenlijk al allemaal? Maar wat doen we ook allemaal misschien wel niet? Waar liggen onze blinde vlekken? En al pratende kwamen wij er eigenlijk achter dat de overgang juist op een heel ander niveau nog wel even wat sterker gemaakt kan worden. En dat zit hem vooral in een stukje vaardigheden.
0: Ja, want als we het hebben over een ander niveau, dan denken wij natuurlijk wel heel snel, dat gaat over, ja, we hadden het net over taal, rekenen. Over eigenlijk gewoon wat je denkt, wat je leert op school.
1: Ja, en dat is ook de basis. En dat blijft ook onze opdracht. Hè. We zullen altijd werken aan die zogenaamde basisvaardigheden. Als het gaat om het lezen, als het gaat om taalbegrip, als het gaat om tekstkennis, als het gaat om de rekenvaardigheden, de tafelsommen, de breuken. Dat hoort er allemaal bij. En daar doen we ook ontzettend ons best voor. En iedereen weet dat de een het wat makkelijker afgaat dan de ander. Dat is niet een tendens, dat is iets van altijd. Maar daarnaast kwamen wij er ook achter. En dat heeft ook wat te maken met onze veranderende maatschappij, waar de technologische ontwikkelingen zich heel snel opeenvolgen. Dat onze kinderen iets anders nodig hebben. Want alleen kennis is niet voldoende. Met kennis ben je nog niet klaar voor de wereld. Wij wilden ze iets meegeven. En dat doen wij, zijn wij 2 jaar terug mee gestart. 3 jaar terug moet ik trouwens zeggen. Dat is vanuit de methode Blink. En die werkt met zogenaamde onderzoeksvaardigheden. En dat betekent dat je vakoverstijgend met leerlingen aan de slag gaat in het onderwijs. Dus je gaat je niet meer specifiek richten op het vak alleen rekenen. Of alleen taal. Of alleen, noem maar alle vakken die je ooit op de basisschool hebt kunnen volgen. Nee, je hebt een thema. En vanuit dat thema ga je alle vakken daaraan koppelen.
0: Dus dan denk je aan, kun je een thema noemen? Ik kan wel vast wel iets bedenken, maar...
1: Ja, we hebben nu waar we dadelijk mee aan de slag gaan. Ik vind het zelf een heel leuk thema. Dat heet duurzaam design. En dat zegt dus ook al wat over hoe je gaat en wilt kijken eigenlijk naar de wereld. Hè. Onze wereld is niet een onuitputtelijke bron. Dat zouden we wel willen. Het zou financieel ook heel aantrekkelijk zijn. Maar helaas, het is niet zo. En dat moeten we de kinderen ook meegeven. Wij kunnen onze energiebronnen maar 1 keer over het algemeen benutten. Als het gaat om de energiebronnen van onze wereld. En die kennis willen we ze ook meegeven. Maar dat begint niet door te zeggen van, goh, doe het licht eens uit. Dat geeft geen kennis en dat geeft geen vaardigheid. Ja, het knopje kunnen ze bedienen, maar dat is nou niet...
0: Waarom je doet wat je doet?
1: Precies, en daar gaat het dus om. Dus en wat wij willen vooral is de kinderen prikkelen. We willen ze verwonderen, hè, dus aanzetten. Van waarom is zoiets? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? En dan met elkaar de stappen gaan zetten naar onderzoekend leren.
0: En dan echt, ik zou zeggen, erop uit. En dit doen jullie met leerlingen uit groep 8?
1: Ja, dit is in de basis nu eerst leerlingen van groep 8. We zijn namelijk begonnen met deze samenwerking met het Terra College. En van daaruit hebben zij de 8 groene werelden. Die 8 groene werelden bieden voor ons houvast. Daar zit ook
0: Terra is een beetje de groene... middelbare school, hè? Even voor de context.
1: Ja, even voor een goede context. Sommigen herkennen misschien nog het AOC. De groenopleidingen. Het is niet alleen veeteelt. Er zit ook akkerbouw in. Maar er zit ook tuinbouw in. Maar er zit ook dierengeneeskunde dergelijke in. Het is echt voedselindustrie. Het is echt wel groen, maar in de brede zin van het woord.
0: Maar even voor de context. Ja. Dan snappen we ook dat er vanuit 8 groene dingen zijn. Anders dan wordt het wel heel erg ingewikkeld, denk ik.
1: Ja, en ik denk waar het grootste raakvlak ook voor ons zit, want al praten kom je daar ook wel toe, is Terra is vooral een praktische opleiding. En de praktisch geschoolde leerling komt daar heel erg goed aan zijn trekken. Of haar trekken, moet ik zeggen, natuurlijk. Die praktische vaardigheden, dat sluit zo nauw aan bij ons onderzoekend leren. Dat deden wij al, dat onderzoekend leren. Daar hadden wij ook al goede stappen in gezet. Alleen, wij waren zelf vooral dat praktische stuk nog erg zoekende van... hoe kunnen we dat de leerlingen bieden? Onze leerkrachten, die werken de lessen natuurlijk af. Die zijn er ook heel bekwaam in. Maar het zijn ook niet echt super... Maar ja, het zijn wel supermannen en supervrouwen, absoluut. Daar ben ik wel mee eens. Maar ze kunnen niet alles. Dus ergens houdt het ook op. En vooral dat stukje de practica... echt met de kennis en de vaardigheden die je hebt opgedaan... de wereld in. Ja, die mogelijkheden waren gewoon beperkt. En ook qua tijd is dat wel eens lastig. Maar doordat we nu die samenwerking hebben gevonden, is dat wij gaan in 3 lessen heel veel theorie en heel veel kennis en vaardigheden aan de kinderen bieden. En die opgedane kennis en vaardigheden, die gaan ze dan inzetten op het Terra.
0: Ze gaan ook fysiek naar Terra?
1: Ze gaan fysiek, ja, op het fietsje gaan ze naar Terra toe. Ja. Zo'n 200 leerlingen. En die 200 leerlingen krijgen dan in 3 sessies daar practica lessen over. Nou, het kan zijn dat ze gaan verbouwen in de moestuin. Ze gaan bijvoorbeeld een stoel maken van kranten. Ze gaan oude apparaten uit elkaar halen die stuk zijn... met het doel ze ook weer te repareren. Zo zijn er nog een aantal van dat soort dingen die ze gaan doen... om maar hun onderzoeksvaardigheden echt in te gaan zetten... zodat ze daar later ook mee aan de slag kunnen.
0: Ja, en dan ga ik hem even doorgooien naar onderzoekende houding. Dus het is vooral leren nieuwsgierig te zijn. Wat gebeurt er?
1: Vragen
0: waarom gebeurt er?
1: Ja, precies, vraagstelling. Heel voorzichtig al een hypothese stellen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Zonder daar gelijk conclusies aan te hangen. Dus echt inderdaad die onderzoeksvaardigheden... die eigenlijk, dat moet ik wel stiekem bekennen... een kleuter al heeft.
0: Ja.
1: Maar we leren het ze af. Ergens in de middenbouw. En in de bovenbouw zijn ze het vergeten. En daarna moeten we het weer helemaal opnieuw beginnen. Dus wij hebben ook nog wel een andere taak in het onderwijs.
0: Ja, ik kom ze namelijk iets verder tegen in mijn dagelijks leven, niet op zaterdag, op het hbo. En daar zit ook zeker nog wel een stukje ontwikkelruimte als je kijkt naar onderzoekende houding, onderzoekend vermogen. Maar deze jongeren, jullie zijn 10 september hiermee gestart.
1: Ja, klopt.
0: En deze jongeren zijn dus nu bij jullie vooral bezig met die kennis en vaardigheden. En stappen dan op het fietsje richting het Terra College. En daarna begint weer een nieuw thema met hetzelfde idee.
1: Nou, dit is een beetje de aftrap van deze onderzoeksvaardigheden. En we gaan straks eerst goed evalueren. Kijken wat is de opbrengst. Want dat is wel altijd belangrijk. In het onderwijs gebeurt heel veel. En er is altijd iets leuks en iets nieuws. En het is ook altijd wel te verantwoorden. Maar we moeten ook goed kijken van... wat is de inzet geweest en wat is de opbrengst voor de kinderen geweest. Nou, als die opbrengst goed is geweest... dan gaan we hier een vervolg aan geven. Nou, dan heb je een succesfactor nodig. En een succesfactor moet dan straks ook zijn... dat ze die onderzoeksvaardigheden ook zelfstandig kunnen toepassen. Dus in dit geval in een situatie die we wel creëren... maar dat we op een gegeven moment gaan zien van... ze hebben de kennis en de kunde en die kunnen ze nu ook inzetten. Als we dat eruit kunnen halen, dan zeg ik ja, het is een succes... en dan gaan we er ook een vervolg aan geven. Heel stiekem zit er wel een tweede lijn onder... want doordat PO en VO samen is gaan praten met elkaar... merk je ook dat we op hele andere gebieden gaan praten. Ook juist onderwijsinhoudelijk als we het hebben over de basisvaardigheden. Over juist het rekenen, de tafels kennen en de breuken. En dat we daar ook elkaar in vinden van... maar wat doe jij? Hoe doen jullie dat nou eigenlijk? Hoe leer jij dan die bepaalde som aan? Maar hoe doen jullie dat dan? En hoe ga je daar dan mee verder? Wat is de volgende stap? En kan ik die dan misschien ook al mee? Dus er komen hele mooie onderwijsinhoudelijke gesprekken nu tot stand... waarvan ik zelf geloof dat die echt bijdragen... aan de ontwikkeling van de kinderen in Wolfga.
0: En ook om de best wel spannende overstap... van het PO naar het VO... ja. misschien ook te vergemakkelijken? Of zeg ik nu iets heel raar?
1: Nee, je zegt iets fantastisch. Dit is een hele prettige bijvangst waar we zelf niet een heel goed idee van tevoren over hadden. Maar dat merkten we nu wel, nu we met de kinderen daarin bezig zijn, dat de drempel echt geslecht wordt voor de kinderen. Ze lopen veel makkelijker binnen. Ja.
0: Ik weet nog zelf, ik weet niet of je het zelf nog weet, de eerste dag meekijken op het voortgezet onderwijs, op die fiets. Waar moet mijn fiets? Waar moet ik naar binnen? Oh, help! Het is daar zo verschrikkelijk groot.
1: Ja, en dan ben je blij dat je niet alleen met je vriendje of vriendinnetje meekomt en dat je dan samen daar doorheen stapt. En nou ja, ook dan heb je al bepaalde vaardigheden en die spanning is gezond. En die spanning hoef ik niet weg te halen. Ik bedoel, we hoeven ook niet alle drempels te slechten voor kinderen. Een drempel is ook goed als je die overwint. Maar inderdaad, een prettige bijvangst is wel dat deze kinderen iets makkelijker naar het VO gaan.
0: Ja, ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier.
1: Dankjewel, dat gaan we doen.

0: Ja, en dit heet dus een staand einde van een muziekje. Dat kreeg ik namelijk net even doorgeroepen van de technicus. En we gaan verder naar Blokzijl. Of eigenlijk Steenwijk, maar in principe Blokzijl. Daar komen jullie volgens mij vandaan. En tegenover wie zit ik?
1: Ik ben Betty de Haan en ik ben de voorzitter van Rederijkerskamer Ons Genoegen uit Blokzijl.
2: En ik ben Birgit Meijer en ik kom ook uit Blokzijl. En ik zit ook bij Rederijkerskamer Ons Genoegen. En ik speel Alice in de voorstelling die we volgende week zaterdag in de Meente mogen spelen.
0: En dan hoor ik een heel mooi woord. Rederijkerskamer.
1: Ja, het is een heel...
0: Goed?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Het is een heel ouderwets woord. Rederijkers, dat waren de mensen die vroeger voordrachten hielden. En onze vereniging is dan ook al ontzettend oud. Ik ben even de tel kwijt, Birgit. Weet jij hoe oud we zijn?
2: Ja, ik denk 191 richting 192 jaar.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik zie een heel mooi jubileum aankomen over een paar jaar. Ik denk altijd in feestjes, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja.
0: Zo. Dus ja. Vandaar, en dat is dus zo lang blijven bestaan.
1: Ja, en op een gegeven moment werd het echt een toneelvereniging die elk jaar een toneelstuk ten tonele bracht natuurlijk. Maar ik denk dat wij met de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, dat wij ons steeds meer echt een theatergroep mogen gaan noemen.
2: Ja, misschien is toneel inderdaad niet het goede woord. We hebben het,
0: Waar zit het verschil voor jullie?
2: Ja, het zit denk ik in de breedte. Het toneel is echt het spel. Nou, dat is nog steeds de basis van onze vereniging. En dat is ook de basis van onze stukken. Maar we hebben dat wel verbreed en uitgebreid met muziek. Met eigenlijk is het een heel geheel van zaken die rondom toneel zitten. En dus meer dan toneel.
1: Ja, en ik denk ook in de... We speelden voorheen bestaande stukken. En dat werd altijd frontaal gepresenteerd. Dus wij zaten tegenover het publiek. En de laatste jaren zijn we ook in hele andere opstellingen gaan werken. We hebben bijvoorbeeld de Bokkenrijders gespeeld, waarbij het publiek echt midden in onze voorstelling zat. En wij speelden daar omheen. Dus wij zoeken ook daarin echt een stuk verdieping. En
0: een behoorlijke uitdaging.
1: Ja, absoluut.
2: Ja,
1: zeker.
2: Absoluut. En onze thuisbasis, je zei het net al, is Blokzijl. En dat blijft het ook. En dus spelen we in de plots, de plaatselijke...
1: multifunctioneel
2: centrum. Ja, en dus ook geschikt voor toneel. Maar daar hebben we natuurlijk wel een enorme uitdaging in zitten om dat om te bouwen tot, voor ons zeg maar, theater. Dus het is echt een pop-up theater. En dat blijven we ook doen. Dus het uitstapje wat we nu mogen doen is geweldig. Maar,
1: ja, het is absoluut een cadeau. Maar ja,
2: de plaats is wel onze thuisbasis.
0: Daar zit toch wel een beetje gevoel. Met hoeveel mensen doen jullie dit? Ongeveer, hè?
1: Volgens mij hebben we 23 spelers die meedoen. En wat mensen die ons begeleiden. We hebben Joran Schuin is onze regisseur. En we hebben

0: Dus we hebben de afgelopen 5 maanden geen Alice gedaan en helemaal niks gedaan. Heerlijk zomervakantie gehad. En begin deze maand hebben we de draad weer opgepakt. En nou, eigenlijk zit het er hartstikke goed in. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja. Dus je mag bij Alice weer zijn.
0: Ja, dat is echt een cadeautje. Ja, ik vond het super spannend, zeg ik er eerlijk bij. Toen ik de regisseur vroeg, Birgit, wil jij Alice spelen? Ik heb nog nooit zo'n grote rol gehad. Ik heb ook jaren niet gespeeld, omdat ik het eigenlijk alleen maar heel erg spannend vond. Maar goed, ja, als de regisseur vertrouwen in je heeft, dan moet je eigenlijk ook wel vertrouwen in jezelf hebben. Dus een enorme uitdaging. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En ja, dit voelt dus echt als een cadeautje. Dat ik haar nog 2 keer op de planken mag zetten.
1: Want wie is Alice voor jou?
0: Ja, wie is Alice? Het is eigenlijk een stukje van mezelf. Misschien is het wel mezelf. Het gaat eigenlijk ook wel een stukje over mij. Zo voelt het in ieder geval. Alice is een meisje die op zoek is naar haarzelf. En verdwaald raakt. En zich door allerlei vreemde figuren de weg laat wijzen. En de een wijst er naar links en de ander naar rechts. En ze moet alle kanten op. En uiteindelijk komt ze tot de ontdekking dat ze naar zichzelf moet luisteren. Omdat ze heel goed weet wie ze is. En ook waar ze naartoe moet. Dus ja, dat is natuurlijk ook een stukje moraal wat hierin zit. En ondertussen is er natuurlijk heel veel humor zit erin. Het is ook voor jeugd erg leuk, voor kinderen super leuk om te zien.
1: Dus heel herkenbaar, denk ik. Ja, dat iedereen Alice in Wonderland wel of heeft gelezen of de films heeft gezien.
2: En wat echt heel bijzonder is, en ik denk dat dat echt typerend is voor ons genoegen. En we hebben 2 meters hoge trappen die eigenlijk de basis zijn van ons decor. Dus er wordt steeds over die trappen heen gelopen. Die trappen worden rondgereden, die worden getold, gedraaid. Het is echt heel spectaculair om het op deze manier te doen. En dat is ook echt de input van onze regisseur. Toen die met dat idee kwam, hadden wij zoiets. Ja, jeetje, wat wil die nou? En totdat we het moment hadden dat we voor het eerst met die trappen gingen oefenen, toen viel alles op zijn plek. En het is echt zo imposant om te zien.
1: Ja. En dat kan dus nog 2 keer in de gemeente.
2: Ja, zeker.
1: Wanneer, hoe laat en van hoe komen mensen aan kaartjes?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke.
1: Ja, dat is het belangrijkste.
0: Ja, zeker. Nou ja, volgende week zaterdag, 3 oktober. We hebben een middagvoorstelling om 3 uur en een avondvoorstelling om 8 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de gemeente. Dus even zoeken, Alice, en dan kom je gelijk op de goede plek terecht. Dat.
2: Kom kijken, het kan echt nog maar 2 keer. En het is echt absoluut de moeite waard.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Ik wens jullie heel veel succes. Heel veel plezier vooral.
2: Dat
1: gaat zeker lukken. En dan voor de mensen nog 1 keer volgende week zaterdag om 3 uur en om 8 uur. En kaarten zijn verkrijgbaar via de site van de gemeente. En Google even Alice in Wonderland en de gemeente, dan kom je er.
0: Zeker.
1: Ja, ik kwam er namelijk ook zo.
0: Ja, kijk, heel goed.
1: Top. Dan was dit alweer het eerste uur van... Ja, het eerste uur van Kopwijzer. En ik sprak met ons, of de Rederijkerskamer, ons genoegen Blokzijl over de voorstelling in de gemeente. Ik sprak over de samenwerking van Terra VO Wolfga, de dorpsschool Wolfga van Compris. En Ria sprak Christian Schrijver, raadslid voor het CDA. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: Ja, en we zijn er alweer met uur 2 van Kopwijzer. En aan het eind van het uur is Dirk op locatie. We hebben het over de podcastweek van de eenzaamheid van de gemeente West-Stellingwerp. Ik spreek Jeannette Leswijn over een gratis theatervoorstelling. En we beginnen met een lezing over de heerlijkheid te ezen. En ik zit tegenover Frauk Beemstra, bestuurslid van de historische vereniging IJsseland. En Harry Bouwman. En dan staat er bij mij achter landschapsbiografie geschreven.
6: Ja.
5: We beginnen even bij de historische vereniging IJsseland.
7: Ja, ik ben namens de gemeente of historische vereniging IJsselham.
5: IJsselham, sorry.
7: Oud-IJsselham, gemeente IJsselham. Excuses voor mijn stem, dus ik zal het kort houden. Maar de historische vereniging IJsselham in Oldemarkt gezeten, aan de Hofstraat met de locatie. Wij hebben dus exposities in ons pand en we doen lezingen. 2 in het najaar, vaak 2 in het voorjaar. En dit keer komt dus Harry Bouwman te vertellen over heerlijkheid, de ezen en alles wat daarmee samenhangt. En de historische vereniging is een club met meer dan 500 leden. Actieve leden. En mocht u daar een keer willen komen, exposities iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dus nu zijn we open. Kunt u daar terecht voor dingen uitzoeken. Alles wat er met de voormalige gemeente IJsselham, Schiwolde, Oldemarkt, Kuinderen, Blankenham, Paaslo, Wetering te maken heeft, kunt u daar terecht. Dus welkom.
5: Het is grappig, het is echt compleet voor mijn tijd, hè? Ik weet alleen maar, ik ben 31. Dat je denkt, oh ja, de gemeente is nooit ook IJsselham, Brederode en Steenwijk geweest.
7: Ja.
5: En dat moet ik altijd nog even bij stilstaan.
7: Maakt niet uit, wij corrigeren het wel.
5: Zeker, dat ook echt blijven doen.
7: Goed zo.
5: Want jullie zijn vanuit de historische vereniging natuurlijk heel erg druk met van alles. En vooral heel veel dingen regelen, zoals deze lezingen. Ja. En jullie hebben dus iemand gevonden die deze lezing wil gaan houden over de heerlijkheid te ezen. Mm-hmm. En waarom dit onderwerp voor u?
8: Waarom dit onderwerp voor mij?
5: Ja.
8: Nou, ik heb mijn roots eigenlijk een beetje liggen in de weerribben. Ik heb in mijn jeugd bij Staatsbosbeheer gewerkt in Ossenzeil. En had daar de begeleiding over de werkkampen. In die tijd waren er jeugdwerkkampen waar jongelui uit vooral het westen van het land van de jaren 15, 16 drie dagen in de week kwamen werken. Ze konden gebruik maken van de kampeerboerderij van Staatsbosbeheer aan de Kalebergengracht. En die mocht ik dan 3 dagen per week begeleiden met het werk. Voornamelijk hooien op de drassige hooilanden. Allemaal handwerk. En die 2 dagen die over waren, werd ik door Staatsbosbeheer te werk gesteld op alle mogelijke plekjes. En toen werd er gezegd, ja, ga maar naar de Juries of ga maar naar de Tweede Bokvaart of naar Pielemansvaart. Ja, en die stonden nergens op kaart. En toen heb ik in de jaren 70 een kaart gemaakt van alle waternamen in de Weerribbe. En die wordt tot heden nog gebruikt bij Staatsbosbeheer. Veel namen zijn ook inmiddels op Google Maps te vinden. Nou, die inventarisatie heb ik toen gemaakt tijdens mijn studieperiode op de PA in Zwolle. En daarna ben ik terechtgekomen op de Veluwe. Ik kreeg mijn eerste baan in Vaassen. En toen ben ik verzeild geraakt in het Kroondomein, waar ik op verzoek van de opperhoutvester van Hare Majesteit de Koningin, zoals dat netjes heet, ben ik gevraagd om een inventarisatie te maken naar de veldnamen in Kroondomein het Loo. Nou, in de Weerribbe had ik juist de veldnamen een beetje buiten beschouwing gelaten, tot mijn grote spijt achteraf. Want die had ik toen gelijk in de jaren 70 op moeten schrijven. Gelukkig heeft Koendert Kuit, ook mede met behulp van de historische vereniging IJsselham, de veldnamen later gekarteerd in de Weerribbe. Afijn, ik ben in het Kroondomein begonnen met de veldnamen. Een fantastische job. Ik heb heel veel boven water kunnen halen.
6: Ook een prachtige plek, hè?
8: Een hele bijzondere plek ook. Met heel veel oude namen, oude geschiedenissen. En toen kwam ik heel onverwachts terug in Steenwijk te wonen en te werken. In 2001. Dus ik heb het verhaal van het kroondomein een beetje achter mij moeten laten. En toen liep ik in 2007 Jonkheer van Karnebeek tegen het lijf op de Eze. En toen gaf ik aan van nou, ik kan me voorstellen dat hier op de Eze ook heel veel veldnamen zijn. Dat klopt, zegt hij. Ik zeg, maar die zijn vast nog niet gekarteerd. Nee. Toen ben ik daar begonnen. Dat was dichter bij huis. Ik kon vanuit huis makkelijk op mijn fiets naar de Eze. Ik heb het bijna het hele huisarchief van Karnebeek wel thuis op schoot gehad. Alles nagelezen, alles bekeken met de bedoeling om daar de veldnamen uit te peuteren. Maar dat is geleidelijk aan steeds groter geworden naar een cultuurhistorisch onderzoek. Want ik kwam van alles en nog wat tegen. Over het hunebed, over de beeldjes op het slotje, over een oude vergeten landweer. En nou, je kunt zo gek niet bedenken.
5: Wat was de grootste verrassing?
8: Een van de eerste ontdekkingen was dat de Eze niet een gebied is met bossage en struiken, zoals de bekende Bruinenberg dat in de jaren 60 hier heeft geschreven in allerlei boeken. Niets ten nadele van die meneer, want die heeft heel veel goed werk gedaan. Maar met de betekenis van de Eze liep ik voor het eerst al mank. En toen kwam mijn ervaring met het kroondomein van pas. Want in de tijd dat ik voor het kroondomein het Loo gewerkt heb, werd ik begeleid door professor Dr. Rentenaar van het Meertens Instituut. En toen ik kwam met die verklaring van Bruinenberg, tikte hij me gelijk op de vingers. Hij zegt, dat kun je wel vergeten. Hij zegt, de Eze is afgeleid van het oude woord is, Oud-Fries, wat betekent bijeengelegen bouwlanden. Nou, dat was voor mij een eye-opener. Want de Eze is gelegen op een keileenbult. En daar woonden in Overijssel ook de hunebedbouwers. Op de Eze heeft een hunebed gelegen. En ook die locatie heb ik kunnen traceren en de geschiedenis kunnen achterhalen. En dat waren de eerste landbouwers. Nou, dat is een hele mooie ontdekking geweest.
5: Prachtige geschiedenis.
8: Ja. En die geschiedenis van de Eze heeft me toen dusdanig gegrepen dat ik na een 7-jarig onderzoek gedacht heb van nou, ik moet er toch iets over publiceren.
5: Oh, net vragen, hoe lang heeft dit geduurd? Maar ja. 7 jaar?
8: Ik ben 7 jaar bezig geweest. Ook 7 jaar met het kroondomein.
7: En toen is dit boekje verschenen.
8: Ja.
5: En dan ga ik heel even richting techniek kijken. Er wordt een boekje omhoog gehouden. Welke camera? Mag naar deze camera, dan is het ook...
7: De cultuurhistorische waarden van heerlijkheid, de Eze.
5: Ja.
7: Is 20 jaar geleden ongeveer verschenen.
8: 2014, geloof ik.
5: Oh, dat is 12.
8: Ja.
5: Ja. Ja, nog steeds lang geleden.
8: Dat is alweer geruime tijd terug. Ja. En ik ben begonnen met een paar historische, een paar wetenschappelijke artikelen. Want een van de leukste ontdekkingen was dat het hunebed al in 1627 op kaart staat. En dat was ook een eye-opener voor een van de archeologen die me begeleidde. Hij zegt, die kaart, daar moet je over gaan publiceren. Want dat is eigenlijk wel uniek dat het zo lang geleden toch al gekarteerd is. En rondom dat hunebed is een heel leuk verhaal te vertellen over een grensconflict tussen de heren van de Eze en de boeren van Nijersleek. Die gingen turf graven op terrein waarvan de heren van de Eze zeiden van dat is onze grond. Waarop de boeren van Nijersleek zeiden nee, dit hoort van oudsher al bij onze erven. En dat is een grensconflict geworden van 120 jaar lang. En de heren van de Eze hadden uiteindelijk zoveel macht dat ze de provinciegrens zelfs hebben kunnen verschuiven om het Ezermeer bij hun gronden te trekken en op zo'n manier ook weer een stuk van de boeren van de Eze af te kunnen pakken.
5: Bizar, hè?
8: Heel bizar.
5: Ja, heel bizar.
8: Ja.
5: En dan hebben we het nu over grenzen in Oekraïne, Rusland. Ja. Maar dichter bij huis kunnen we het dus ook gewoon vinden.
8: Dat was één van de grensconflicten. En het artikel wat ik schreef over het hunebed, dat was hoe het hunebed uit Drenthe verdween. Want het lag in Drenthe oorspronkelijk. Maar omdat de heren van de Eze de grens gingen verschuiven naar het noorden, kwam het hunebed in Overijssel te liggen. Dus ze hebben niet gesjouwd met het hunebed, ze hebben gewoon de grens verlegd.
5: Je wilt niet sjouwen met een hunebed.
7: De Eze is nu nog, beslaat drie provincies. Grootste Overijssel, maar ook Drenthe en ook deels Friesland.
5: Ja, ja. Prachtige plek. En ja, ik word wel enthousiast van dit verhaal. Maar waar kunnen we deze lezing gaan horen, zien, meemaken?
8: Bij de historische vereniging IJsselham. Op 6 oktober in Dalzicht in Oldemarkt.
7: Ja, open zaal open 7:30. En het is dus in Oldemarkt op een dinsdag 6 oktober.
5: Ja, en iedereen is welkom?
8: Iedereen is welkom.
7: Leden zijn welkom, die hoeven niks te betalen. Maar ook niet-leden zijn welkom en die betalen naar €5. Maar iedereen is welkom.
5: Vanaf 7:30 in Dalzicht?
7: Ja, 8:00 begint het.
8: Mensen uit de regio Steenwijk, even uitkijken met de wegopbrekingen. Want ik moest laatst via Wolvenga notabene naar Oldemarkt. Het kan ook via Halfweg en via de Meentebrug, dat is de kortste weg. Maar je
5: als
8: moet
5: daar
8: brug
5: is, als daar druk
8: houden.
5: Is, wil je er ook niet zijn. Nee, en als de berm kapot is.
7: Ze sturen je via Wolvenga, maar je kunt gewoon via Steenwijk-Wold, ben ik nu ook langsgekomen. Via Tij kun je nu nog gewoon rijden. Dus niet via Wolvenga, want dan ga je echt 20 minuten om.
8: Ik ben houden van de week.
5: Zou zeggen, hou het even in de gaten. Ja. Want het is een beetje chaos die kant op. Mag ik het zo noemen?
8: Van mij wel.
5: Oké, dan blijf me gewoon heel erg eerlijk. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. En ik geloof dat als mensen naar de lezing zijn geweest, ze nooit meer normaal over de Eze kunnen lopen.
8: Ik hoop het niet, want je gaat met heel andere ogen kijken naar het landschap. Want daar gaat die landschapsbiografie ook over. Gewoon een landschap in tijdlagen beschreven. Welke groep mensen in welke tijd hebben daar hun sporen achtergelaten. En dat begint al bij de Neandertalers.

0: for me.
1: En goedemorgen. Als het goed is, spreek ik Jeannette Leswijn?
2: Dat klopt.
1: En dan zeg ik het. Is het Jeannette of Jeannette?
2: Jeannette, ja.
1: Top. Dankjewel.
2: Helemaal
1: en waar bel ik naartoe?
2: Op dit moment bel je naar Deventer. Ik woon in Deventer, maar ik werk voor de voor beweging Positief Gezond IJsseland. Dus daar hoort Steenwijkerland hoort daar ook bij. Ja.
1: Zeker.
2: En Deventer ook, ja.
1: En daar ben je de coördinator van?
2: Daar ben ik één van de twee coördinatoren. Ja, klopt.
1: Wat doen jullie daar?
2: Nou, de beweging Positief Gezond IJsseland gaat eigenlijk heel erg over om het gesprek met elkaar te voeren over dat gezondheid eigenlijk wel wat meer is dan alleen maar niet ziek zijn. En dat gesprek dat, en die, die beweging, dat hebben we nu zo'n ruim 3 jaar. En dat, daar zijn we met heel veel verschillende organisaties, zorgorganisaties, welzijnorganisaties, zijn we daarmee bezig om op een andere manier ook naar gezondheid te kijken. Dus niet alleen maar vanuit dat je niet ziek wordt, maar juist ook veel meer vanuit het idee dat het dat gezondheid juist iets is, dat je datgene kan doen wat je zelf graag wil doen, ondanks dat er ook beperkingen soms zijn.
1: En met het
2: dus daar willen we het met elkaar over hebben.
1: Dat je gezond kan zijn, maar je heel erg ongezond kan voelen. In de breedste zin van het woord natuurlijk. Dus dat je lichamelijk misschien gezond bent, maar denkt ik voel me helemaal niet fijn. Of misschien
2: dat
1: denkt ik heb een diagnose, maar eigenlijk voel ik me niet ziek.
2: Precies. En voel ik me dus gezond. En heb ik wel een diagnose, bijvoorbeeld van diabetes. Maar ondanks dat ik misschien insuline moet spuiten, of ondanks dat ik medicijnen heb, voel ik me eigenlijk heel gezond, omdat ik datgene kan doen wat ik zelf graag wil doen. Dus dat kan zijn op sportvlak, maar dat kan natuurlijk ook op sociaal vlak zijn. Dat je mensen ontmoet en dat je met mensen afspreekt. Dat kan zijn omdat je iets doet waarvan je denkt van hey, dat vind ik heel fijn om te doen. Dat betekent iets voor mij, maar ook voor andere mensen. Dus ik doe het toe. Dat zoals wij naar gezondheid kijken, dat hoort er eigenlijk allemaal bij.
1: Ja, en dan hebben we het over de hele oude WHO-definitie dat gezondheid de afwezigheid van ziekte is.
2: Ja.
1: En dit is natuurlijk de beweging die we nu op gezondheidsvlak veel meer zien. En we zien het hier ook bij bijvoorbeeld het sociaal werk wat met die spinnenwebben komt.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. En in Steenwijkerland zijn ze daar inderdaad ook veel verschillende organisaties zijn ook met het concept van positieve gezondheid bezig. He, bijvoorbeeld, en bij het sociaal werk gebruiken ze ook veel het spel alles op tafel. En daarmee ga je inderdaad met dat spinnenweb in gesprek over van wat heb jij nou nodig om je fijn te voelen, om je prettig te voelen, om gezond te zijn. En dat kan voor iedereen weer wat anders zijn. Ja.
1: En jullie hebben vanuit daar een theaterstuk wat in
2: klopt.
1: De gemeente komt.
2: Ja, dat
1: en waar,
2: klopt.
1: Waar gaat dat theaterstuk over?
2: Nou, het theaterstuk, Dromen vangen heet dat. Dat is nu een voorstelling wat eigenlijk door heel het land ook speelt. En dat is ooit wel begonnen in IJsseland onder andere. Dat laat eigenlijk verschillende sketches zien over die verschillende concepten van gezondheid. En er zit eigenlijk in elke stukje zit wel iets wat mensen ook bij zichzelf kunnen herkennen. En ook eigenlijk wel triggert over van maar hoe kijk ik er zelf nou tegenaan? Dus het is grappig, het is ook een beetje ontroerend zo nu en dan. Maar het wakkert vooral ook wel nieuwsgierigheid aan om zelf ook daar is even net op een andere manier naar te kijken en daarover na te denken. Van hoe zit het dan bij mij? Dus dat is een theatervoorstelling die wij organiseren op 6 oktober in de gemeente in Steenwijk. Ja.
1: En voor wie is die voorstelling?
2: Nou, die voorstelling is voor eigenlijk iedereen. Dus we hebben heel veel professionals uitgenodigd. Maar het is ook vooral bedoeld ook voor inwoners zelf. Dus mensen die een leuke avond uit willen. En eigenlijk ook wel zoiets hebben van ik vind het leuk om op een hele andere manier daar eens over na te denken. Dus het is ook vooral voor inwoners zelf om daar naartoe te gaan. En die sketches te zien, die leuk zijn, die grappig zijn en die ook wel aanzetten tot nadenken daarover. Het gesprek daarover, ja.
1: En de voorstelling is gratis.
2: Klopt.
1: Dus het is ook echt toegankelijk voor iedereen. Maar aanmelden is wel handig?
2: Aanmelden is zeker handig. En dat kan je doen op de website van positiefgezondijzerland.nl. En dan kom je op de homepagina terecht. En als je naar beneden scrolt, dan zie je daar de aanmeldlink voor de voorstelling op 6 oktober.
1: Ja, ja, en hij staat ook dus op de site van de gemeente. En dan word je doorgelinkt naar de website van jullie.
2: Ja. Dat klopt ook. Ja, dus het is een leuke avond uit met een kopje koffie vooraf en een drankje na die tijd om elkaar te zien en te ontmoeten en dan samen het gesprek ook te voeren over wat je hebt gezien en wat je hebt ervaren.
1: En vanaf hoe laat is iedereen welkom?
2: Iedereen is welkom vanaf 7:15. De voorstelling start om 7:30 en is om ongeveer 9:00 afgelopen. En dan kan je na die tijd dus inderdaad nog een drankje nuttigen. En dan kan je weer na een leuke avond weer naar huis. Ja.
1: En dan voor iedereen die het heeft gemist, even nog de datum en het tijdstip en waarom iedereen zich aan mag melden.
2: De datum is 6 oktober. Het begint om 7:30, maar je bent al welkom vanaf 7:15. En waarom je er naartoe moet komen? Nou, het is echt een leuke avond uit. Het is een voorstelling die inspireert en ook wel ontroert. Maar het laat ook vooral zien waar gezondheid nu echt om gaat. En dat er zoveel meer dan alleen maar niet ziek zijn. Maar het is echt een leuke avond uit om ook te lachen met elkaar.
1: Dankjewel en heel veel succes en plezier.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit moment bij jullie in de show.

0: En wij gaan naar de gemeente Weststellingwerf. En vorige week hebben we het al gehad over de week van de eenzaamheid. En als het goed is, spreek ik met Jasper Brouwer.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En wat, nou ja, ik ga het gewoon vragen. Wat is voor jou de week van de eenzaamheid?
1: De week van de eenzaamheid, nou, dat is een landelijke week. Van 24 tot en met 30 september. Dus we zitten er middenin. En in die week vragen wij aandacht voor het onderwerp eenzaamheid. En zetten we nadrukkelijk in op verbinden.
0: En wie is wij?
1: Wij zijn de sociale basis van de gemeente Weststellingwerf. Die bestaat onder andere uit welzijnscoaches, jongerenwerkers, opbouwwerkers, het vrijwilligerspunt, dorpsondersteuners. Dus eigenlijk een heel team vol met smaakjes.
0: En die zet zich dus deze week in specifiek voor de week van de eenzaamheid.
1: Ja, nou, we zetten ons natuurlijk altijd in. Hè? Dat is ons werk, om de burger met elkaar in verbinding te brengen. En we gebruiken deze week eigenlijk om bestaande activiteiten in het zonnetje te zetten. Zo zijn er een aantal koffiemomenten. Voor mantelzorgers is er een activiteit in Noordwolde bij de Hennepollen. Wordt koffie gedronken in Steense. Dat zijn activiteiten die er normaal ook zijn. En in het kader van de Week van de Eenzaamheid gaan we ook in andere dorpen, dorpshuizen, koffie drinken. Is er een open huis op de hoogte. En dan zit ik op dit moment in het gemeentehuis bij de vrijwilligersmarkt.
0: Wat leuk.
1: Zeker, zeker.
0: Want in jouw dagelijks werk kom je dan veel mensen tegen die, nee, ik wil niet zeggen zich eenzaam voelen, maar toch eenzaamheid misschien ervaren?
1: Ja, zeker, zeker. Dat is wel een heel groot deel van mijn werk zelfs. Ja, mensen die vaak door een gebeurtenis, een overlijden in de familie of een verhuizing. En daarna ontstaat er een nieuwe situatie waarin mensen dan toch moeite hebben om de draad weer op te pakken. Toch wel veel achter de voordeur zitten. Ja.
0: Ja, en ja, vooral dus wel echt weinig erop uitgaan.
1: Heel weinig erop uitgaan. Ja, weinig contact te hebben. En langzaamaan vereenzamen. Wat ik zei, vaak zit daar wel een reden. Hè? Niemand wil eenzaam zijn. Het kan iets met lichamelijke gezondheid te maken hebben of het verlies van een partner. En dan ontstaat eenzaamheid als gevolg daarvan. Ja, en wat wij doen is, wij proberen mensen daar weer uit te trekken. Hè, en onder te brengen bij mooie initiatieven die er al zijn in de gemeente. Hè, bijvoorbeeld in een buurthuis. Of in het verenigingsleven. Of middels vrijwilligerswerk. Proberen we de mensen eigenlijk weer in hun eigen kracht te zetten.
0: En op dat vrijwilligerswerk wil ik straks nog even terugkomen. Wanneer we klaar zijn met het gesprek over de podcast. Want jullie hebben met elkaar ook een podcast gemaakt over dit onderwerp.
1: Ja, dat klopt. We hebben, of ik moet zeggen, Jongerenwerk maakt maandelijks een podcast. Deze podcasten zijn te beluisteren op Spotify. Op het kanaal van Jongerenwerk Weststellingwerf. Speciaal voor deze week heeft Jongerenwerk een podcast gemaakt met als thema eenzaamheid. Samen met Ronald Vledder. De meeste jongeren bekend, maar misschien voor ouderen wat minder. Ronald is een YouTuber en heeft bijna 1 miljoen volgers op YouTube. En die vertelt ook zijn ervaring met eenzaamheid. En daarnaast zit er nog een oudere meneer aan tafel, Chris. Chris woont in Helena. En die vertelt vanuit zijn kant als oudere hoe hij in aanraking is gekomen met het onderwerp eenzaamheid.
0: En het zijn natuurlijk echt twee compleet verschillende mensen. Want ik kan ook mensen nu horen denken, denk ik, die nu luisteren. Hoe kun je eenzaam zijn met 1 miljoen volgers?
1: Ja, dat hebben wij Ronald ook gevraagd. Daar geeft hij ook heel mooi antwoord op in de podcast. En dat is waar veel jongeren momenteel tegenaan lopen natuurlijk, is dat zij online heel veel contacten hebben. En heel veel contacten via social media of via het spelen van games. Maar dat ze in de echte wereld toch wel heel weinig contacten hebben. Dus dan kun je je heel verbonden voelen online, maar toch heel eenzaam voelen thuis of buiten.
0: Wanneer je eigenlijk je laptop of je telefoon uitstaat?
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En dan hebben we natuurlijk Chris, waar je net over vertelde. Dat is echt een oudere die in de Lennaflat woont.
1: Ja.
0: En ik kom niet uit Wolvega, maar dat is een flat met allemaal ouderen?
1: Ja, de Lenna is eigenlijk een... mensen wonen daar zelfstandig. Het zijn allemaal appartementen. Maar ze hebben wel een gezamenlijke kantine, ruimte beneden. Het is een flat waar heel veel thuiszorg komt. Waar het eigenlijk heel goed wonen is voor een oudere.
0: Dus ook waar je heel veel mensen zou kunnen tegenkomen?
1: Zeker, zeker. Zeker. En er wordt ook heel veel georganiseerd. Dat zie je natuurlijk in heel veel van dit soort woonlocaties. Maar toch de drempel om dan deel te gaan nemen, om daar in je eentje te gaan zitten. Daar vertelt Chris heel mooi over waar je dan tegenaan loopt. Maar ook wat het je oplevert op het moment dat je het wel doet. Hè? Dat je wel naar een koffiemoment gaat of naar de bingo. Of wat nieuwe contacten ook weer kunnen brengen.
0: Dat is in ieder geval heel mooi.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Wat is nou hetgene wat jou het meest bij is gebleven bij het opnemen van deze podcast?
1: Dat het eenzaamheid zowel onder jongeren als onder ouderen echt wel een thema is. Maar dat het wel eigenlijk een hele verschillende manier van eenzaam zijn is. Waar die bij jongeren meer ligt in dat jongeren online contact hebben. Bij ouderen ligt dat natuurlijk heel anders. Die hebben online weinig tot geen contact. Maar dat de aanpak en de oplossing toch vaak wel hetzelfde is. Dus dat je jezelf weer onder de mensen moet brengen. En dat kan met een heel klein stapje beginnen. Door bijvoorbeeld niet thuis een bakje koffie alleen te gaan drinken, maar door dat in de bibliotheek te doen.
0: Ja, en ik ga nu heel erg nieuwsgierig vragen of Ronald en Chris al bij elkaar koffie hebben gedronken. Want ik kan me ook voorstellen dat hun ervaring met dit elkaar ook wel verbindt.
1: Daar durf ik geen antwoord op te geven.
0: Mochten ze luisteren, misschien een leuke tip.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja.
1: Ze konden het in ieder geval goed vinden tijdens het opnemen van de podcast.
0: Dat is fijn. Dus bij deze, ik zou het zeker doen. En dan nogmaals, ik wil nog even terugkomen op vrijwilligerswerk. Want jij zit op de vrijwilligersmarkt.
1: Ja,
0: in West-Stellingwerf.
1: Ja.
0: In West-Stellingwerf. En hoeveel organisaties staan er?
1: Ik ben niet helemaal de organisator, maar ik geloof dat er 26 organisaties aanwezig zijn.
0: Zo. En jullie zitten daar ook om vrijwilligers misschien wel te werven voor jullie zelf? Of meer als contactpersoon?
1: Vooral voor... wij zijn aanwezig als contactpersoon. Maar ook omdat we heel geïnteresseerd zijn in de organisaties die er staan. Die variëren van het hospice tot Humanitas. Huis op de Hoogte. Nou, ontzettend veel mooie organisaties die zich inzetten voor de samenleving. En die leren wij ook graag kennen.
0: En ze zijn daar dus eigenlijk ook op zoek naar vrijwilligers?
1: Zeker.
0: Tot hoe lang zitten jullie daar met elkaar?
1: We zitten hier vanmiddag tot 12:30. Dus mocht je in Wolvega of in de buurt wonen, dan kun je tot 12:30 nog even binnenlopen.
0: Dan zou ik nu in de auto stappen, denk ik.
1: Kun je prima nog een bakje koffie bij ons komen halen.
0: Ja, daarom. Dan moet je wel het programma verlaten. Dat is wel jammer.
1: Ja, ja.
0: Doe nu wel iets met luisteraars. Maar nee, dan wens ik je daar heel veel succes en heel veel plezier. En dan meld ik hier ook nog even dat morgen tussen 1 en 2 op Radio Centraal de podcast ook wordt uitgezonden. En dan niet helemaal in podcaststijl. Er wordt wat muziek tussen gezet. Maar tussen 1 en 2 is de podcast over eenzaamheid. Met Ronald en met Chris dus te horen op Radio Centraal.
1: Super, ik zou zeggen luister.
0: En daarna sport.
1: Ook goed.
0: Geloof ik.
1: Zeker.
0: Ik krijg dit zeg maar in mijn oortje zo genoemd. Want dit moet je even zeggen.
1: Ja. Nou, ook sport kan verbinden. Dus ik denk dat het elkaar goed opvolgt morgen.
0: Ja, top. En veel succes en plezier vandaag.
1: Dankjewel. Fijne dag.

0: En namens ons allemaal, Dirk, gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel, Kimberly.
0: Ik ben hier misschien de aanstichter van.
1: Ben jij hier aanstichter van? Ik had niet anders verwacht eigenlijk van jou. Maar ik zit hier interview te doen op de nieuwe reporterwagen van de Sluis. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hé, hey, Rianne, waar zijn we terechtgekomen
2: hier? Ja, we zijn hier natuurlijk bij Te Koopjesdag in Tuk. Op de Berg in Bos 2 zitten we hier. Maar op 75 adressen in Tuk kun je heerlijk struinen en koopjes halen.
1: Ja, en hoe is dat allemaal te vinden? Want het kostte mij nog wel wat moeite om hier te komen vanmorgen.
2: Nou, bij het dorpshuis in Tuk, maar ook in Steenwijkerwold en Marijenkampen, daar hebben we een plattegrond hebben we daar hangen. Dus daar kun je een foto maken van de plattegrond. Of je kunt de QR scannen en dan kun je gewoon via Google Maps naar alle adressen toe. En op 4 of 5 verschillende plekken hebben we ook plattegronden nog liggen. Dus in elke wijk van Tuk hebben we wel een plattegrond beschikbaar voor je.
1: Ja, want ik heb al even rondgereden hier in Tuk vanmorgen. Hè, omdat het hier zo moeilijk te vinden was, die bergweg van je natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Kijk, heb ik heel veel dingen gezien. Hè? Wat is er allemaal te kopen hier zo?
2: Nou, er is echt fantastisch veel leuks te koop. Ik heb bovenop bij de Tuksweg, daar staat een kraampje met kleine kinderen die ranja verkopen en zelfgebakken koekjes. En daar heb je tegenover een kunstenaar beneden in zijn garage ook van allerlei mooie spullen te koop. Dus dat is zeker een hoekje waar je naartoe moet. Nou, de Bergsteinlaan is natuurlijk weer helemaal leuk. Samen met de Hummelingen, daar hebben ze ook heel veel brokanten heb je daar staan. Ook hartstikke gezellig. Maar vergeet ook niet op de Oostwold 10, daar hebben wat kinderen hele mooie cupcakes gebakken en versierd. Dat is ook echt de moeite waard.
1: Ja, maar dan is de vraag natuurlijk, is het een beetje te eten? Want ik zie hier ook pannen staan op de tafel, hè? Maar zit daar nog wat lekkers in?
2: Nou, daar zit nu nog niet wat lekkers in. Maar als je wilt, Dirk, joh, dan maak ik je wat lekkers klaar. Maar ik heb ook zo nog wel een gebakje voor je, hoor.
1: Oh, dat is wel fijn dat ik getrakteerd word hier zo. Hé, hey, dat is wel mooi. Hé, hey, Rianne, maar hoe is dat tot stand gekomen? Joh? Wie is met het idee gekomen? Heb je een beetje rondgekeken in de omgeving?
2: Nee, Aliek en ik hebben het 3 jaar geleden hebben het ook samen georganiseerd. Gewoon van, goh, zouden we dat ook niet eens in Tuk doen? Nou, toen was het ook echt fantastisch. Toen hadden we 90 deelnemers. Ja, en dit keer was het zo vaak de vraag van, goh, wanneer doen we dat nog weer eens een keer in Tuk? Nou, we hebben geluisterd. En 75 mensen zeiden van, wij doen weer mee vandaag. Dus ja, hartstikke leuk natuurlijk. En het is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Gewoon een Google Forms aanmaken. Mensen melden zich aan. En je plakt ze even in op de Google kaart. En klaar is Kees. Meer heb je niet nodig.
1: Nee, alleen mooi weer heb je nodig. Hè? Hoe heb je dat kunnen regelen vandaag?
2: Ja, dat is nou mijn geheim. Hè? Dat laat ik jou niet weten. Geheim van de kastelein.
1: Nou, ik weet eigenlijk, want ik heb vanmorgen een weerbericht gekregen van 1963. Het was een beetje een donkere, sombere dag was het dus. Ik heb niet altijd geluk op die 26e september natuurlijk, hè?
2: Nee, maar ja, vandaag is natuurlijk ook Burendag, hè? Dus dat is misschien als de 26e september en Burendag samenvalt, dan kan het nog wel eens wat magisch geven, hè?
1: Ja, nu valt ook het magische woord, hè, Burendag, hè? Want dat is het uiteindelijk, hè? Want we hebben vorige week hebben wij gezeten met onze buren, omdat we dachten dat het wordt beetje kloten weer vandaag. Maar helaas misgegokt.
2: Ja, wij hebben goed gegokt hier in Tuk. Dus ja, we hopen ook echt dat de mensen hier in Tuk, alle deelnemers, elkaar na de tijd gezellig opzoeken. En dat ze ja, bij hun in de straat gezellig met elkaar afsluiten. Met een bakje koffie of met wat anders lekkers dat ze zelf meebrengen. En dat het zo nog even langer gezellig blijft in Tuk.
1: Ja, misschien een idee voor de volgende burendagen. Een mooie grote barbecue na afloop, mits het mooi weer is. Hey, maar ik zie ook dat je personeel aangetrokken hebt vandaag. Wat doet die allemaal?
2: Ja, dat is nog wel echt de grote vraag. Wat doet het personeel tegenwoordig? Vooral op de mobiel zitten. Vooral niet op de radio willen zijn. Maar wel heel veel geholpen hebben met het schoonmaken en voorbereiden van alle spullen.
1: Ja, is dat eigenlijk een beetje een mooi bijkomend dingetje van dat je de boel thuis dus ook opruimt?
2: Ja, dat is nou juist het idee. Ik bedoel, dit is de tijd van het jaar om even ruimte te maken in huis. Om je oude spullen op te ruimen. Zodat je voor de feestdagen alle spullen weer nieuwe spullen in huis kunt nemen.
1: Ja, de mensen die lopen ook langs en die zwaaien gezellig en die denken van... Het is dan wel ook wel een beetje belangrijk dat je een beetje mooie spullen voor de verkoop hebt, of niet?
2: Ik weet niet of dat zo heel belangrijk is. Het is wel belangrijk dat het schoon en heel is. Dat is sowieso belangrijk. Maar het is, ik denk, vooral de gezelligheid. Dat is wat het helemaal het leukste maakt. Ja, en ik hoop wel natuurlijk dat mensen heel veel kunnen verkopen. Dus ja, we zien het allemaal wel.
1: Ja, want het is wel mooi. Hè? Ze komen spontaan binnen hier zo. Dus,
2: Die heeft nog spullen bij zich die ze hoopt te verkopen.
1: Oh, die is een beetje aan de late kant.
2: Ja, het is gewoon nog nieuwe spullen. Gewoon. Er wordt gewoon aangevuld nog. Waar je bij staat.
1: Nou, dat is toch wel fantastisch. Hey, Rianne, even zonder gekheid nu. Hè. Je doet wat meer dingen. Je zit ook in het lotgenotencontact. Hè. En ik hoorde net dat je wat vertelde voor de corona mensen. Dat er heel wat leuks op in het plan staat. Hè?
2: Ja, zeker. We hebben op 2 november komt bij het Long Covid Café. Wat altijd de eerste maandag van de maand is in Steenwijkerwold in Hoogtij. Hebben we dat 's middags van 4:30 tot 4:30. En daar komt C-Support daar langs. Dat is een Nederlands, een landelijke organisatie die zich heel erg in heeft gezet voor de bekendheid van long COVID. En is een organisatie die ook Q-koorts destijds op de kaart gezet heeft in Nederland. En die moet helaas stoppen eind december. Maar wij hebben ze gelukkig nog bereid gevonden om bij ons café langs te komen.

0: andere voor alle huisartsen en andere zorgprofessionals een speciale pagina ontworpen met alle informatie en de laatste behandelingen over long-covid. Maar ze helpen ook heel veel patiënten die vast zijn gelopen met werkgevers of met het UWV. Of ook van, wat kan ik nou nog wel doen nu ik ziek ben en uitgevallen ben. Die hebben daar echt enorm veel informatie is daar te vinden op hun website. Nou, en bij ons kunnen ze dus dan vragen indienen die wij bij hen voorleggen en die ze dus op 2 november tijdens die maandag in ons café persoonlijk hoopt te beantwoorden.
1: Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk. Hè? Dus, als je, ja, best wel. Hè? Ja, ik vraag me wel eens af waar je het vandaan haalt allemaal. Maar, heb je er een beetje zicht op van hoeveel COVID-patiënten er hier in de gemeente zijn?
0: Nou, we hebben bij ons lotgenotencontact hebben we sowieso al 35 in Steenwijkerland zitten. Maar ik weet dat er zeker nog wel 35 meer zijn, als het er niet nog meer zijn. Maar als ik ook kijk van recentelijk hebben ze in De Wolden en in Westerlingenwerf hebben ze ook long-covid-cafés opgezet. En tot 30 deelnemers die daarbij aangesloten zijn. Dus het is echt, ja, je zit echt wel op zo'n 250, 300 man alleen in onze gemeente. En ja, in Nederland zijn er zelfs 450.000 patiënten.
1: Maar dat zijn er heel veel. Hè? En hoe zijn jullie te bereiken?
0: Wij zijn via ons mantelzorgnetwerk. Natuurlijk via Paula kun je ons bereiken. En via de lotgenotengroepen op Facebook.
1: Nou, dat is mooi. Dus via Sociaal Werk de Kop zijn jullie beschikbaar. Ik kan niet anders zeggen dan jullie nog een hele mooie dag hier toe te wensen. En een fijne verkoop nog. En ik hoop dat er nog mensen zijn. Want tot hoe lang gaat het door?
0: Het gaat tot 3 uur gaat het door hier in Tuk. En ook in Steenwijkerwold en Marijenkampen en Witte Paarden.
1: Nou, dat is heel ver. Vanaf hier in Tuk. Het wordt hier gezellig op het pleintje in de Bergenzoek. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Tot ziens.
2: Voor Steenwijkerwold is dit RTV Vos.

En met een iets ander achtergrondgeluidje dan je van ons gewend bent. Hier de afkondiging van uur 2 van Kopwijzer. En Dirk is denk ik nog op de Tuk-koopsdag die vandaag tot 3 uur is in Tuk. Ik sprak Jasper Brouwer over de podcast over de Week van de Eenzaamheid. Morgen van 1 tot 2 op Radio Centraal te beluisteren. Ik sprak Jeannette Leswijn over de gratis theatervoorstelling in de Meente. Over positieve gezondheid. En ik sprak Harry Bouwman en Frauk Weemstra over een lezing De Heerlijkheid, De Ezen. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoor.nl.

0: www.strijker.nl.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Noach.
1: Hallo. Zo, we zijn er weer, dames en heren luisteraars. Welkom bij de show. En die show begint om 3:04. Over 5 seconden. Dus als u denkt van, ik moet nog nieuwe kleren hebben en ik heb geen idee wat kopen moet in dit nieuwe winterseizoen, dan kun je daarvoor even naar de binnenstad van Steenwijk. Want het is dingersmarkt. Hoe noem je dat? Fashionmarkt, yes.

0: Dat is allemaal in de binnenstad van Steenwijk. En voor de rest hebben we natuurlijk weer leuke dingen. Hier en daar wat muziek en hier en daar wat informatie. En dat alles de komende twee uur.
1: Dankjewel, Herman. Tot je. De
2: FM Show op de radio.
3: De hits van toen. De hits van toen en nu. En nu. RTV Slos.
4: RTV Slos.
3: En let it flow.

0: last van een herfsthumeur?
1: Don't you wanna party?
0: Wij fleuren je dag zo weer op. Wij fleuren je dag zo weer op. Natuurlijk, RTV Slos. RTV Slos.
2: Oh, ik sta naar op. Neem me niet kwalijk.

Alan Walker. En Funk's Heartbreak Melody. Ik ken het als heel anders, maar goed, het zal aan mij liggen. Ik weet niet of u het weet, maar in Steenwijkerland wordt er nogal behoorlijk wegen opengehaald en dergelijke. En aangepast en weet ik veel wat allemaal. Het meeste heeft te maken met de netcongestie. Dus dat nieuwe kabels worden gelegd in de weg, waardoor gewoon wegen even moeten worden afgesloten. Omdat de kabels eronder door verest moeten worden. Dus vandaar. Maar het is wel, als je op dit moment, ik sprak van iemand die moest naar de studio toe hier in Steenwijk. En die zegt van, ik moest 5 keer omrijden. Ja, dat kan gebeuren. Toen zei iemand anders, nog veel blijft mee, ik kon er zo naartoe. Toen vraagt die man aan die andere, waar woon je dan? Oh, vlakbij. Dus voor al die mensen die wat last hebben van opgebroken wegen, ze zijn er mee bezig. Komt allemaal goed. Kan even een tijdje duren, maar straks over een paar weken, nou een paar maanden, kun je weer gewoon dwars de steen in de kachel.

Waar komt u voor? Ik kom voor jou. I come for you. Nickelback op RSOS. Op ons en natuurlijk op DAB-kanaal. Dat even tussendoor. DAB is er ook. Geweldig. Hugo, David Gutta, French Montana, Adrian Martin. Ik denk, ik snoer het nog even allemaal. Met Shine, daar begonnen we mee. En Alan Walker en Fangs. Een Heartbreak Melody. Plus natuurlijk niet te vergeten Bart Peters. Die vertelde dat ze ermee bezig zijn. En we zijn nu bezig met de binnenstad op te breken. Maar ook weer dicht te gooien. Dus dat, ja, niet de binnenstad dichtgooien, maar gewoon de, wat ze los hebben gehad. Niet dat je denkt van, ze gooien de binnenstad. Nee, dat valt best mee in Steenwijkerland. Wat leuk is in Steenwijkerland is dat er op dit moment een fashionmarkt is. Dus als je denkt van, ik wil eens kijken wat ik nou eigenlijk aan moet doen in de komende tijd. Want de vragen die je misschien hebt, die zijn, wat zijn de kleuren van de helft? Van de herfst, met een R. Welke gadgets mogen we deze winter niet in de kast laten liggen? En hoe combineer je de nieuwste trends met je eigen stijl? Modezaken in Steenwijk laten in dit weekend zien wat het nieuwe seizoen te bieden heeft. Sportief, stijlvol, stoer, kleurrijk of ingetogen. Er is voldoende keuze voor jong en oud. Naast dames, kinderen en herenmode, aandacht voor schoenen, lingerie. Brillen en accessoires. Zo, ik weet niet of die bril zo'n tv-bril is. Of zo'n camerabril. Dat durf ik niet te zeggen. Maar het zou kunnen. Zo kan iedereen volop ideeën opdoen voor een complete nieuwe herfst- of winterlook. De winkels zelf, ook daar kun je naar binnen. Meestal zelfs de deur los staat. Dus zijn verschillende ondernemers zorgen voor een hapje, drankje of een leuke attentie. En adviseren met plezier welke nieuwe outfit de beste keuze voor jou is. Daarnaast is er een, voor iedere deelnemende modezaak een goed gevulde goodiebag te winnen. Ach, wat leuk. Wie de kassabon inlevert, daar maak je kans erop. Duurzaamheid staat ook hoog in het vaal als deze Fashion Weekend. In Zuikum met het infopunt Duurzaam Doen wordt opnieuw aandacht besteed aan langer gebruiken en hergebruiken van kleding. Vintage en tweedehands zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het modebeeld. Het is een mooie aanvulling op de nieuwste collecties. Er is een kledingomruilbeurs en het infopunt kan ook ervoor zorgen dat je daar de gedragen kleding kunt inleveren. Dus als je denkt van, ik heb nog wat over, je kunt er daarin inleveren. Morgen is het trouwens ook nog koopzondag. Plus het feit dat je natuurlijk dan ook nog even weer kunt kijken naar de catwalk dames en de catwalk heren. En ze zijn allemaal niet professioneel. Die komen zo dat je denkt van, oh. Normaal staan ze in de Wiebera, nou lopen ze rond. Fashion Week in de Steenwijk. In de binnenstad van Steenwijk. Met een meneer en een, die is disjockey en die heeft een portable discotheek. Ja, op wieltjes. Vandaar dat die portable is natuurlijk. Nou, dat weet ik niet. Oh, wacht even. Ja, natuurlijk. Ik denk dat hij hem vanmiddag ook al draait in de binnenstad van Steenwijk. En misschien morgen. Hier is Crystal Waters en Gypsy Woman.

Soderbergh. Wet, wet, wet, hoor je. Nat, nat, nat. Behoorlijk nat. En het gevoelige geluid van de liefde is overal. Love is around. Dames en heren luisteraars, we gaan even kijken wat het weer is. Ten slotte is het morgen ook nog even wel verstandig en fijn als het warm is in het kader van dat fashion weekend. Alhoewel, het is winterkleding, dus zou moeten kunnen. Vanavond en de komende dag, wolkenvelden komen uit het zuidoosten langzaam terug naar het noordwesten. En vanuit het oosten gaat het steeds meer opklaren. Regen hebben we ook nergens meer verwacht. En een zwakke tot matige in het Waddengebied, later soms vrij krachtige noordoostelijke tot noordelijke wind, gaat het afkoelen tot zo'n 8, misschien 14 graden. We kijken even naar de temperaturen in de gemeente, of in de provincie Friesland. Dat is 19 graden. En in Drenthe is het 19 graden en 20 graden is het in Overijssel. Dan weet je dat ook weer als je denkt van hoe warm zou het wezen in Drenthe. Morgen is er eerst flink wat zon. In de middag doemt in het westen een nieuwe wolking op. Het blijft echt droog. En bij een zwakke tot matige van oost naar zuidoost draaiende wind wordt het zo'n 20 tot 21 graden in het noorden. En 25, lokaal misschien wel 26 graden in het zuiden. Dus je denkt van ik wil een warme middag hebben, dan moet je daar even naartoe. Daarmee lijkt de zondag een echte nazomerdag te worden. Morgenavond en in de nacht naar maandag een storing die het land binnentrekt. De wolking neemt toe. En af en toe valt er dan een klein buitje. Maandag overdag gaat die storing naar het oosten wegtrekken. Vrij veel wolking. Valt lokaal nog een spat regen of een lichte bui. In de middag is het droog. En de zon zal zich ook wat vaker laten zien. En ik ben een beetje aan het spugen, maar dat ligt aan mezelf. De zwakke tot matige wind draait naar het noorden. En wordt van noord naar zuid misschien wel zo'n 20 tot 22 graden. Dan gaan we naar de warmste periode van deze nazomer. Want tussen het hoge drukgebied boven het oosten van Europa en het groot lage drukgebied op de oceaan komt een stevige zuidelijke stroming op gang. Staat hier die warm, erg warm, helemaal uit het noorden van Afrika afkomstige lucht de kant op voert van Nederland. Dinsdag en donderdag wordt vooral in het dinsdag en woensdag, moet ik zeggen. Met snel dinsdag, verkeerde pillen gehad. Dinsdag en woensdag worden vooral in het midden en het zuiden van het land op grote schaal zomerse temperaturen verwacht. In het zuiden misschien wel 28 of 29 graden, misschien zelfs 30, je weet het niet. Daarnaast is er ook heel veel zon natuurlijk en er waait een vrij stevige aan zee, vrij krachtige zuidenwind. En in de nacht van donderdag lijkt de volgende storing over Nederland te komen. En die komt vanuit het westen. Minder warme lucht komen we ook in terecht, dus temperaturen gaan een stapje terug doen. En dat betekent dat we op het niveau komen van 17, misschien 20 graden. Nieuwe hoge drukgebieden liggen echter alweer klaar. Dus er is nog lang geen einde aan de droge en warme periode. Sommige mensen vinden dat vervelend. Andere mensen zeggen van, wow, ik vind het wel lekker. Maar ja, er moet wel wat water bij komen, want ik las dat de Rijn op het laagste punt staat. Dus dan wordt het helemaal

1 minuut over 3:30, door met de muziek. We gaan terug in de tijd met de 3 Degrees. Giving up en giving in. Als je maar opruimt naar de tijd. En Maxim Nightingale zegt, we zijn weer helemaal terug waar we zijn gestart. Right back where we started from. Dat alles hoor je hier, bij Edifice Los. Op al die frequenties. Zolang het nog duurt.

0: Dit is Herman van Hien.
1: Ik ben wel aan het janken, weet je dat?
2: Klinkt een stuk beter als een microfoon ook mis. Als je denkt van ik wil in oktober wat bekijken wat betreft cultuur, dan kun je dat doen in Giethoorn, want het cultuurhuis in Giethoorn is een overzicht en tentoonstelling van de atelierroute Weerhebben Wieden. De route wordt georganiseerd door de kunstkring Steenwerkerland. En die route is die tentoonstelling is te bekijken op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Dan zijn in het cultuurhuis in Giethoorn 7 kunstenaars te zien met een eigen mini-expo. Daarnaast hangt er 1 werk van elke deelnemer. Zo krijgen de bezoekers in 1 keer een beeld van de verschillende kunstwerken en de kunstenaars die in deze regio aan het werk zijn. Het cultuurhuis is beide dagen geopend, vanaf 11 uur tot 's middags 5 uur. De overzichtstentoonstelling blijft de hele maand oktober nog te zien in het cultuurhuis. De officiële opening die zal zijn op 2 oktober rond 19:30. De opening is voor genodigden en Steven Bunt is de wethouder die aanwezig is en officieel zal zeggen van jullie kunnen ook kijken naar al die dingen. Een van de exposanten is Peter Stegwee. Hij haalt zijn inspiratie uit de wieden met het moeras, riet en water. Zijn werk is vaak realistisch, maar hij werkt ook graag met een paletmes. Ik vind het verder prima. Dan is er ook nog Anja Steffens die meedoet. Zij maakt handgemaakte sieraden en die zijn afgestemd op de wensen van de klanten. Als je denkt van ik wil meer weten over de route, de ateliers en de kunstenaars, dan moet je naar de atelierroute weerhebbenwieden.nl. Dus meer informatie over deze expositie op de atelierroute weerhebbenwieden.nl. En het is allemaal na te lezen op de website van... Moet ik even kijken of het los is of dan ben ik in kwiet. Oh, ja, dat was bij ons. Ja, je hebt zoveel van die websites tegenwoordig. Als je wat ouder wordt, vergeet je het. Als je denkt van laat is, het is 11 minuten over 15:30. Door met de muziek, door met Jan Smit. En die doet het in het Duits, want dat deed hij best goed. Bleiben wie du bist, de clubmix. Hoe verder wisselen we?

Ik was helemaal verricht. Goedemiddag, daar ben ik weer. Ik was even ergens anders. Nu weer niet, maar ik ben hier weer. Het is wel makkelijk, anders is het zo stil. Je hoorde, wat hoorde je? Luke Bryant en Luke Combs. In het kader van Doeders met de Looks en Finders Keepers. En Rijn Mersensong. Ik heb pijn. Dat heb ik ook weer. Man. Laatste minuut van het eerste uurtje van de show, dames en heren luisteraars. Daarna is het, als dit gebeurt, komt er nog een uur. En daarna is het tijd voor echte radio met Bert van der Laan en de Tipperate op Edward Los. Tipperate van een aantal jaren geleden, maar wel van het originele vinyl dus. Je hoort hier en daar de kleine kraakjes voorbij komen. En natuurlijk niet vergeten vanavond even na 7 uur tijd voor Backwards van André van Dekken. Daarin een heleboel muziek. En ook datgene wat er allemaal gebeurde toen die platen werden gemaakt. Maar ook informatie over degene die die plaat gemaakt heeft. Dat is ook wel eens makkelijk, want dan weet je wie het is. Hè? Ik las net dat André Hazes, junior, ook in 2027 niet gaat zingen. Want hij heeft nog steeds stemproblemen. Dat lijkt me heel goed om dat even goed uit te zieken. Want voordat je weet... Hè? Dus als je denkt van André Hazes, ik ga naar een concert, dat kan pas in 2028. Maar dan ben ik weer streek omroep, dus dan weet ik het nog. Enzovoort.

0: Zo, ik moet even wat oppakken, want ik had iets verkeerd neergezet en dat komt niet goed.
1: Ja, vertel meer. Waar?
0: Steven Kluin gaat zingen Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, duurt nog even. Het is een nazomer, een Indian summer. Hey, ken je deze nog in een nieuwe uitvoering?

0: gezellig de herfst door. Met de muziek van RTV Slos. RTV Slos.
1: We zijn zo bij je terug. Na de uurwissel. Blijf bij ons. Zeggen ze op de televisie al niet.

0: verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.
4: komt misschien Herman van Hien, maar straks is hij weer weg. Jammer, vette pech.
5: Goedemiddag. De studio van RWS Los zit een beetje op een verhoginkje. En als je de binnenstad van Steenwerkerland inmiddels vanaf parkeerterrein De Schans, dan moet je zo'n heuveltje op. Maar zo'n heuveltje is ook heel goed om kleine kindjes te leren hoe ze met een fietsje naar beneden moeten gaan.
6: Ja.
5: Alleen, dit is wel een heel klein kindje wat ik nu zie. Ja, je moet het toch leren. Hè? Je moet leren met vallen en opstaan. Dat heb ik ook. Ik heb dit keer nog steeds met vallen. Ik leer sowieso vallen, opstaan en... Over vier. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Totdat het weer tijd is voor de echte radio van Bert van der Laan met de tipparade. Moet je het even met mij doen. En we gaan zo de TikTok-hit van tegenwoordig draaien. Die van Ilse de Lange heet So Incredible. Maar eerst even de single die Jorien Sterken uitgebracht heeft. Een EP'tje eigenlijk, waar een heleboel leuke nummers op staan van Jorien Sterken. Of Jorike is het, hè? Jorike Sterken. Het is Jorike Sterken. Dit nummer heet Cowboy uit de Flat, wat zo voorbij komt. En natuurlijk wat goud van ouds. Dat alles hoor je bij dit station. En Yves Berensen uit Beste Zangers 2026. Hij gaat zingen over beneden. Nou, kleine meisjes ook beneden. Gelukkig zonder kleerscheuren.
7: De dagen worden korter, maar de muziek wordt steeds beter.

Mocht je stereo luisteren? Dit is echt een stereo, van heel vroeger. Toen de stereo net ontdekt werd, vonden ze het leuk om alles links en op alles recht te zetten. Dus drumstel links, zang rechts en torgel in midden. Vandaag, maar dat even terzijde. Dames en heren, luisteraars. Wat is er aan de hand in Stemmerkeland? Zou ik eigenlijk moeten draaien, die jingle. Maar het gaat even over de parallelwegen langs de Ruksveenseweg in Steenwijk. Daar wordt flink te hard gereden. De provincie Overijssel heeft daarom 7 langwerpgedrempels met plateaus aangelegd. Of gaan die aanleggen, want vanaf 9 oktober gaan ze dat allemaal doen. Vooral het traject tussen de voormalige watertoren bij Tij en het bedrijventerrein Groot Verlaat gaat extra aandacht krijgen. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur. Toch reed 15% van het verkeer harder dan 83 km per uur. De hoogste gemeten snelheid daar was 134 km per uur. En dat was geen scootmobiel. Ook is er veel sluipverkeer. Automobilisten gaan de parallelwegen gebruiken om de stoplichten en de drukke rotondes te vermijden. De route wordt ook gebruikt richting Kalenberg tussen de bedrijventerreinen Dolderkanaal, Hooidijk en Groot Verlaat. De provincie zegt de parallelwegen zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer en fietsers. De plateaus moeten doorgaand verkeer ontmoedigen. Door de vormgeving zijn fietsers en landbouwverkeer er eigenlijk het minste last van krijgen. En veilig verkeer, rare zin. Veilig Verkeer Nederland en Veilig Verkeer Nederland afdeling Steenwerken Wold. Niet, maar wel Steenwerkenland helemaal. En de Fietsenbond zijn. Ik heb een ding die kan dat allemaal maken. Maar dat gaat ze nu dan niet helemaal zoals het moet. Zie ik nu niet. Oh, even terug. Veilig Verkeer Nederland, Steenwerkenland en de Fietsersbond zijn nog niet overtuigd van het effect. Ze zeggen ze hebben liever eenrichtingsverkeer. De provincie zegt dat de nieuwe verkeerssituatie niet voor iedereen 100% kan zijn. Dus de parallelwegen langs de Ruksveenseweg. Daar wil ik ook nog wel eens langs gaan kachelen. Die worden dus aangepakt. Ja, het wordt wat minder leuk, hè. Dat heb je ook als je naar de Jumbo gaat in Steenwijk. Dan moet je ook bij de dolderde dingen zijn. Dolderde geval, weg en zo. En er liggen ook van die dingen. Nou, als je daar doorheen gaat, dan zit je met de kop tegen het plafond aan. Er zijn ook mensen die hebben dat nog niet in de gaten. En die hebben net boodschappen gehaald. 3 pak eieren. Dus het is maar dat. De Gouden Gans, laten we eens horen van Stacey Lettenshaw met Jump to the Beat. De eeuwige liefde bezongen door de Love Affair. En jij bent het helemaal voor mij, door Kees en Marian. Dat zijn de platen die je hoort in de zaterdagmiddagshow. Met mij. Heb ik er ook een jingle van? Ja, die heb ik. Die komt er al. Ogenblik. En wel. Voorzichtig, wel.

0: Zo gevaarlijk met die hoge tonen.
1: De zaterdagmiddagshow met Herman, Herman wie? Herman van Hien.
2: Oh die! Babadabadabab.
3: Ben jij de DJ?
4: Nee!
3: Ze laten hier ook echt iedereen draaien.
4: Ja, gelukkig wel.
3: Elke boerenlul gaat een plaatje staan draaien.
0: Nou, nou, nou.
3: Ring, wat een kutmuziek.
4: Lekker.
5: Muziek uit de jaren 60 en 70 op RTV SOS. Let's go, let's go, let's go.

Stacey Lettenshaw zei, you gotta jump to the beat. Kees en Marianne zeiden, je bent het voor mij. En de eeuwige liefde bezongen door de liefdesaffaire, the love affair. Morgen tussen 10 en 11. Op RTV Zos kun je luisteren naar Tjeerd en Marieke. En als je je mist een stukje, dan kun je naar Radio Centraal. Want tussen 10 en 11 zijn ze op Radio Centraal. Ja, al die tijden hier worden... Man. Over Centraal gesproken, laten we eens kijken wat er morgen in Centraal lokaal is. En dat is een hoofdzakelijk sportprogramma tegenwoordig. Maar morgen tussen 1 en 2 kun je eerst luisteren bij Radio Centraal naar een speciale podcast. En die is gemaakt door de jonge werkers van de gemeente Westerlingwerf. In het kader van de eenzaamheid, de week tegen de eenzaamheid, spraken ze met Ronald Vledder, hij is 30 jaar. En Chris Labradors, hij is 79 jaar. En dat gebeurde over de ervaringen met eenzaamheid. En dat werd vanmorgen in het programma De Kopwijzer ook aandacht aan besteed. Na 2 uur is het tijd voor sport. En tussen 2 en 4, misschien 2 en 5, zijn er weer live wedstrijden. En onder andere FC Oldenmarkt met Blauw-Rood. Die spelen tegen Blauw-Rood. Dus FC Oldenmarkt niet dat Blauw-Rood tegen elkaar speelt. Dat is een beetje, ja, dat kan natuurlijk in een oefenwedstrijdje wel, maar nu niet. Ze spelen nu tegen FC Oldenmarkt. Oldenholtpaar gaat spelen tegen LSC 1890. En de Blessen gaat spelen tegen Smilde 94. Dat dus morgen allemaal in Centraal Lokaal. En dat is vanaf 2 tot 4. En tussen 1 en 2 kun je luisteren naar de podcast gemaakt in het kader van de Week van de Eenzaamheid.

0: Oh, ik zie dat ik maar heel weinig. Ik heb te weinig muziek. Oh, het komt niet goed. Man. Nou ja, we zien wel even. Ik moet allemaal nieuwe muziek. Ach, dat is zo moeilijk als je dat live moet doen. Och, man. Vroeger stapte die op de platenbak af en de plakje die zo uit de platenbak een singeltje en zo. Maar tegenwoordig moet je eerst zoeken in de computer.
1: Goud van oud, de hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
0: Tijd voor een Duits plaatje.

Barry McGuire, terug in de tijd, heel ver naar de 60e jaren. En The Eve of Destruction. En als je goed luistert naar de tekst, dan denk je bij jezelf, het had gisteren gemaakt kunnen worden. Want zelfs nu zijn sommige dingen nog steeds waar. Vandaar dat Spando Ballet dacht, laat ik maar een plaat erover gaan maken. En die hoor je nu. It is true.

0: Chirpy chirpy en nog wat. En chirpy chirpy chirpy chirpy chirpy werd gedaan door... Danny Schuko, Gabriel Whitner en Steve Lima. In een remake van Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Heel cheap plaatje. Sendo Ballet daarvoor met True and the Eve of Destruction. Gebracht ons terug in de tijd met Barry Maguire. Dan gaan we even kijken in Steenwijk. Er is een open ochtend. En die open ochtend laat ouders kennis maken met de opvang en de onderwijs in Steenwijk-West. Ouders van de jonge kinderen krijgen op woensdag 30 september de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de kinderopvang en het basisonderwijs in Steenwijk-West. Tijdens een gezamenlijke open ochtend openen de 4 locaties tussen 9 en 12 de deuren voor belangstellenden. De open ochtend is een gezamenlijk initiatief van Acrete, De Kop, Florian en Speel at Home. Bezoekers kunnen vrijblijvend binnenlopen bij de 4 verschillende locaties. Een rondleiding krijgen, vragen stellen en ervaren welke opvang of onderwijsvorm het beste aansluit bij hun eigen kind. En dan gaan we even kijken. Wat zijn de deelnemende locaties? OBS De Samensprong, Christelijk Kindcentrum Willem-Alexander, GBS De Wegwijzer en Speel at Home Kinderopvang. Iedere locatie heeft zijn eigen karakter en pedagogische visie, waardoor ouders een goed beeld krijgen van de verschillende mogelijkheden binnen de wijk. Tijdens de open ochtend kunnen de kinderen meespelen bij een peutergroep of in groep 1-2. De ouders krijgen ook gelegenheid om kennis te maken met medewerkers, de locatie te bekijken en in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. Als je denkt van ik wil er wat meer van weten, dan moet je even naar de websites gaan van de deelnemende locaties. En anders dan kun je het ook even bekijken op de website van ons. Ja, daar staat ook een bericht op dus. Open ochtend, kinderopvang en onderwijs, 4 locaties in Steenwijk-West. 30 september is het en het duurt van 9 tot 12 uur. Ogenblik. Soms ben ik heel blij dat ik mijn waterfles dicht heb gedaan. Ja, want oh man. Die viel in namelijk, en het is niet zo erg, maar er staan de computers waar ik op werk. Dus. En een computer en water is geen goede samenstelling. Nee. Dus, ogenblik hoor. Dankjewel.
1: Gezellig de herfst door. Met

Ruben Hein en Little Thoughts. Ik heb nog een Frans plaatje voor ze. En Lenny Monzou zal als laatste Wrecking Ball zingen. Mij betreft... Fijne zaterdag nog. Leuke zondag. Fashion Week in Noord-Nederland. En misschien tot dinsdag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers.

0: Kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Coinputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Een werkelijk fraaie lijst met 13 nieuwe binnenkomers uit week 39, 1974. De hoogste nieuwe vinden we in uurtje 2, niet op nummer 1, want daar staat de plaat die stijgt vanaf 30. Het is op nummer 5, een plaatje over een heel, lekker, gezellig en vooral zeer gezond maaltje wat je bij de snackbar haalt. Wat het precies is, dat hoor je vanzelf wel als je lekker blijft luisteren naar de Tipperade van toen. Die we begonnen met een van die 13 nieuwe binnenkomers, het was de band Amsterdam. En ze zongen over Mary Lou. Trouwens, door tot 21, allemaal nieuwe, dan een plaatje wat is gestegen en dan weer twee nieuwe plaatjes. Kortom, het menu voor het eerste uurtje Tipperade, dat ligt er niet om, want er staan leuke plaatjes in. Onder andere de zangeres die doorbrak bij Chef van Oekel. Jawel zeker, het is Donna Summer en de oude platenmaatschappij dacht na het succes van de Hostage. Oh, wacht even, er ligt nog wat van Donna op de plank. Laten we dat ook eens uitbrengen. En zo kwam op 29 nieuw binnen Donna Summer met haar Denver Dream.
2: Yesterday's Tipperary.

0: En ook aan deze plaat is te merken dat destijds Radio Mi Amigo nog de enige zeezender was.
1: The music sounds best on the Flashback Party. 1974.
0: Want veel gedraaid vanaf de boot van Sylvain Tak, de voormalige wafelbakker. Natuurlijk ook uit de artiestenstal van Sylvain Tak. Diezelfde voormalige wafelbakker Octopus met I'm So In Love With You. En nu Rufus.

0: Jamaican music sound. From 30 to 1 and still counting, the Tipperade. Number
1: 24. Zojuist dus 25, het was Rufus. En hier is de krullenbol uit Frankrijk. En die zingt zo.

0: je hoort ze allemaal in de tipparade en de top 40. De tipparade.
1: Bert van der Laan. 12 van de nieuwe binnenkomers in de lijst dit uur al. Dus ook de volgende van Sweet Sensation.

Haha, het was Corrie Konings op 22. En dan zometeen op 21 alweer een nieuwe plaat. Zojuist Corrie Konings trouwens natuurlijk ook nieuw op 22 en op 21. 10 nieuwe platen voor Rempel achter de rug. Boudewijn de Groot met zijn Ik Ben Ik. Hoe het allemaal in elkaar steekt met die nieuwe binnenkomers. De eerste 10 hoor je zometeen in het overzicht. Eerst deze fraaie platen.

0: logica volgens Boudewijn de Groot. Want ik ben ik. Is my flashback gold, Bert van der Laan. Nou, dat is logisch, hè?
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Maar natuurlijk van 30 door tot en met 21. Want wat kwam er allemaal nieuw binnen in week 39, 1974... in de kanshebberslijst van destijds? Om te beginnen op nummer 30, Mary Lou van de band Amsterdam. 29, natuurlijk ook al nieuw, Donna Summer met haar Denver Dream. En op 28, een fraai plaatje van de Spirit of St. Louis. Ding heette Down by the Radio. Uiteindelijk was het de enige echte grote hit voor dit Nederlandse gezelschap. Uit België, Octopus, onder contract bij onder andere Johnny Hoes. Maar die had het weer allemaal gekregen van Sylve en Tak. Zo zat het ongeveer, zeg maar, in elkaar qua release van de plaat I'm So In Love With You. De plaat die op nummer 27 nieuw binnenkwam en veelvuldig te horen was op de 259 middengolf, de frequenties destijds van de enig overgebleven piraat, Radio Mi Amigo. 26, Rufus, met natuurlijk Chaka Khan in de vocale hoofdrol. Nieuw met Tell Me Something Good. En op 25, Honeybee van Gloria Gaynor. Hele korte uitvoering, want dat was het singeltje van destijds. Op de LP kon je dan een langere 6-minuten uitvoering aantreffen van Honeybee, kan ik me nog herinneren. 24, de dames waren de gek op Julie en Claire. Ce n'est rien. En op 23, The Sweet Sensation uit Engeland, met een zanger die verdacht veel leek qua stemgeluid op Michael Jackson. Sad Sweet Dreamer. 22, Adieu Chérie, Auf Wiedersehen. Je zou bijna denken van dat was de zwanenzang. Corrie Konings, wel nee, daarna zou ze nog vele platen maken. En Boudewijn de Groot zojuist op nummer 21. Kijk goed naar het gedrukte exemplaar en ontdek de spelfout. Boudewijn de Groot staat er. Ik ben ik. Zometeen nummer 20. Die stijgt vanaf 27. Het zijn de Bay City Rollers.
2: 1974.
3: Dit is de Radio Veronica Tipraad.

0: Dit is de tipparade.
1: Yesterday's chartbound sound. Yesterday's tipparade. Number 19.
2: En warempel, alweer een nieuwe. Hey, help de Indianen komen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een

0: speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Flashback is his middle name, and spinning records is his favorite game. Burt Vanderland.
3: Another hour on music. Oh, oh, oh. 1974.
4: Dit is te vaak.

Met andere woorden, welkom bij uurtje 2 van de tiplijst van toen. Uit het vorige uur trouwens nog 2 noteringen. Op nummer 16 hadden we The Yellow Sun of Ecuador, ging omhoog van 26, de classics. En de meeuwen zongen van 25 naar 17 stijgend als het orgel gaat spelen. Nou, dan ben je mooi klaar. Dan zijn we toe aan het tweede uurtje van de tipparade, bijvoorbeeld. Er gaat geen orgel spelen zometeen, maar een trompet, bespeeld door Marty Schrijenberg. Ooit nog eens een keer de platenbaas geweest van Frans Bauer ook, in het begin van zijn carrière. Maar hij speelt anno 1974 op de boerderij met geluidseffecten.

0: is 1974. Het is de periode dat Radio Veronica moest stoppen met uitzenden. Een stille periode voor veel mensen op de radio. September van dat jaar, 1974. En achterop het gedrukte exemplaar werd nog eens het belang van de top 40 uitgelegd.
1: It's the only show with another music power.
0: Oftewel, waarom de Veronica Top 40 overging als Stichting Nederlandse Top 40 naar de diverse platenhandelaren die natuurlijk dat formuliertje ook verspreiden. De tijd heeft uitgewezen dat dat geen verkeerde keuze is geweest, kunnen we wel zeggen. Hey, door met nummer 13, Then Came You van Dionne.

0: coast to coast.
1: Yesterday's chart bound sound. Yesterday's tipperary. Number
2: 11. Juist, de Dance Master, dat was nummer 12, Willie Henderson. En de volgende plaat draaien we maar voor de jonge ouders. Je denkt nu nog van, het is allemaal zo mooi, hè, zo'n kind. You're having my baby, maar straks als ze groot worden...

0: er is ook een zonnige kant natuurlijk aan Having My Baby. De kinderbijslag blijft dan komen. Elk kwartaal gewoon opnieuw. Maar zo heeft hij het vast niet bedoeld. Je hoorde Paul Anka.
1: Heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Kom, we vatten de koers even bij de hoorns vanaf nummer 12. Want nummer 11 hoorde je net. Paul Anka in duet met Odia Coates en Having My Baby Stef vanaf 17. 12 dus, de Dance Master. Die ging wat cijfers betreft omgekeerd omhoog. Van 21 naar nummer 12, Willie Henderson. Van 20 naar 13, Dionne Warwick samen met de Detroit Spinners. En een typische Tom Bell-productie, dat kun je er duidelijk aan afhoren. Wel mooi natuurlijk, uiteindelijk jammerlijk geflopt, Then Came You. Van 22 naar 14, de trompet van Marty Schrijenberg op de boerderij. En allereerst in dit uurtje, het tweede uurtje tiplijst, was de plaat van de Intruders, Philly Soul. She's a winner van 29 naar 15. Duiken we nog even het vorige uur in. Van 26 naar 16, de Classics met The Yellow Sun of Ecuador. En van 25 naar 17, natuurlijk een productie van Johnny Hoes. Duidelijk te horen ook. Hij zong ook mee in De Meeuwen met Als het orgel gaat spelen. Twee nieuwe binnenkomers dan op 18 en 19. 18 was uit Frankrijk Claude-Michel Schönberg. Want zo moet je dat natuurlijk zeggen. Le premier pas, oftewel de eerste keer. Inderdaad, nieuw binnen. 19, One More Time. Ze deed het nog een keer. De Indianen van Redbone. En dan op nummer 20 van 27 gekomen, de Bay City Rollers. Zometeen hebben we de nummer 10. De Osmonds zijn dat met Love Me For A Reason. Die stijgt vanaf 14. En als we dan even verder kijken naar bijvoorbeeld nummertje 9.
2: Nummer 10, 10, 10, 10, 10.
0: Ja, dan vinden we straks Stevie Wonder in de lijst, die heel voorzichtig omhoog kruipt. Geassisteerd door 5 talentvolle mannekes die ook bij hetzelfde label als hij onder contract stonden. Stevie Wonder namelijk met The Jackson 5 and You Haven't Done Nothing.

0: de Nederlandse tipparaal.
1: 7. Het geweld van de drummer zojuist op nummer 8. Cozy Powell met 3 keer na. Het is een plaatje met een verhaal. Daalde al van 2 naar nummer 7 in de week hiervoor en bleef nu staan op nummer 7. En het was warempel een ex-alarmschijf.

0: Een van de weinige alarmschijven die het uiteindelijk niet gehaald heeft. Deze plaat van Jigsaw. Het is wel een mooie. En ze bleef het lang proberen, zeg maar, anno 74. Maar het weet net niks voor het plaatje.
1: Dit is de Tipparade. Presentatie Bert van der Laan.
2: Ik was 1974.

0: Dit is de Radio Veronica Tipparaad met Bert van der Laan.
1: Nummer 5. Met Mayo graag. Zojuist Elvin Stardust en de hoogste nieuwe vinden we op nummer 5. Een positie.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag

0: Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke zaterdag, de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Goedenavond en welkom bij de 1690ste uitzending alweer van Backwoods. En jawel hoor, het is de laatste keer dit jaar dat we aandacht besteden aan september 1966. Nou, eerst maar eventjes Bert van der Laan bedanken natuurlijk. Hij heeft goed zijn best gedaan. Alle plaatjes pasten in 2 uur. En dat allemaal nog van vinyl ook. Ja, het is hard werken hoor. Eerlijk is eerlijk. Bert, hartstikke bedankt voor jouw tipraden uit 1974. En wij gaan natuurlijk een blik werpen in de top 40. Maar dat doen we niet alleen. We gaan ook de gebeurtenissen doen. We gaan televisie kijken. We hebben zelfs een live-opname uit 1966. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook Bill. We hebben een paar onbekende groepen. Altijd leuk om te draaien. Enfin, en natuurlijk de LP's. Laten we maar beginnen met de top 40, want dat doen we altijd in deze uitzending. Ja, de Beatles, ze bleven nog altijd op nummer 1 staan met hun Yellow Submarine en Eleanor Rigby. Op nummer 2, Summer in the City van The Love and Spoonful, die zou van 3 naar 2 gaan. Black is Black van Los Bravos van 4 naar 3. With a Girl Like You van The Trox van 2 naar 4. Lady Jane van The Stones of van David Garrick op nummer 5 blijven staan. En zie daar, een nieuwe top 10 hit voor niemand minder dan Donovan. Ik heb het over Sunshine Superman. En ja, eigenlijk is het een klein beetje een halve Led Zeppelin. Nou, hoe dat nou precies zit, dat vertel ik na de single die van 14 naar nummer 6 ging in de derde week. Hier is Donovan. MUZIEK

Ja, en nu snap je misschien al waarom eigenlijk de helft van Led Zeppelin zo'n beetje meedeed. Maar daarover direct meer. Eerst eventjes de titeltrack van dit derde album Sunshine Superman, opgenomen in december 1965. Maar pas aan het einde van 1966 in Amerika uitgebracht vanwege contractuele geschillen. Ja, en die Donovan Phillips Leitch, zo heet hij officieel. Hij is inmiddels 80 jaar en op 10 juni 1966 werd hij gearresteerd voor het in het bezit hebben van cannabis. Zijn marihuana-gebruik werd onder de aandacht gebracht door de tv-documentaire A Boy Called Donovan, begin 1966, waarin de zanger en zijn vrienden cannabis rookten op een feestje van de filmploeg. Ja, dat kon natuurlijk in 1966 niet. Nou, je hoorde trouwens de albumversie, die duurt 4,5 minuut. De singleversie, die is krap aan 3 minuten, hebben ze gewoon een stukje uitgehaald. Nou, en hoe zat het nou met Led Zeppelin? Eigenlijk heel simpel, je hoorde de gitaar. En de gitaristen waren Jimmy Page, samen met Eric Ford. En op de bas, daar speelde John Paul Jones. Nou, dat waren in ieder geval twee mensen van Led Zeppelin. En dan komt er ook nog John Cameron bij. Nou, die maakte niet deel uit van Led Zeppelin, maar die maakte wel de instrumentale versie van Whole Lotta Love. En dat werd een hit van CCS. Hele leuke plaat trouwens. Goed, genoeg verteld over Sunshine Superman van Donovan. Prachtige plaat uit 1966. En ik zei het al, hij ging van 14 naar nummer 6. Maar we hadden nog zo'n grote stijger, hoor. Want van 15 naar nummer 7 ging All or Nothing. Hier zijn de Small Faces.

Ja, prachtige plaat natuurlijk van Stevie Wonder. Een protestlied uit 1962. Geschreven door, hoe kan het ook anders, Bob Dylan. Iedereen kan de openingszin meezingen. How many roads must a man walk down before they call him a man? Het zou uiteindelijk net de top 10 halen met een 9e stek. En in deze week ging hij van 29 naar 15 in de derde week. En daarvoor All or Nothing van The Small Faces, geschreven door Steve Marriott en Ronnie Lane. Dragende krachten van The Small Faces. Steve Marriott stierf in april 1991 bij een brand in zijn woning. En door de vele alcohol en cocaïne viel hij met een brandende sigaret in een diepe slaap met alle gevolgen van dien. Op zijn crematie werd dit nummer dus gespeeld. All or Nothing. Ja, het was voor Steve Marriott toen inderdaad nothing. We gaan naar de gebeurtenissen toe van september 1966. En dan beginnen we allereerst met de winkelweken. Kent u ze nog? Ze waren grootschalige lokale reclamecampagnes die door de lokale middenstand en winkeliersverenigingen werden georganiseerd. Het doel van deze winkelweken was om consumenten aan te sporen lokaal te kopen en extra publiek naar de dorps- en stadscentra te trekken. In kleine dorpen stonden vaak kermisattracties. Er waren versierde tuinen met natuurlijk de bijbehorende feestverlichting. Er waren etalagewedstrijden, prijsvragen en natuurlijk een loterij. Bij aankoop van 10 gulden een lot cadeau met als hoofdprijs natuurlijk een televisie. Natuurlijk was er ook een feesttent en ja, er werd natuurlijk wat alcohol geschonken en dan ging het wel eens mis. In Struisterveen en Oosterwolde begonnen, zo staat tenminste in de krant, brooddronken jongeren herrie te schoppen en bekogelden winkels, auto's en huizen met stenen en lege bierflessen. In Oosterwolde keerde de jongelui zich tegen de politie. Even een stukje tekst uit die krant. In beide plaatsen hebben jonge mannen en vermoedelijk ook enkele meisjes ervaren dat gummiknuppels strafmiddelen zijn die pijnlijke striemen nalaten. Verscheidene boosdoeners dropen huilend af en veel herrieschoppers hebben een onprettige nacht gehad omdat zij nauwelijks konden liggen of zitten. In beide plaatsen won de politie, al was pas ver na middernacht de rust weer gekeerd. Een mooi stukje in de krant uit 1966. En dan een dam naar Ameland. Er wordt regelmatig over gesproken. En ook in september 1966 was dat het geval. Het waren leden van de gedeputeerde staten van Friesland die het voorstel weer afstoften. De bouw moest zo snel mogelijk beginnen en de kosten werden geraamd op 30 miljoen gulden. Jonkheer Pieter Jan Willem Teding van Berkhout, wat een naam man, had in 1870 al plannen voor een landaanwinning op de Friese Wadden. Hij zocht financiers en richtte in dat jaar de maatschappij tot landaanwinning op de Friese Wadden op. Om de aanslibbing te bevorderen en het slik vast te leggen, moest er eerst een dam worden aangelegd. Na moeizame onderhandelingen met de regering Thorbecke staken het Rijk en de provincie elk 200.000 gulden in de onderneming. Tussen 1871 en 1878 werd er buiten het stormgezoen aan de dam gewerkt door enkele tientallen arbeiders. De totale kosten van de aanleg waren uiteindelijk 770.000 gulden. De dam kwam gereed in 1878 en stak een halve meter uit boven het hoogtij. De dam staat ook in de eerste bosatlas van 1877. In oktober 1881 sloeg helaas een storm een groot gat in de dam en de dam werd hersteld, maar in april 1882 volgde er weer een storm. Er was geen geld meer om de dam opnieuw te herstellen en in 1887 werd financiële steun van de regering voor het project in de Tweede Kamer weggestemd en dat betekent het einde van de dam. En een 39-jarige inwoner van Vollenhoven heeft zich gemeld bij de politie in Meppel omdat hij onder invloed van sterke drank 3 meisjes had lastiggevallen. De meisjes kwamen van de kermis in Hogeveen en kregen van de Vollenhovenaar een lift aangeboden. Hij werd echter handtastelijk en de meisjes openden de autodeur en vielen eruit. Het gevolg was lichte verwondingen en gescheurde kleding. De man is ingesloten en zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Alleen ja, onder invloed van sterke drank rijden, dat kwam regelmatig voor. En vandaar dat de anti-alcoholwet op 1 november 1974 werd ingevoerd. Die Vollenhovenaar die zou ongetwijfeld een flink kunnen blazen.
We gaan terug naar de LP's en komen dan uit bij een LP van Buffalo Springfield. Eigenlijk misschien weer een beetje de voorloper van Crosby, Stills, Nash en Young. Ik heb het dan over de debuutsingle van de band. En dat was Nowadays Clancy Can't Even Sing. Het zou in de Bubbling 100 blijven steken op nummertje 110. En schrijver is Neil Young, die zijn solo-carrière zag vastlopen en de frustraties van zich afschreef. Hier is Buffalo Springfield.

Ja, als je zou zeggen van, nou, dit is QB and the Blizzard. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Alleen, het was de Paul Butterfield Blues Band met een tweede album East West. Een prachtig album met natuurlijk Paul Butterfield zelf. Maar ook met Mike Bloomfield en Elvin Bishop. In maart 1966 traden ze samen op met Jefferson Airplane op in Fillmore. En het leverde de nodige publiciteit op. En tevens staan op dit album ook nog een paar lange instrumentale nummers. De zogenaamde jams, die steeds populairder waren. Nou, dit keer 5 minuten lang I Got a Mind to Give Up Living. En daarvoor natuurlijk het album My Generation van The Who. De meeste nummers die zijn geschreven door Pete Townshend. Maar er stonden ook enkele covers op van bijvoorbeeld James Brown met I Don't Mind en Bo Diddle en I'm a Man. Het album werd meteen gemaakt nadat The Who hun eerste singles succesvol in de hitlijsten zagen stijgen. Zoals natuurlijk My Generation, die in Engeland zelfs tot de tweede plaats reikte. Andere nummers die op single uitgebracht werden zijn A Legal Matter, La La La Lies en, die hoorde je ook, The Kids Are All Right. Maar die waren lang niet zo succesvol als My Generation, maar wel leuk om eens een keer weer te gaan draaien. We zijn ruim over tijd, want normaal is het zo'n beetje 19:30 dat we de televisie aanzetten. Ja, nu is het iets later. Doet er niet toe. Het kan allemaal hier, want in 1966 keek Nederland naar één gezamenlijke tv-zender. Dat was natuurlijk Nederland 1. Van de NTS, waar omroepen als VARA, KARO, NCRV en AVRO de tijd verdeelden. Het NTS Journaal was een van de populairste programma's waar miljoenen mensen naar keken. Maar een bekend televisieprogramma was natuurlijk ook Pipo de Clown. Bedacht door Wim Muldijk. De oorspronkelijke serie met Cor Witschge in de rol van Pipo begon in 1958 en liep door tot 1980. Pipo is weggelopen uit het circus van Dikke Deur en woont samen met zijn vrouw Mamelou en zijn dochter Petra in een woonwagen. Die wordt getrokken door de ezel en iedereen weet natuurlijk hoe die ezel heet. No, no, no, no. Ze trekken de wereld door en beleven allerlei vreemde avonturen. En Pipo's beste vriend is Kluk Kluk. Een Indiaan die een weinig succesvolle boogschietact had in Pipo's voorstellingen. Overigens woonde Pipo in het eerste jaar op zolder en verplaatsten zij zich te voet. Uiteindelijk zijn er 577 uitzendingen gemaakt en de muziek was van Joop Reynolds samen met Wim Muldijk. In de 60er en 70er jaren begeleidde Joop Reynolds veel Nederlandse artiesten, waaronder Mieke Telkamp en Lee Towers. Hij is op 30 april 2014 gestorven en toen was hij 86 jaar.

En s'avonds op een pleintje stroomt toe, geacht publiek. Ik tover een konijntje, maak op een zacht muziek. Daar eet ik zeep met malle mond, mijn oren blazen bellen. Ik duik een kopje op de grond.

0: Ja, leuk hoor. Deze band die kwam ik tegen in de uitverkoopbakken in Duitsland. Het heet The Lords. Het was een Duitse band, opgericht in 1959 in Berlijn. En eerst als Skiffle Lords, maar de stijl die veranderde. Ze gingen beat en ruige rock spelen. The Lords schreven een aantal nummers zelf, maar brachten ook covers uit, waaronder Shaken All Over. Dat is een cover natuurlijk van Johnny Kidd and the Pirates. Kassara, en jawel, ooit geschreven trouwens door Jay Livingston en Ray Evans, die heel veel filmmuziek schreef. En dat nummer dat werd voor het eerst ook gebruikt in de film The Man Who Knew Too Much van Alfred Hitchcock. En in de hoofdrol, jawel hoor, daar komt ze, Doris Day. En zij was ook degene die het op plaat zette. En Greensleeves, ook dat nummer, dat is een cover. Hun grootste hit was Gloryland, die op nummer 5 van de Duitse hitlijsten terechtkwam en die uitkwam in 1967. En je kreeg van mij Kessera natuurlijk. En die stond samen met Greensleeves op het album Shaken All Over. En die kwam uit in 1966. Ja, en daarvoor, ja hoor, er zullen ongetwijfeld nog mensen zijn die zeggen van ja, ik was erbij toen de Rolling Stones optraden. De tour die begon op 24 juni 1966 en die eindigde eigenlijk pak een beet een maand later op 28 juli 1966. Natuurlijk stond het album Aftermath centraal met de nummers als Painted Black, Lady Jane, Under My Thumb en een nummer wat niet zo bekend is, Dutch Bother Me. Brian Jones, hij was er nog altijd bij en het laatste optreden in Honolulu op Hawaii is door het radiostation KPOY FM opgenomen. En daarvan hoorde je dus inderdaad nu de track The Last Time. We hebben nog wat gebeurtenissen. Oh, dat kan allemaal nog net. Het is zo'n 12 minuten voor 8. Dus we hebben nog wel eventjes tijd. Ja, iedereen die heeft wel eens een keer over de Afsluitdijk gereden. Een huzarenstukje van Cornelis Lely. In 1933 werd de weg geopend, maar om eroverheen te rijden moest men toen 1 gulden tol betalen aan het crisiscomité. Op 25 september 1933 werd de verkapte tolheffing, die het crisiscomité ruim 100.000 gulden had opgeleverd, opgeheven en mocht iedereen onbeperkt van de weg over de dijk gebruik gaan maken. In de plannen van de regering stond ook een spoorlijn gepland, maar in de jaren 60 was duidelijk dat de aanleg van een spoorlijn over de Afsluitdijk volstrekt onrendabel was. De roep om een betere wegverbinding tussen Leeuwarden en Amsterdam werd steeds luider. In 1963 vond de minister een verdubbeling van de weg nog niet nodig, maar vanwege de toenemende verkeersveiligheidsproblemen werd in april 1968 toch besloten om de Rijksweg over de Afsluitdijk te verdubbelen. En waarom vertel ik dit? Omdat er dus in september 1966 toch nog wat heel wat ongelukken gebeurden. Dat was het gewoon voorpagina nieuws. Dat was wel duidelijk, mede vanwege het verkeerd inschatten van de snelheid van de tegenligger bij een inhaalmanoeuvre. Gelukkig dit keer geen doden, maar de rechter strafte de automobilist trouwens wel met 4 weken detentie en hij was 3 weken lang zijn rijbewijs kwijt. En de kolenkachel, een bekend fenomeen in 1966, samen met een oliekachel of eventueel een gasgijzer. En dan lag de kolendampvergiftiging op de loer. Het was in 1966 een veel voorkomend gevaar in de Nederlandse huishoudens. Bij een onvolledige verbranding van kolen, vaak door te weinig zuurstoftoevoer of slecht trekkende schoorsteen, kwam er koolmonoxide vrij en omdat het gas kleur, reuk en smaakloos is, merkten bewoners het niet op. Het werd dan ook wel de sluipmoordenaar genoemd. Vooral bij mistig, windstil of juist stormachtig weer sloeg de rook uit de schoorsteen terug het huis in. Historische krantenarchieven uit 1966 staan vol met tragische berichten over gezinnen, ouderen en alleenstaanden die in hun slaap zijn verrast door het giftige gas. In Oosterwolde had een gezin meer geluk omdat de heer des huizes laat thuis kwam en zijn dochter bewusteloos voor de kachel zag liggen. Met andere woorden, zij werd gered. We gaan weer 25 jaar terug. We komen weer uit in 1941. En vorige week toen draaide ik Roosevelt Sykes. En ik zei het al, een beetje een donker kroegje. Met wat van die prachtige gordijnen. Mannen die helaas, toch niet de liefde hebben gevonden. Een dikke sigaar, toch een borreltje. En dan is er inderdaad dit keer Blind Boy Fuller met zijn nummers. Geboren in 1907 en na 20 jaar blind geworden door een tumor. In 1926 trouwde hij met een 14-jarig meisje. En in 1938 werd hij gevangen gezet omdat hij met een pistool op zijn vrouw had geschoten, waarbij ze haar been verwondde. Zijn snelle leven werd hem ook fataal. Hij stierf namelijk op 33-jarige leeftijd op 13 februari 1941. En daarom wou ik dit keer maar eens een nummer draaien van Blind Boy Voeler.
1: Here he is now, baby. I'm on your hand again. I say, yeah, I is now, baby. I'm on your hand again. Yeah, you must remember when I once have been your friend. Said one morning, baby, when that clock be striking four. I said one morning, when that clock be striking four. What's the heaven, boy? Hey, make me down a padlock. Reach God and let me in your door. Said I lied down last night laughing. Woke up this morning screaming and crying. Said I lied down last night laughing. Woke up this morning screaming and crying. Then I know it must be something gone wrong, baby, with my worried mind. Wait for me now, boy. Wait a long time.

0: Frank Sinatra, U2 en Nene Cherry. Ik heb nog één plaat voor je en dat is de protestzanger Ferry Grignard en Ring Ring I've Got To Sing. Een protestsong van deze Belg uit Antwerpen. De beste man, hij betaalde nooit belasting en dus werd in 1979 zijn inboedel openbaar verkocht. Hij werd weer cafézanger, maar helaas in 1982 overleden aan keelkanker. Helaas, ik neem een beetje afscheid van 1966, een beetje met weemoed. Ik zou zeggen, geniet nog van die laatste tonen van Ferry Grignard. Hier is...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Mais RTV Slots met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reis. RTV Slos. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal.
1: Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeienacht. Dit is RTV Slos. Nieuws weer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.